0: Dit is Nieuw bij Joe.
1: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
0: Sienna Spyro.

Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Vrienden, over exact een week zitten we met de laatste dag van de vakantie doen van plopper de plopper de plop. En nu zitten we nog gewoon in de studio. Wat?
4: Ja, what's new?
3: What's new?
4: Ons Facebook zit hier altijd kabouter kwebbel, dus ja, die is van 6 van onze vrienden.
5: Goedemorgen, ontgoocheling bij de Red Lions op het WK. Club Brugge blijft ongeslagen in het voetbal en een dodelijke Oekraïense aanval in Rusland. Onze Belgische hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje en dat volstaat niet voor een plek in de halve finales. Ze eindigen als vierde en laatste in hun groep. Een teleurstelling, zegt speler Arthur van Doren.
6: Het is redelijk kloten. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn dat het weer net niet was. Je creëert eigenlijk ook de grootste kansen tegen wederom een topnatie. En dat doet gewoon ontzettend pijn, want ik blijf ervan overtuigd dat die team nu al de kwaliteiten heeft om mee te vechten voor die wereldtitel. Zal het op dit toernooi niet meer aan ons zijn.
5: Ook op de Spelen in 2024 en het EK vorig jaar was Spanje de boeman voor de Red Lions. In ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle met 1-0. Trezoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9-9. Cercle staat gedeeld 12e. In het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen bij een Oekraïense droneaanval. Dat meldt de gouverneur daar. Brokstukken van de drone storten neer op een kinderdagverblijf. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Oekraïne viel ook nog een magazijn aan van een Russische webwinkel, allemaal om Rusland economisch te raken. Het wordt een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en de komende dagen kans op buien, soms ook met onweer. Het wordt wel een paar graden warmer.
4: Er is al een ongeval gebeurd op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Berchem en Deurne. Verlies je een half uur en een kwartier file richting Antwerpen op de E313 daardoor tussen Randst en Antwerpen-Oost.
3: Maandagochtend, vrienden, rek je maar eens goed uit, maar wij zijn al wakker. We zijn alweer op de op. Oh, jammer, ja.

0: De Barcelona Beach Boy tegenover mij gaat zeer goed op dit liedje. Het begon en zei, hier ga ik goed op. Hier ga ik goed op. Ja.
1: Sven en Anke. Good vibrations op de dag mee te starten. Het is trouwens in het nieuws aan het gebeuren, beste vrienden. We zijn maandag 24 augustus. En van de komkommertijd gaan we rustig overgaan naar de bijna schooltijd. Want de eerste onderwijsberichten beginnen in de krant te komen. Ik ga er dan twee uithalen. 7 op de 10 Vlaamse leerkrachten. 7 op de 10 hebben het juiste diploma. 3 op de 10 hebben niet het juiste diploma. Dat is wel straf, hè? Dat 3 op de 10 heeft iets anders gestudeerd. Zijn zogenaamde zij-instromers. En dat de experts zijn daar toch een beetje argwanend tegenover. Want die zeggen dat haalt de onderwijskwaliteit misschien naar beneden als we die niet goed begeleiden. Dus er wordt gepleit dat die goede begeleiding krijgen om de juiste lessen wel te geven aan de leerlingen.
0: Maar ja, en dan kan dat net verrijkend zijn.
1: Dan kan dat heel verrijkend zijn.
0: Uit het bedrijfsleven komt, of je kan gewoon inspirerend vertellen. Mm-hmm. Soms heb je ook leerkrachten die afgestudeerd zijn. Ja, die nog altijd niet goed kunnen overbrengen.
1: Ja,
0: dat
1: is helemaal anders.
0: Dus ik ben
1: gedaan,
0: wel pro eigenlijk.
1: Ja. 2 op 3 middelbare scholen vragen ook meer voor de schoollaptop dan dat afgesproken is door de Vlaamse overheid. Dus zoals de Meer die had gezegd, kijk, als we eens kijken naar de prijzen in de markt, €575 mag je vragen aan de ouders voor een laptop. Ja, kijk, 2 op de 3 scholen zeggen nu al 575, sorry, maar het gaat gewoon niet. Die prijzen zijn zo gestegen, wij maken daar verlies op, wij moeten meer vragen, we kunnen niet anders. En de Meer is het aan het bekijken, maar als dat soort berichten beginnen door te sijpen, dan weet je dat we alles nog gaan krijgen.
0: Oh,
1: Heel de week zijn we ons aan het voorbereiden op de school. Jullie thuis ook al?
0: Wij zijn gisteren begonnen met de voorbereidingen, jongens. Wij zijn een nieuwe turnzak voor Max gaan kopen.
1: Zeer belangrijk.
0: Hij had nog altijd een Spiderman-tas van zijn kleuterschool. Maar hij schaamde zich ervoor. Ja. Dus we zijn nu overgeschakeld naar Minecraft.
1: Okay.
0: Nu moet de bedrukking Minecraft zijn. En voor Loulou heeft dan met haar eigen centjes nog een pennenzak gekocht. Maar je merkt zo van, ja, ik denk wel dat ze er klaar voor zijn. We hebben donderdag trouwens een kijkdag.
1: Okay.
0: In de nieuwe klasjes. Mm-hmm. Dus dat is altijd wel heel fijn. Dat is, dan is dat van 5 tot 7 dat iedereen alles naar zijn klasje mag gaan kijken. En heel belangrijk, het was tot vorig jaar altijd met kava en chips. Okay. Voor de ouders.
1: En nu niet meer of wat?
0: Ja, er is een wissel van de wacht in het oudercomité.
1: Ja?
0: Dus ik weet niet of de nieuwe hoofdleiding daar ook voor gaat gaan.
1: Maar zijn ze klaar voor? Zeggen ze niet, oh, ik wil nog lang warme zomer hebben.
0: Nee. Gisteren was het was een beetje zo, savant weekend. Heel goed te doen weekend. En ze zeiden, zo mag het blijven. Zo mag het elke dag blijven,
1: het
0: mama.
1: Moet niet meer zo warm worden van hen.
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. En de ene gaat nog naar een kampje vandaag, okay. Max. En dochter Lou heeft een hele takenlijst gekregen met dingen die ze gaat opruimen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, die gaat een beetje assenpoester spelen.

0: Dat is ook wakker worden zij op deze maandag met Let's Go and Something.
1: Dit is Joe.
0: Er staat something in de krant waar ik een beetje moet beginnen door nadenken over mensen in mijn vrienden- en kennissenkring. Blijkbaar kost Ozempic en de aanverwanten, ik ken die namen niet allemaal, is dat Mujumbura?
2: Mujaro?
0: En dat is
2: Rybelsus?
0: Ook... Ah, je kent ze allemaal.
2: En dat is nog iets, maar dat ben ik vergeten.
0: Enfin, dat zijn zo allemaal van die afslankmiddelen, dat waren ooit diabetesmiddelen. En daar hebben ze dan nieuwe dingen rond ontwikkeld. In elk geval, die zorgt ervoor dat je behoorlijk makkelijk af kan vallen.
2: Wegovy.
0: Oké, okay, whatever.
2: Ja, zat.
0: Ja, maar dat kost miljoenen aan onze, ja, aan onze gezondheidszorg. Aan de andere kant zorgt dat er ook voor. Het is ook wel gezond natuurlijk als je met zware overgewicht zit. Is het goed dat je wat afvalt en dat heeft allerlei gezondheidsvoordelen. Maar je moet eens beginnen nadenken als het zoveel miljoenen kost aan ons allemaal. Misschien gebruik je het zelf, prima. Maar ik heb het toch wel al een paar keer gezien in mijn vriendenkring dat ik denk, jij bent nu wel schoon en goed en snel vermagerd, zeg. En bij mijn weten zeg jij niet plotseling de sportiefste mens van het dorp geworden. Ik heb er zo wel. Ik kwam een vriend tegen onlangs waar ik van dacht, wauw, jij staat strak. Dus ik zei het ook nog, en hij nam het compliment wel lekker aan.
2: En hij zei niet eerlijk van... Nee.
0: En later zei ik het ook tegen zijn vrouw en die zei, Mujara. Ja. Was Mujara?
2: Mujaro.
0: Mujaro. Ja, Mujaro. Ah, ja. Dus ja. Je moet een keer rondkijken, zo als uw baas of uw collega. Of je denkt, dat is misschien Mujaro of Ozempic.
2: Ja.
0: Stiekem. Wacht, nu ga ik iets zeggen waar mensen kwaad gaan over zijn. Ik vind het als sporter die heel veel moeite moet doen om op gewicht te blijven, een klein beetje vals spelen.
3: Sorry,
2: ja,
3: een beetje vals spelen.
0: Goh, ja.
3: Mag hè?
2: Kijk,
3: mag, hè?
2: Ja. Allee.
3: Klein beetje.
2: Kijk, ik zal eens iets zeggen.
3: Nee,
2: maar I wish. Nee, kijk. Ik ga heel eerlijk zeggen.
0: Ja?
2: Ik heb het eens getest.
0: Oh, heb je het getest?
2: Ja, ik wou gewoon eens, omdat ik iemand kende die dat had.
0: Maar je hebt het toch niet nodig? Je bent
2: maar,
0: toch...
2: Wacht, ja, maar tuurlijk heb ik het niet nodig. Allee, ik weet, maar heel veel mensen hebben het niet nodig, maar gebruiken het ook. Allee,
0: oh,
2: zo
0: dat
2: snap
0: ik dan, ja.
2: Maar kijk, dus een hele lage dosis van zo, niet eens Ozempic, maar zo Rybelsus. Dus ik had een hele lage dosis. Gewoon om eens te zien van, neemt dat nu de honger weg? Ja of nee? Want mijn probleem is gewoon, ik heb geen zelfdiscipline. En daarvoor is, ja, die afslankindustrie fantastisch. Dus ik had dat genomen. Sven, nu ben ik toch een van die weinigen die daar kotsmisselijk van wordt.
0: Sorry, ja.
2: Dus ik kan niet vals spelen. Als ik dat nam, ik heb dat zo 3 dagen genomen of zo. Ja. Hè. 'S Morgens, ik moest me dat overgeven.
0: Oh ja,
2: daarom ben ik maar krachttraining gaan doen. Ik dacht van, ik ga toch de real deal moeten doen. Want
0: yes,
2: die pillen werken niet. Ik snap het niet. Misschien ben ik de enige, laat eens weten via de Joe F of er nog mensen kotsmis. Maar echt ziek, dat je de hele dag denkt, ja, daarom eet ik niet, omdat ik kotsmisselijk ben. Maar dat wil ik niet erbij hebben als nevenwerking.
4: Nog voor je kan denken,
5: pas op voor die borduur.
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
11: Immoscoop, man!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat zijn een cape.
9: Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
14: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
16: Hey, die van ons die lust hem alles bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
15: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
17: Bring your bottle back bij CyParisXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je CyParisXL.
18: Love to see you shine.
6: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
6: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
6: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
18: Van Haren, Van Haren.
19: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
18: Van Haren, Van Haren.
19: Omdat we van schoenen houden.
20: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
21: Oh, schat, kijk, die afwerking.
22: Oh, en dat is hier zo stil.
21: Oh, voel eens, het toch niet meer.
22: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
21: Oh.
20: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
21: Oh.
20: Zegt.
23: Oh, Quadro.
24: Knaldi.
25: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
26: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
27: Sven en Anke.

0: is 7:05 geworden. De ochtend van Joe met Man at Work and Down Under. Goedemorgen.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
1: Dit is Joe.
0: Nou, de waarheid heeft zijn recht. Ik moet toch nog even corrigeren wat we daarnet verteld hebben. Ozempic kost miljoenen, maar bespaart ook in de zorg. Staat vandaag groot in de krant. Dus ik zei, je ziet het ook aan alle kanten. Veel meer dat mensen zo plotseling afvallen. Terwijl je denkt, die sporten niet ongelooflijk veel. Maar ja, wat ik daar zei, klopt niet. Want als je het eigenlijk koopt om af te vallen en je hebt geen diabetes, dan wordt het niet terugbetaald. Dan moet je er zelf voor zorgen.
3: Ja.
0: Dus dat kost de gemeenschap eigenlijk niks.
3: Nee. Dus en weet je wat dat kost?
0: Wij maken zelf die keuze.
3: Weet je wat dat kost?
0: Ja?
3: Raad eens.
0: Ik las het hier, meer dan 100 euro per maand. Hè?
3: Sowieso.
0: Ja, dus sowieso.
3: Echt wel een investering. Hè? Maar dus inderdaad, de samenleving heeft er geen last van. Maar ik zie een bijzondere trend in de Joe-app.
0: En dat is?
3: Heel veel mensen doen het A of B, hebben het geprobeerd en zijn net, zoals ik, gestopt omwille van de kotsmisselijkheid.
0: Mm-hmm.
3: En C, niemand wil erover praten op de radio.
0: Nee, dat is
3: ik heb heel veel mensen gebeld, heel veel mensen een berichtje gestuurd en iedereen zegt, ja nee, niemand mag het weten. Zelfs mijn partner weet het niet, mijn familie weet het niet, ik wil niet dat mijn vrienden mijn stem herkennen. Dus niemand wil ervooruit komen. Wel jammer eigenlijk, hè. Allee, waarom?
0: Ja, waarom? Ja. Andy zegt, Sven, ik had vroeger net dezelfde gedachtegang als jij, want dat is toch een beetje vals spelen. Maar ik ben sinds 3 maanden wel aan de Mounjaro wegens zware endometriose. En sinds ik dit inspuit zijn mijn klachten aanzienlijk verminderd. Ik ben op 3 maanden 6 kilo kwijt. Ik wil ook niet te snel gaan. Er ging hiervoor niets af wat ik ook deed. Mijn cravings zijn hierdoor echt ook gereduceerd. En ja, het kost wel veel. Maar iemand anders neemt ook medicatie voor andere dingen die ook veel kosten. En voor mij is het voor mijn gezondheid gewoon belangrijk. En ik doe op een voorzichtige manier. Dus Sven, laat iedereen toch gewoon doen waar hij zich goed bij voelt. Dus dat vingertje zo van, je moet sporten en op die manier moet
3: het
0: niet nodig.
3: Niemand heeft dat vingertje nodig, want jij hebt ook alle tijd van de wereld. Ook om, je past dat heel goed in je agenda.
0: Iedereen heeft tijd van de wereld om te sporten als je tijd wil maken.
3: Dat is niet waar. Kijk, je moet maar eens een mama zijn van 5. Die heel veel moet doen en zich van...
0: Mama van 5. Ja, maar ze ook met...
3: Ja, maar ik zeg maar, een mama van 5 die denkt... Ik ga niet van de kilo's af.
0: Een mama van 5 zijn in een rolstoel...
3: Ja, maar een mama van 5 kinderen.
0: Ja, maar
3: of in de menopauze en het lukt niet... En je voelt jezelf ook niet zo goed.
0: Nee, dat is waar.
3: Dan heb je soms iets extra nodig om toch... En niemand verdient een vinger.
0: Natuurlijk.
3: Ik vind de vinger afschuwelijk. Ik zeg, iedereen die een vinger opsteekt, afkappen.
0: Ja. Allee, doe maar
3: jezelf. Het is altijd makkelijk praten als je niet... in een situatie zit, toch?
0: Dat is waar.

0: om in de halve finales te raken. De Lions domineerden nochtans, maar kregen een fatale penaltycorner tegen. En in ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle met 1-0. Trezoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club samen met Charleroi aan de leiding met 9-9. Cercle staat gedeeld 12e. Het wordt een zonnige dag vandaag bij 23 graden. Morgen en de komende dagen is er kans op buien, soms met onweer. Het wordt dan wel een paar graden warmer.
1: File op de Antwerpse ring richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Deurne verlies een uur door een ongeval. Drie kwartier file ook richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Ook nog 10 minuten file op de Brusselse binnenring tussen Grimbergen en Machelen.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: 6:30. Een tip voor een
1: superbeleefd
3: leven.
1: Ja, zoiets waar ik eigenlijk al heel mijn leven mee struggle. En ik denk veel mensen. En ach, wat een simpele oplossing toch. Als je naar een feest moet, een trouwfeest of weet ik veel, collega die met pensioen gaat. Een groot feest waar veel volk is. Als je vertrekt, hoe doen jullie dat altijd?
4: Gewoon
1: hoe doen
4: weg.
1: Jullie dat? Gewoon weggaan. Ja, je doet gewoon een Houdini, zeggen ze dan. Hè. Een Houdini. Je gaat gewoon tegen wie zeg je dan dag?
4: Alleen tegen degene die het feestvark of degene die het organiseert heeft?
5: Ja, maar die vindt dat de helft van de tijd bezig met welkom te heten en de helft van de tijd met afscheid te
1: ja,
5: nemen.
1: Ja, dat zeggen ze altijd, dat mag je niet doen. Hè. Je moet die mensen niet zeker als op het
5: van in de verte, bye bye.
1: Ja?
5: Dag, joh.
1: Doe jij dat soms, Sven?
5: Ja, ik denk dat ik doe wat iedereen doet. De beide. Goeiedag zeggen in het begin en afscheid nemen op het einde. Ja.
1: Toch bij het koppel.
5: En dan staan ze op de dansvloer en dan 100 kilometer op de dansvloer.
1: Dat is toch niet gezellig?
5: Nee, ik weet het, maar ik doe het toch zoals iedereen.
1: Ja, maar je kan het heel makkelijk oplossen.
5: En dat is?
1: Door gewoon in het begin van de avond al te zeggen.
5: Ah ja.
1: Jongens, ik moet morgen vroeg op, ochtendshow, weet je wel. Wij gaan niet te lang blijven, maar we gaan ook geen dag komen zeggen om jullie niet lastig te vallen.
5: Ja,
1: maar wat een simpele oplossing. Ja, je kijkt zo raar naar mij, Sander, maar dat is toch een goede oplossing?
5: Dat is een goede oplossing.
1: Gewoon van
5: tevoren. Ja.
1: Het is zo simpel als het groot is. Maar het is, ik dacht echt, ik las dat ergens en ik dacht, dat moet ik even vertellen op de radio. Dus gewoon, dan zit je ook niet met die stress van nu. Want ik heb het onlangs nog eens gedaan op een bruiloft, ben gewoon vertrokken. Voelde ik mij 2 dagen naar mijn tante. Dat ik eigenlijk geen fatsoenlijke dag had.
4: Ik stuur meestal dan een WhatsAppje achter.
1: Had ik ook niet gedaan.
5: Weg. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dus beste luisteraars, zeg niet. Het is misschien niet voor iedereen haalbaar om te zeggen ik moet morgen een ochtendshow presenteren, maar ik kan wel zeggen ik moet morgen opstaan om te luisteren naar de ochtendshow.

0: Eurythmics en Love is a Stranger.
1: De ochtend van show.
0: Daar staat overal in alle kranten dat het een mooie warme week zou kunnen worden. Hier en daar een beetje regen. Maar dat het vooral donderdag een pittige dag zou worden. Vraag me wel af, wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Moeten we aan de weerman zo meteen eens vragen? En ik hoop vooral dat volgende week maandag een mooie laatste vakantiedag is. Want wij hebben een plannetje daarvoor.
2: Ja, dan gaan we van de grond in alle attracties in Plopsaland pannen. We gaan daar 's ochtends uitzenden. 's Ochtends vroeg de ochtendshow. En heel veel Joe-luisteraars met hun gezinnetjes mogen komen. Die mogen daar dan ontbijten. We hebben wat verrassingen voorzien. We gaan misschien nog iets leuks doen samen. En ja, wel grappig eigenlijk, hè. Luzo, mama, al mijn vriendinnen hebben een berichtje binnengestuurd via de Joe-app om mee te gaan. Ja. Maar jij hebt die niet gebeld.
0: Oh, oei, ja.
2: En nu zijn die heel teleurgesteld, omdat al die vriendinnetjes van Lou denken, ja, maar wij kennen Anke, die gaat ons wel laten winnen. Mag niet, hè, Sven Ornelis?
0: Ah, je moet, ja, wij kunnen geen vrienden voorschuiven.
2: Dus dat alle vriendinnetjes van Lou die nu aan het luisteren
0: jullie
2: zijn...
0: Jullie maken geen kans!
2: Kan jullie niet laten winnen, want anders word ik ontslagen. En dan is het helemaal gedaan.
0: Grijp je kans nog. Laat een van de kinderen iets inspreken. Dat kan nog de hele week. Ja. Als het al gebeurd is vorige week, maken ze evenveel kans. En straks 9:15 gaan we weer een gezin uitnodigen. Over exacte week staan we daar.
2: Voor deze hyper eerlijk gespeelde wedstrijd.
3: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Voor die...
0: Goedemorgen allemaal.
2: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
4: Goedenavond.
2: Waarbij je de dag wil verteren door te...
4: Dansen op deze toppers.
2: Voor wie non-stop info zoekt.
5: En nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even...
6: Alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Hallo, Kevin hier van Prikkertik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkertik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
9: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
8: Toch minstens één. Nee, ja, pak maar 2 uur.
9: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.

0: is mijn soul van Alvaro Soler is ermee gestopt, denk ik. Ja, met zomerliedjes uitbrengen.
1: Had dit jaar niet echt, hè?
0: Ja, nee. Ofwel heeft het zonlicht niet mogen zien. Het
1: zou ook kunnen. Het is vandaag. Goedemorgen allemaal. Maandag 24 augustus.
2: Vandaag in de spotlight.
1: Ja, er was Pukkelpop het afgelopen weekend. Veel van onze luisteraars zijn er waarschijnlijk ook naartoe gegaan. Je zag het op social media overal passeren. Heel erg druk. Maar wil er één momentje uithalen, want er is iets gebeurd. Op een bepaald moment werd er een liedje gezongen in een tent, in de Wave Tent, door een artiest die daar ook kwam optreden uiteraard, maar die nu niet zo, ik wik mijn woorden, hè, want misschien gaan mensen nu kwaad zijn, maar die nu ook niet meer zo, het is niet dat ze 1000 hits heeft gescoord en ze is nu op dit moment ook niet echt meer een hitmachine. Ik heb het over Natasha Bedingfield, de Britse zangeres. Maar wat is daar gebeurd? Op een bepaald moment zong ze haar grote hit uit 2004, Unwritten. Ik denk dat ze 1, 2, misschien 3 radiohitjes heeft gescoord. Unwritten is de allergrootste. En dat heeft op een of andere gekke manier een soort van mythische status bereikt. Dat is zo bij die jongere generatie. Ze kennen het allemaal, want 2004 is ook al 22 jaar geleden. Mm-hmm. Maar iedereen wil dat op vijf en op parties altijd meezingen. En gisteren was iedereen, kan een fragmentje laten horen, dat in de Wave Tent aan het meezingen. En iedereen wou dat moment op de gsm vastleggen. Heel veel mensen wilden dat live streamen. En wat is er gebeurd? Het mobiele netwerk is eigenlijk plat gegaan. En op dat moment zijn de telecomoperatoren die daar ook aanwezig zijn op zo'n grote festivals, zijn tot de conclusie gekomen dat ze moesten ingrijpen, want de nooddiensten zouden niet meer bereikt kunnen worden. Ze hebben de capaciteit daarom tijdelijk teruggeschroefd. Mensen konden niet meer live uitzenden. Mensen konden eigenlijk niet meer bellen, te zijn naar noodnummers. Allemaal de schuld van dit.

0: ze heeft het eigenlijk vooral laten zien.
1: Ah, oh, heerlijk. Ja, ja, ja. En door nog een achtergrondzanger.
0: Zingen allemaal.
1: Het kreeg ook dubbele recensies, hè?
0: Is het waar, ja?
1: Ah, de ene krant zei echt, echt een van de dieptepunten.
0: Oei.
1: Behalve dit nummer.
0: Ja.
1: Want dit nummer was top en de 55 minuten ervoor zwak. En ja, anderen zeiden, wauw, inderdaad, nostalgie en dit en dat. Maar dat heb je vaker met artiesten, hè?
0: Ja, is wel zo. Hey. Kijk, het werkt duidelijk wel nog altijd. En we gaan dat toch nog eens laten, we
1: helemaal
0: gaan dat nog eens laten horen. We gaan dat gewoon doen, oké.
1: Allee, zing maar mee, hè, jongens. Zeg jij ook, hè? Kom maar, laat zien dat je ook van die jongere generatie bent. Kom maar, yeah.

0: was u niet nodig, hè? So lonely op een maandagochtend. Je weet het, wij zitten aan de andere kant van de radio. Je bent hier van harte welkom en we zijn er weer de hele week, hè? Tot vrijdag 10 uur.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Vandaag was een mooie dag. We hebben ons laten wijsmaken.
0: Ja,
2: we horen het straks van Jonas. En Blue All Rise komt eraan. Als de zon er nog niet is, dan gaat Blue het doen na het nieuws van 7 van Grim.
3: Goedemorgen allemaal. 3 op de 10 leerkrachten hebben niet het juiste diploma. Zorg en gezondheid waarschuwt voor het West-Nijl-virus. En onze Red Lions liggen uit het WK. 3 op de 10 leerkrachten in Vlaanderen hebben niet het juiste diploma, dat schrijft HLN. Probleem is er vooral in het buitengewoon en middelbare onderwijs. De meesten hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. Journalist Joren van Nieuwenborg legt uit.
4: In grote mate ligt het leraartekort aan de basis. Eind juli stonden er bijvoorbeeld nog meer dan 2000 vacatures open in het onderwijs. En dat zorgt er natuurlijk voor dat sommige vakken, dat daar mensen voor de klas komen te staan die daar eigenlijk niet het exacte diploma voor hebben. Schooldirecties moeten snel schakelen, moeten schuiven in hun leerkrachtenkorps, waardoor je dus aan die cijfers komt.
3: Onderzoek toont dat wie niet het correcte diploma heeft, leerstof ook minder effectief aanleert. In de regio Mechelen-Willebroek en Vilvoorde is het West-Nijl-virus opgedoken. Dat kwam tot nu amper voor in Europa. Het virus wordt verspreid door muggen, waarschuwt departement Zorg. Je hoort Joris Monus.
5: Ongeveer 1 op de 4 mensen ontwikkelt lichte symptomen, gripale symptomen, hoofdpijn, buikpijn, dat soort klachten. En slechts uitzonderlijk, voor ongeveer 1% van de mensen, kunnen er meer ernstige klachten zich ontwikkelen. En dan spreken we over zaken zoals hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
3: Vooral oudere mensen en mensen met een verzwakt immuunsysteem worden er ziek van. In het zuiden van Rusland zijn 2 kinderen om het leven gekomen bij een Oekraïense droneaanval. Dat meldt de gouverneur daar. Brokstukken van de drone storten neer op een kinderdagverblijf. 7 andere kinderen en 2 volwassenen raakten gewond. Oekraïne viel ook nog een magazijn aan van een Russische webwinkel, allemaal om Rusland economisch te raken. Onze hockeymannen zijn uitgeschakeld op het WK. De Red Lions speelden 1-1 gelijk tegen Spanje, maar ze moesten winnen voor een plek in de halve finales. Ze eindigen als 4e en laatste in hun groep. Een teleurstelling, zegt speler Arthur de Slover.
6: Het komt enorm hard aan. Ik denk dat we het gevoel dat we die wedstrijd gewoon gingen winnen. Dat we misschien 3/4 wel de betere ploeg zijn. En ja, opnieuw een beetje het verhaal van het toernooi. De bal die niet binnen wil vallen voor ons. Super ontgoocheld. Ik denk dat we gewoon de dingen doen die we moeten doen. En ja, die bal, zoals ik zeg, wil gewoon niet binnenvallen.
3: Ook op de Spelen in 2024 en op het WK vorig jaar was Spanje de boeman voor de Red Lions. In ons voetbal blijft Club Brugge ongeslagen. Het won de Brugse derby tegen Cercle Brugge met 1-0. Trezoldi scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. In de stand staat Club samen met Charleroi aan de leiding. Het pakt 9 op 9 en Cercle staat gedeeld 12e. En Pukkelpop zit erop. Na 4 dagen feest sloot de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator, het festival af. Zonder vuurwerk door de droogte, maar dat konden festivalgangers niet deren.
7: Oh, weer een keigoeie editie, hè? Dat stelt nooit teleur.
8: Het was echt supergoed. Ik vond het echt top.
9: Ik vond het echt geweldig. Ik ben super moe. Ik ben nooit voor 6 uur 's ochtends mijn tent ingekropen. Maar ik heb elk uur beleefd. Ik vond het fantastisch dit jaar.
3: Pukkelpop lokte dit jaar ruim 250.000 mensen.
0: Dag Jonas, we zijn een beetje optimistisch dat dit een van de mooiere dagen gaat worden. Klopt dat?
10: Ja, dat klopt helemaal, want vandaag wordt het echt een prachtige zonovergoten zomerdag bij aangename temperaturen rond zo'n 23 graden. Wel een stevige wind uit oostelijke richtingen. En dan morgen dan gaan we nog wel zonnig starten, maar na de middag neemt de bewolking toe en dan vergroot ook de kans op een paar buien, mogelijk ook met onweer bij 24 graden.
0: Dan. Ja, dat is een beetje het beeld voor de rest van de dagen zeker, hè? Wat wisselvallig, ja. Maar warm. Hè?
10: Ja, ja, klopt. De dagen nadien gaan we toch niet wisselvallig.
2: File richting Antwerpen op de E313 tussen Mansehoven en Antwerpen-Oost verlies je een uur. Een uur ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout door een defect voertuig. En tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier.
0: Ik zit zo naar buiten te kijken, zonovergoten dag. Ik voel het nog niet helemaal. Laat eens weten of het bij jullie al is, want ik wil de poorten van de dag nog eens openzetten. Als het zo'n mooie zonnige dag is, is dat wel ideaal.
2: Maar als we ze al openzetten, komt het misschien vanzelf.
0: Dat zou

0: en lekkere boyband uit het millennium. Blue and All Rise.
1: Foto's komen binnen, hè. Volle bak van zonsopgang. Ziet er heel mooi uit. Heel veel plekken in het land. Heb je prachtig zicht op de zon die opkomt met een blauwe hemel. Het gaat een goede dag worden. Dus we gaan
0: terug. Waar heb jij de sleutel?
1: Ik heb altijd de sleutel, ja. We gaan de poorten open doen. Kom aan.

0: Dit liedje heet Sunrise en is van Simply Red. Maar, liedje daarvoor, komt altijd binnen als we de poorten van de dag open doen. Frederik nu. Frederik stuurt, welk liedje is dit? Van welk artiest met die poorten? En dat van die zon en ja, alle liedjes.
1: Ja, maar dat is eigenlijk al... Ik denk dat dat liedje ondertussen al 20 jaar meegaat in de diverse ochtendshows waar ik gepasseerd ben. En dat werkt altijd. Het is ook, we weten eigenlijk zelf nauwelijks van wie het is. En ik kan het ook nergens terugvinden. Het is ergens... Ik weet niet, ik denk dat zelfs van collega's in Nederland 20 jaar is komen aanwaaien.
0: Dus wij hebben het in de computer, maar je kan het niet op YouTube vinden?
1: Nee, wij noemen het gewoon Poorten van de Dag. Dat is gewoon de naam. En zelfs als mensen proberen met een Shazam of zo, kunnen ze het niet achterhalen. Het komt ergens van ver weg en we weten het zelf niet, maar we doen het graag als de poort open. En maar mensen vragen dan ook altijd, we willen graag met die muziek binnenkomen in de kerk op onze trouw, bijvoorbeeld. Of ik zou dit graag als wekker... Wacht. Ik zou dit graag als wekker hebben. Wij kunnen dat nu. Wij hebben toch onze wekkersfunctie nu op, Joe?
0: Ja, maar dan kun je niet meer wakker worden met onze engelenstemmen, Svenny.
1: Ja, maar wacht. Ja, maar jawel. Wacht, niet, maar ik ben aan het nadenken.
0: Als dat mag.
1: Het concept is nu dat je kan wakker worden bovenaan de app bij Joe. Staat er nu zo'n knopje. Dat en dan kan je wakker worden met de stemmen van ons.
0: Ja, dat...
1: Van Heidi.
0: Ja.
1: Van alle collega's.
0: Ja, oké, maar ja, als we de poorten van de dag hebben, dan kunnen we de collega's afvoeren. Hè. Nee, dan willen ze alleen de poorten van de dag. Maar ik vind wel een goed idee.
1: Stel dat we die poorten daar zouden kunnen inzetten. Zou dat kunnen? Want dat is wel lang, hè? Dat is wel een minuut ongeveer. Hè? En dan wat er dan gebeurt, is je stelt dat dan in op je telefoon. En dan krijg je op dat uur, wanneer je ingesteld hebt, krijg je eerst die poorten van de dag. En daarna begint Joe te spelen.
0: Ja.
1: Ik zou het doen.
2: Ik heb wel een bericht gestuurd als goede producer naar de mensen van online of dat
1: echt
2: kan. Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ik hoop niet dat ze nog in bed liggen.
1: Ja,
2: als was dit hun wekker.
0: Dat is eigenlijk wat elke mens wil, hè? Zo.
1: Ja. Zou wel...
0: Minder gelul, meer muziek. En die poorten van de dag, die dragen daar goed wat bij.
1: Oké. Okay. Wat denken jullie? Goed idee of geen goed idee? Bah, jawel, dat is sowieso een goed idee. Stel dat we die kunnen lanceren.
0: Ja. Laat maar weten. Als je het wil, laat maar weten. Dan kunnen we een screenshot maken en dan sturen we dat ook naar online. Ja. Dat ze daar een beetje vaart achter zetten.
1: Want
0: anders wordt dat geen prio op de lijst. Je weet hoe dat gaat, hè?
1: Ja.
0: We nemen het mee naar de meeting en just niks.
1: Oh ja, dan kunnen we die poort van de dag aan iedereen aanbieden. Elke dag opnieuw om mee wakker te worden voor je na de ochtend.
0: Wie wil het? Dan fix wat tegen morgen. Of volgende morgen.
1: Ik denk dat dat gaat. Ik denk dat dat lukt.
3: Het leeft niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

0: zal wel moeten zijn, denk ik. Want,
1: de ochtend van Show.
0: Zie dat de tientallen, bijna honderden berichten die binnenkomen. Mensen willen allemaal die poort van de dag als weg.
2: Je kan ze niet negeren, die berichten.
0: Nee.
2: We sturen ze allemaal integraal door naar onze online dienst. En die moeten daar dan toch... Ja, ik bedoel...
0: Die gaat dat doen.
2: Jij vraagt, wij draaien. Zo werkt dat toch?
0: Als dat technisch kan en als dat allemaal qua rechten kan enzovoort.
2: Maar qua rechten, aan wie gaan we het vragen? We weten niet van wie het is. Het is
0: van ons. We gaan dat erop smijten. We gaan dat doen.
3: Knipper eens twee keer met uw ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
5: Zaak.
4: Zaak?
5: Chocoladezaakje, slimmetje.
4: Ah.
5: Matinetjes.
4: Oh, wauw, van Jaak.
6: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
7: Het nieuwe schooljaar begint!
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
1: Sven en Anke.

0: dat hebben we vorige week toch al een beetje gehad. Het was nodig voor onze tuinen en zit er deze week ook nog wel aan te komen, maar wel met warme temperaturen. En vandaag is die zonnige dag. When the rain begins to fall. Jermaine Jackson, Piazza Dora.
1: De ochtend van Joe.
0: Oké, ik heb iets gelezen dit weekend. Online, staat ook in de kranten. Het is iets, ik snap er werkelijk niks van. En eerlijk gezegd, als ik dat dan lees, dan denk ik, och, ik ben zo blij dat ik geen kinderen heb. Maar dat is een straffe uitspraak, ik weet het, maar ik meen het ook nog. Er is een challenge of zoiets nu in Groot-Brittannië en in Ierland, waar jongeren, de naam is, maar hou je vast, luister, als je dat hoort, je denkt, de jeugd is knettergek geworden. The Wrong Way Driving Challenge. Kortweg samengevat, je moet jezelf filmen terwijl je met vrienden aan het spookrijden bent op de snelweg. Zo lang mogelijk of snelweg of gewone wegen op verkeerde vak rijden. Bewust met de bedoeling daar een spannende video van te maken. Je krijgt er dan heel veel views, heel veel likes. Dat maakt je populair. En je ziet dan jongeren die vaak zo, ja, weet je, met een of andere muts, een kap op, inderdaad samen in de auto zitten en zeggen, we gaan eraan beginnen, we gaan spookrijden. En die dat dan de hele tijd doen. Daar zijn vorige week in Groot-Brittannië, Ierland, 7 doden bij gevallen. Jongeren die dat aan het doen waren, maar ook onschuldige slachtoffers die uit de andere richting kwamen aangereden en die dus het leven gelaten hebben bij dit soort waanzinnige flauwekul waar ik van denk, je bent toch niet meer normaal gestoord, je bent misdadig, je bent een moordenaar. Ik snap er niks van. Niks.
2: Ook ouders met kinderen snappen het niet.
0: Natuurlijk snappen
2: jullie het niet. Want wat je net opzomt, ja, dat is echt, want in Ierland ook, Engeland en Ierland, 12 doden in 1 week. Hè. Maar je hebt ook, dat is de extreme ladder. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de paracetamol challenge.
0: Wat is dat voor iets?
2: Paracetamol challenge is dat je dan zo een overdosis van die pillen, van die tabletjes, moet inslikken met de bedoeling om zo lang mogelijk in het ziekenhuis te blijven.
0: Nee.
2: Ja, dus daar belanden en dan zo lang mogelijk blijven.
0: Wat?
2: Ja.
0: Kijk, je kinderen zullen allemaal naar kijken en daar inspiratie uit halen.
2: Je hebt ook zo van die blackout challenges dat je zuurstof toevoert, dus eigenlijk een beetje burgen, hè, dat je dat zo wat afkapt, dat je zo even flauw valt.
0: Jezelf?
2: Ja. Op allerlei manieren. En in Nederland heb je zo'n YouTuber, Isai, en die daagt jongeren uit in ruil voor geldprijzen.
0: En wat ook dit soort uitdagingen?
2: Afwasmiddel drinken. Maar ook zo in je eigen kamer plassen, zo van die vettige dingen, of op een zebrapad gaan liggen. Echt crazy allemaal. En heel veel jongeren springen op die trein.
0: Maar mag ik even vragen, heel erg, want ik snap dat voor jullie nog, voor ouders nog veel erger binnenkomt. Ja. Als je dat leest, dan krijg je toch een ongelofelijke schrik. Dan hebben we toch goesting om die gsm echt af te pakken. Maar echt buiten, vertrappelen.
2: Ja.
0: Dat zou de challenge zijn. Ouders, pak hem af en vertrappelen.
2: Ja. Ik weet ook eigenlijk niet wat er misloopt in die koppen. Maar ik weet wel, je weet natuurlijk, de tienerbreinen, die worden hergeprogrammeerd vanaf dat ze tiener zijn. Dus die moeten van nul, wordt die hersenpan opnieuw geüpload. En zo het deeltje risico-inschatting is het laatste wat gevormd wordt.
0: Ach.
2: Dus die tieners, die zien nul gevaren in. Daarom zijn die zo van, daarom willen die geen fietshelm dragen en geen fluwesje. En daarom doen die maar wat op. Dus eigenlijk, maar je denkt dan zo van, hoe kan je je kinderen behoeden? Ja, ik weet het niet. We zouden ze aan een expert moeten vragen. Maar op dit moment, wat ik doe, is gewoon die verhalen al tegen mijn dochter van 11 vertellen.
0: Dat en dan zeggen,
2: ik ga zo dat dikke losers allemaal. Zodat dat in dat hoofdje al zit van, what the fuck?
0: Ja, want ik denk ook 90% of meer van de jongeren hebben dat gezond verstand waarschijnlijk wel. Hè, om niet dit soort, anders zoals iedereen natuurlijk, in een auto aan het springen en aan spookrijden. Dus
2: tuurlijk,
0: de grote meerderheid gebruikt zijn verstand.
2: Maar,
0: hè.
2: Maar ik denk wel zo van die lichte challenges.
0: Mm-hmm.
2: Weet je nog, met die chip, met die hete chip. Dat was toch zo eerst chippetje, zo'n paar
0: spicy
2: en
0: chip.
2: Ik ging dat ook eens testen voor een item. Dan. Ging je dat doen? En ik heb dat dan moeten bestellen, want in België was dat al verboden. Moest ik dat vanuit Duitsland bestellen.
0: Het is goed dat je dat niet gedaan hebt.
2: Ja, echt. Want ook omdat mijn dochter het wist en die was heel hard aan het huilen. En die zei, mama, je mag dat niet doen, want dan ga je dood.
0: Zij heeft gezond verstand in dat gezin, dus daar moet je geen zorgen over
2: maken. Ik ging het ook doen voor de likes op de radio.
0: Ja.
2: Maar goed dat we het hebben weggegooid.
0: Ach, jongens,
2: en nu is het overal verboden, die hete chip.
0: Een spookrijder, man, wat een ellende. Ja. Dat is mijn grootste nachtmerrie om een spookrijder tegen te
2: komen. Ja, heftig, hè.
0: Wordt dat een challenge? Wow.

0: 1-1 gelijk tegen Spanje. Maar ze moesten winnen voor een plek in de halve finales. Ze domineerden nochtans de match, maar kregen in het laatste kwart de fatale penalty-corner tegen. Het wordt een zonnige dag vandaag bij 23 graden. Morgen en ook de komende dagen kans op buien en onweer. Het wordt wel wat warmer dan.
1: Waar gaat het traag? Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 50 minuten. Een half uur op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 25 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. 20 minuten tussen Sint-Anna-Rinkeroever en Antwerpen-West. Richting Brussel A12 tussen Stroombeek en Grote Linde verlies je een kwartier. Ook een kwartier op de E19 tussen Zemst en Machelen. En op de E429 tussen Tubeke en de Welkom. Staan een kwartier file.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Het cijfer van de dag.
4: Ja. Oké, het is een heel speciaal cijfer, Anke. Je moet even goed doordenken met z'n allen. Beste luisteraars, ik weet niet of iemand het gaat achterhalen. Er is iets dat we wel kennen, de meeste mensen van ons gaan het wel kennen. Het is eigenlijk iets, maar het is ook nauwelijks iets, en toch is het bij wijze van spreken goud waard. Want er zijn er 12 die een hele leven, maar een hele leven, zo gemiddeld 12, die een hele leven wijden aan het creëren van dit. Een hele leven. En 12 in totaal zijn er mee bezig. En als je het...
1: In de wereld? Of
4: in... Ja, in de wereld. 12. En als je het bij elkaar ziet, als je het zou... Ik zei nog tegen Grim, hoe kan je dat, die omvang daar bepalen? Hij zei, als je het zou wegen, dat we zitten uitzoeken hoeveel het is, dan is 20 gram of zo. Dat is 20 gram. En een hele leven, met 12 zijn ze daaraan aan bezig.
1: Om iets van 20 gram te maken.
4: Om die 20 gram...
1: Een soort van goud. Ik bedoel, ja,
4: het is heel
1: dat,
4: bijzonder.
1: Ja, maar een soort van iets wat in rotsen zit voor diamanten.
4: Ja, want het is echt een heel leven, hè. Van de geboorte tot de dood zijn ze daar met 12, 13 aan bezig om dat te creëren voor ons.
1: Oh ja, dat zijn dan van de geboorte. Dus dat is dan...
4: Ja, oké.
1: Okay. Wat is dat in een laboratorium?
4: Niet van de geboorte. Van zodra ze ermee bezig zijn eigenlijk. Van zodra ze eraan aan het werken zijn. Dan eigenlijk 12, met 12.
1: En wel en waar in de wereld?
4: Ja, op heel veel plekken wel in de wereld.
1: Zou jij het willen doen?
4: Ik weet het niet. Ik vind het een uitdagende job. Zou jij het willen doen, Sander? Want jij weet waarover het gaat. Zou jij het willen doen?
5: Ik vind het wel veel werk. Voor wat het maar is.
4: Ja, maar, voor wat is het maar is. Dat vind ik nu helemaal... Ja, daar volg ik je helemaal niet in.
1: Als het iets is van 20 gram, kan je dat kopen?
4: Je kan het wel kopen.
1: Maar dat ding van 20 gram.
4: Jij kan het wel kopen.
1: Wil ik het hebben?
4: Ja, ik denk dat je het misschien wel zou willen hebben. Misschien heb je het zelfs.
1: Echt?
4: Ja, misschien.
1: Ja, maar is het iets juweeltje?
4: Nee,
1: ik zit het in de robijnsfeer te zoeken en de smaragd.
4: Het is niet de robijnsfeer.
1: Nee?
4: Ja, en trouwens, dat is de natuur maakt dat. Hè. Dat is een
1: ja, dat weet ik toch allemaal niet. Mijn kliet met juwelen zijn van Arnhem. Ik weet dat toch niet.
4: Oké, probeer eens mee te raden allemaal.

0: Ciccone en Sylvester Disco op deze maandagochtend. Do you wanna funk? Ik vind het echt heel fijn hoe intens jullie altijd bezig zijn rond half acht.
1: Het cijfer van de dag.
0: En maar gokken en maar gokken en nadenken. Er zitten verstandige koppen onder onze luisteraars.
2: Ja,
0: dat kan.
2: Het was een moeilijke opgave vandaag. Er zijn 12 mensen in de wereld mee bezig van een geboorte zijn. Maar ja, van, zodra ze iets kunnen
0: zodra
2: waarschijnlijk.
0: Iets kunnen.
2: Tot een afscheid van de wereld.
0: Ja.
2: En uiteindelijk levert het maar 20 gram op van iets zijn.
0: Ja.
2: Eigenlijk komen heel veel berichtjes binnen, maar vaak dezelfde antwoorden. Honing komt heel vaak binnen. Zijde van zijderupsen.
0: Ja.
2: Hier en daar stuurt iemand nog oude gsm's uit elkaar halen. Of microchips. Zuurdesem, brood.
0: Nee.
2: En wat ook heel vaak binnenkomt, ik denk dat het dat is, safraan.
0: Safraan. Weet jij iets van safraan?
2: Ik weet dat dat geel is of zo.
0: Ja.
2: Dat een eten zit. Een kruid, een eten.
0: Oranje, rodig. En maar safraan, dat is iets heel bijzonders. Dat wordt van bloemen geplukt. Dat zijn de stampers van een bepaald soort bloemen.
2: Huh?
0: En dat is echt super... Dat is duur. En de reden daarvoor is dat je zo ongelooflijk veel van die bloemen moet plukken om aan iets te geraken. Voor een kilo gedroogde safraan zijn 150.000 bloemen nodig die geplukt moeten worden. Voor 1 kilo safraan 150.000 bloemen. Ja, dan zie je dat. Ja, je kan dat ook vermalen. Dan kan je dat als een soort van poeder gebruiken. Maar het allerduurste en het allerbeste is als je zo'n safraan draadje hebt. Dan kan je in kleine potjes kopen. Als je zo 1 draadje in een liter water doet, dan gaat die hele liter water geel kleuren. Dus het is een kleurstof, het is ook een smaakstof. En het wordt bijvoorbeeld gebruikt in rijstpap. Doe je een beetje safraan.
2: Ah, ja.
0: Super lekker. Of ook in Italië, in risotto wordt dat ook, gebruikt. Zo'n beetje safraan. Oh. In bepaalde...
2: Ik heb toch liever kinnetjes suiker in rijst.
0: Bepaalde desserts. Oh. Of in een saus voor bij vis, zo'n rijke saus. Een safraansaus is super, super
2: lekker. Heb jij dat in huis?
0: Ik heb wel altijd zo'n potje in huis, ja. En ik gebruik dat wel graag in bepaalde gerechten. Maar dat is het niet.
2: Maar heb ik het juiste antwoord wel gezegd?
0: Het zat er wel ergens tussen.
2: Honing.
0: Het zat er wel ergens
2: tussen. Honing.
1: Hou vanavond vrij, want bij VTM begint het nieuwe spannende seizoen van Familie. En bij VTM 2 wordt een droomvakantie een nachtmerrie in Will Trent. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Sven en Anke.
5: Good times.
4: Great.

0: ze zingt het zelf en het is ook zo, want heel de wereld is verliefd op Olivia Dee.
1: Het cijfer van de dag.
2: Wel, je had het inderdaad wel juist gezegd met de hulp van de luisteraars. Het gaat wel degelijk over honing, Anke. Blijkbaar voor één lepel, dat is ongeveer 20 gram honing, om dat te maken, dat is een van de meest arbeidsintensieve producten op de hele wereld, moeten 12 bijen een volledige leven werken. Ellen Daneels is imker en onderzoekster aan de Universiteit Gent. Dag Ellen, goedemorgen.
0: Hallo.
3: Goedemorgen, hallo.
2: Dat klinkt spectaculair, dramatisch, triestig tegelijkertijd. Dus 12 bijen, een volledige leven, van geboorte tot dood, om samen één lepeltje honing te maken, zeg Ellen.
3: Ja, daar is iets van aan. Het is niet van geboorte tot dood. Hè. Bijen die gaan in een bepaalde levensfase gaat de honing halen. Dat gaan ze niet vanaf de geboorte doen. Ze gaan dat doen vanaf ze 18 dagen oud zijn. Hè. En dan gaan ze inderdaad
2: meerdere dagelijks of zoiets. Dus ja. Van een 18e. Ja, oké. Okay.
3: Vanaf zijn 18 dagen, bijen leven ook zo lang niet. Hè. In de zomer leeft een bijtje pas een zestal weken. Dus ze gaat heel arbeidsintensief moeten honing gaan halen. En dat gaat ze doen vanaf ze 18 dagen oud is. Dan vliegt ze voor het eerst uit. En dan gaat ze massaal bloemen bezoeken. Want honing, van waar komt honing? Van nectar van de bloemen. Hè. En dat gaat ze moeten gaan verzamelen om honing te kunnen gaan maken. En ze vliegt ongeveer een 30-tal keer uit per dag.
2: Okay.
3: En tijdens zo'n vlucht gaat ze ongeveer een 100-tal bloemen gaan bezoeken.
2: Oh, wauw. En dan verzamelt ze dat ergens. Ja. Neemt hij dat in de poten mee? Heeft hij een rugzakje? Zit het in de mond?
3: Ze gaat het opzuigen met haar mond. Met haar monddelen gaat ze inderdaad in het midden van de plant de nectar gaan opzuigen. En ze verzamelt die honing in haar mond en ze brengt het zo naar de kast terug. En zo gaat ze terug in de kast gaan uitdelen. Dus ze gaan het eigenlijk met speekselsappen gaan vermengen. En dan gaan ze het verzamelen en binnenbrengen in de kast als hun voer. Want eigenlijk bijen die leven van honing.
0: Ah ja, goed. Wij gaan het consumeren. Snoepen ze zelf ook een beetje van hun eigen lekkernij. Ja, maar dat doen ze.
3: Ja, ja, absoluut.
0: Maar goed,
3: ja, dat is hun brandstof. Hè.
2: Ja. Ja. Komt het dan dat er nog genoeg over is voor alle potten van de melie te vullen? Eigenlijk? Hoe gaat dat?
3: Want zij gaan dus eigenlijk meer gaan verzamelen dan ze zelf gaan nodig hebben. Wij hebben bijen eigenlijk zo gekweekt. Hè. Honingbijen gaan honing gaan verzamelen voor zichzelf. Gaan dat opslaan voor de winter, om de winter te kunnen overbruggen wanneer er geen bloemen zijn. Maar ze gaan daar meer gaan opslaan dan ze zelf nodig hebben. Vandaar dat wij als imker die honing wel kunnen gaan oogsten.
2: Alright. Maar dus voor één pot honing, als je een beetje begint te rekenen, dan heb je meteen honderden of duizenden bijen nodig.
3: Duizenden. Ja, klopt. Eigenlijk heb je, zeker voor een pot honing van standaard een halve kilo, heb je toch zeker 2000 bijen nodig die dag in dag uit continu honing gaan verzamelen.
0: Ja. Mooi, allemaal even. Voor ons eigenlijk. Hè.
2: Ja, denk nog eens na als je erin kapot mapt. Want ze zijn
0: wat doen we nooit.
2: Nee,
0: dat,
2: ja, maar
0: toch,
2: ja.
0: Dat is toch bad karma. Ja. Wie maakt nu een bij kapot?
2: Een wesp, dat is iets anders.
0: Ja. Die mogen weg. He, die doen niks goed, hè, Ellen. Laten we eerlijk zijn.
3: Die gaan geen honing verzamelen in ieder geval.
0: Maar bijtjes,
3: die zijn vleeseters.
0: Ja, maar nu snap je ook waar zo de uitdrukking bezig bijtje vandaan komt.
2: Ja, natuurlijk. Ja, ja.
3: Klopt. Wij zijn continu bezig. Ja. En dat is eigenlijk nog maar één van hun taken. Hè. Honing verzamelen, bijen gaan heel veel meer doen dan dat alleen.
2: Wat doen ze nog? Wat staat er nog op het programma? Wat?
3: Bestuiving. Hè. Eigenlijk, honingbijen zijn heel belangrijk voor de bestuiving van onze gewassen, onze planten. Dus ze gaan stuifmeel verzamelen, van ene bloem naar de andere overbrengen en op die manier planten gaan bestuiven. Dat is een van de hoofdtaken van honingbijen.
0: Oh, maar Ellen, je kan het zo mooi vertellen. Dan heb je spontaan zin om bloemetjes in je tuin te planten. Een bijvriendelijke tuin. En dan en nog bozer worden
3: dat
0: op die hoornaars. Nog bozer zijn we nu op die hoornaars die onze bijtjes willen vernietigen.
2: Exact. We zitten allemaal in hetzelfde kamp. Maar dankjewel om het even uit te leggen. Ellen Daneels. Imker onderzoeksuniversiteit Gent.
0: Tada!
2: Fijn dat je erbij was.

0: Brussel vraagt extra geld. Nu, dat hebben we al een paar keer gehoord, maar ik snap ze wel een klein beetje. Want er is in de strijd tegen de drugs heel veel extra geld gegaan en veel federale middelen naar Antwerpen. Daar zit die grote haven waar die drugshandel zo groot is. Ja, Brussel vindt zich daar een beetje niet goed genoeg bedeeld. En als je ziet wat daar nu in Brussel aan het gebeuren is, dit weekend alleen 3 schietpartijen in de stad. Een verdwaalde kogel treft een slaapkamer. Daar was een vrouw die lag daar te slapen. Die was natuurlijk, ze bleef ongedeerd, maar ze was enorm onder de indruk daarvan. En de burgemeesters in Brussel zeggen aan de federale regering: jongens, jullie moeten komen helpen, want we krijgen het niet onder controle. Je zal maar eens in Brussel wonen. Zijn 3 schietpartijen op 1 dag.
1: Maar die vrouw, wat in de krant staat, die kogel kreeg in het slaapkamerraam, die zegt dan gewoon: ja, dan slaap ik vanaf nu maar op de zetel.
0: Ja,
1: terwijl,
0: ja.
1: Maar zo gewoon zijn die ook al een beetje aan het geweld. Terwijl wij zouden denken: oh, al onze koffers en we zijn hier weg.
0: Ja, ja, je hoort dat ze daar met oorlogswapens op straat lopen. Dan denk ik: god, als ik moet gaan shoppen, zal ik dan toch misschien maar Antwerpen, Gent of Brugge kiezen. Of Roeselare.
1: Of Hasselt.
0: Of Hasselt, dat is te ver.
1: Dat is nog nooit iets gebeurd.
0: Dat is te ver. Sorry, er zijn
1: geen. Kom maar naar ons, vriendjes.
0: Ja, zijn alles.
1: Zeg, we hadden het daar straks ook over die gestoorde TikTok-challenges. In Engeland 7 doden door bewust te gaan spookrijden. Puur voor de likes. Want zo'n video's die scoren massaal op TikTok. Ja, spookrijden, dat is natuurlijk een van de meest extreme vormen. Net zoals zoveel mogelijk paracetamol slikken en belanden in het ziekenhuis. Dat is ook een populaire challenge. Of wurg-challenges, die gaan al jaren mee. Maar dat zijn ook Hollandse YouTubers die bijvoorbeeld tieners van bij ons ook uitdagen om afwasmiddel te drinken of om te plassen in hun eigen kamer. Allemaal voor likes en voor geld. Daar staan ook vaak geldprijzen tegenover. Hoe praat je dat in godsnaam uit de kop van je kind? Tiener-experte Sarah van Gijzeghem, die gaan we bellen. Dat is de allerbeste om goede raad aan te vragen. Hoe kan je inpraten op je kind zonder dat ze je direct een oude zaag vinden?
0: Want dat is een challenge.
1: Dat ontdekken we.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit is
2: jouw. Goedemorgen allemaal, het is alweer maandag. Ja, er is niks aan te doen, we hebben het weekend weer opgeborgen. Dat schijnt over 5 dagen terug te komen, dus ik zou niet panikeren voorlopig.
3: Is dat zeker zo?
2: Maar ik heb mij laten vertellen, uit goede bron.
3: Ja, we zullen het zien, hè. Het nieuws van 8 van onze vrienden.
4: Goedemorgen allemaal, in Wallonië is het al de eerste schooldag vandaag. In Vlaanderen hebben niet alle leerkrachten het juiste diploma en teleurstelling bij onze Red Lions. In het Franstalig onderwijs start zo dadelijk het nieuwe schooljaar. Een week vroeger dan in Vlaanderen. En meteen met protest tegen de besparingen in het onderwijs daar. Net zoals eind juni. De vakbonden dreigen al met de stakingen. Je hoort Fabien de Gola.
5: De staking zal misschien wel later komen in de eerste helft van september. Want er zijn tal van problemen die nu aan het licht komen. Wij protesteren tegen al die maatregelen. Tegen het feit dat wij voor een muur staan als wij met de regering praten.
4: Het Franstalig eerste middelbaar ziet er vanaf vandaag voor iedereen hetzelfde uit. Zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uren per week werken. In het Vlaams onderwijs hebben 3 op de 10 leerkrachten eigenlijk niet het juiste diploma. De meeste hebben wel een lerarenopleiding gevolgd, maar ze zijn niet gespecialiseerd in het vak dat ze geven. En dat heeft gevolgen, zegt HLN-journalist Joren van Nieuwenborg.
6: Op de korte termijn kun je zeggen, iemand voor de klas is beter dan niemand voor de klas. Maar op die manier wordt het ook wel een beetje een komen en gaan van leerkrachten. Dat dreigt dan wel. En daar zit dan ook wel het gevaar een beetje voor het zittend personeel dat wel volledig juist is opgeleid. Zij moeten dan elk schooljaar of soms ook meermaals per schooljaar nieuwe mensen eigenlijk om de job een beetje gaan beginnen opleiden.
4: Wat dan weer tot extra werkdruk leidt. De uittocht van Pukkelpop loopt voorlopig vlot. Na 4 dagen feest sloot de Amerikaanse rapper Tyler, the Creator, het festival af. Zonder vuurwerk door de droogte, maar dat konden festivalgangers niet deren.
7: Oh, weer een keigoeie editie, hè? Dat stelt nooit teleur.
8: Het was echt supergoed. Ik vond het echt top.
9: Ik vond het echt geweldig. Ik ben super moe. Ik ben nooit voor 6 uur 's ochtends mijn tent ingekropen. Maar ik heb elk uur beleefd. Ik vond het fantastisch dit jaar.
4: Er zijn deze voormiddag extra treinen en bussen ingelegd om alle kampeerders vlot thuis te brengen. In Nederland, vlakbij Zwolle, zijn zeker 15 mensen gewond geraakt bij een busongeval met een 50-tal scholieren. De Oostenrijkse bus botste vanmorgen vroeg tegen een bestelwagen op de snelweg en kwam terecht op de andere rijbaan. Sommige mensen werden door de brandweer bevrijd. Teleurstelling bij onze hockeymannen, de Red Lions, zijn uitgeschakeld op het WK. Ze speelden in hun laatste groepsmatch 1-1 gelijk tegen Spanje, maar ze moesten winnen voor een plek in de halve finales. Ze domineerden nochtans de match, zegt ook Nicolas de Kerpel.
10: Efficiëntie is, ik denk, heel toernooi lang een pijnpunt. Als je kijkt naar goalscoring opportunities, hebben we er gewoon heel veel ten opzichte van onze tegenstanders. Dus het is, ja, we verdienen niet om vandaag te verliezen of gelijk te spelen, maar dit is ook sport.
4: Ook op de Spelen in 2024 en op het EK vorig jaar kegelde Spanje de Lions eruit. En in ons voetbal pakt Club Brugge 9-9. Het won van Cercle Brugge met 1-0. En het staat daardoor samen met Charleroi aan de leiding van het klassement. Cercle staat gedeeld 12e.
3: Oh Jonas, we zien ze van hier uit het kleine raampje. De sunshine is al wakker.
11: Ja, het is echt een prachtige ochtend al en dat is echt het begin van een stralende, zonovergoten zomerdag. De temperaturen zijn ook aangenaam vandaag met 23 graden, maar er staat wel een goed voelbare matige wind uit oostelijke richtingen. Dus vandaag echt een dag om van te genieten. En dan morgen, dan gaan we nog wel zonnig starten, maar al heel snel neemt de bewolking toe. En vooral na de middag moeten we toch wel rekening houden met een paar buien. In het zuiden van het land is er ook kans op onweer en ook morgen halen we zo'n 23 graden.
3: Zeg, donderdag, pittige dag, staat er ook nog in de krant. Daar moeten we het nog eens over hebben straks, hè. Een pittige dag, dat kan positief of negatief zijn, hè? Hoe zit het in de richting van Brussel op de E19 tussen Zems en Machelen? Verlies je 1,5 uur, 20 minuten op de A12 tussen Stroombeek en Grote Linden. File op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen 1,5 uur. Dan nog file op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Een kwartier richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Een kwartier kwartier en een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Je merkt dat de files ook weer terug op gang aan het komen zijn. Hè?
2: Volgende week ook het schooljaar, maar de laatste dag van de vakantie die gaan wij vieren met een speciale uitzending met heel veel luisteraars. In Plopsaland de Pannen, je kan er nog altijd bij zijn en je moet even blijven luisteren nu de komende minuten. Want we hebben iets kunnen regelen voor jullie. Het was een soort van droom die we hadden en het is gelukt voor de uitzending van volgende week.

0: Madonna en Like a Virgin.
1: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
0: Ja, want het is altijd een rare dag, die laatste vakantiedag. Sowieso, elk jaar opnieuw. Maar als we dat nu nog op een maandag hebben gepland, dan denk je, wow, dat is een beetje raar in het hoofd. Maar wij hebben een oplossing.
2: Die dag, ja.
0: Ja, wij gaan er een feest van maken. We gaan echt een hele dag luisteraars uitnodigen naar Plopsaland Belgium de Pannen. Allerlei gezinnen zijn al erbij. Die hebben zich al weten te selecteren door een zeer krachtige en mooie en soms grappige en hilarische oproep via de app van Joe van de Kinderen. Want die moeten dat wel inspreken. En we gaan dat nog de hele week weggeven. Elke dag opnieuw gaat er nog zo'n familieticket weg. En wij zorgen voor niet alleen dat je de hele dag daar binnen mag. Er is ook een uitzending in de ochtend. Live vandaar. Een uitzending die ook interessant zal zijn voor de mensen die geen tickets hebben gewonnen. Maar dat leggen we later wel uit. Want je moet luisteren, want dan maak je nog kans op fantastische dingen. Er is ontbijt, er zijn verrassingen. En we hebben iets kunnen regelen, Anke.
2: Zeker dat. We hebben de man aan de lijn die waarschijnlijk de coolste job heeft bij Plopsaland Belgium de Pannen. Ja, buiten dan als je in een Boomba-pak mag rondlopen. Hè. Dat is de allerleukste job. Maar hij heeft de tweede leukste job. Goedemorgen, dag Joachim Doclo. Jij bent entertainment responsible. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sven en Anke. Ja, dat klopt wel. Ik heb wel de leukste job van Plopsaland. Daar twijfel ik niet aan.
0: Ja, ik heb gehoord dat er een Gert is ook zo, die elke maand geld op zijn rekening krijgt. Dat ook een aangename job is om te hebben.
3: Ja, ik denk dat die nog in iets op dat vlak nog in iets aangenaam.
0: Het zit in dezelfde buurt, ja, inderdaad.
3: Ja, maar we zitten in dezelfde buurt.
2: Ja, entertainment responsible. Ja, jij bent verantwoordelijk voor het amusement van al het publiek binnen Plopsaland. Wij gaan er natuurlijk heel de dag zijn met Joe, maar jij hebt nog wel voor een specialeke gezorgd, hè? Want je bent de enige die iets kan fixen voor de luisteraars van Joe. En jij houdt van ons, van al onze luisteraars. Dus wat heb jij voor ons gefixt, Joachim?
3: Wel, wij hebben een hele grote speciale kunnen fixen. Normaal gaan wij pas open om 10 uur. Mm-hmm. Dus de attracties openen pas het park om 10 uur. En we hadden een ideetje en we dachten van, als we nu de winnaars van de Joe-actie nu iets vroeger het park binnenlaten. En als we in een leeg park laten wandelen, wat dat al heel exclusief is, heel mooi is. Maar we hebben er ook voor gezorgd dat hij die draait. Onze houten achtbaan, die eigenlijk 70 kilometer per uur haalt, exclusief zal open zijn voor de winnaars.
0: Oh, wauw. Dat is wel kei tof, hè?
2: Maar ja.
3: Dat is echt een fantastische attractie. Een houten achtbaan, dat is altijd, zeker in de ochtend, dat geluid, dat is zot. Dat is echt gaaf.
2: Dat is heel de gekletter van zijn houten lattekjes, hè?
3: En, inderdaad.
2: Ben je er al in geweest?
0: Ik ben er al in geweest. Ja, denk ik het niet.
3: Nee, jullie nog niet. Nee, maar we hebben wel iemand nodig. Anke, die natuurlijk de Joe-luisteraar gaat begeleiden. En wij dachten aan jou.
0: Ja.
2: Joachim, ik ben er al 100 keren geweest.
0: Is
2: ik ben,
0: dat
2: toch,
0: zo, ja?
2: Ik ben toch een trouwe visiteur van Plopsaland. En ik moet zeggen, zo die Heidi the Ride, dat is voor mij zo het maximum van adrenaline.
0: Het wildste dat je wilt
2: doen. Ja, want ik ga niet in die Tomorrowland chisel, hè. Dat durf ik niet. Zo in die Ride to Happiness, dat vind ik veel te eng. Maar zo die ride, Heidi the Ride, dat is just genoeg om mijzelf een stoere superheldin te voelen.
0: Ja,
3: en als gezin is dat de max.
2: Dat is heerlijk. Ja, iedereen mag daarin ook, hè. Dus zo, vanaf jong mag je daar al in. En ik neem aan, om 9 uur, we hebben een heel uur, we mogen toch verschillende rondjes doen, hè, Joachim? Het is niet...
3: Ja, dat gaan we fixen. We gaan hem laten warm draaien.
0: Dus, we hebben nog radio maken tussendoor ook, hè, Anke. Dus het is niet dat wij 9 uur uitzending zonder jou gaan maken.
2: Oh ja, maar weet je wat, we zullen dan eens bellen van op de attractie of zo. Ja,
0: zou dat gaan? Ik weet niet hoe dat zou gaan.
3: Absoluut.
2: Ja, en dan, maar ja, ik wil eerlijk naar daar gewandeld ben en weer terug, dan kan ik beter rondjes blijven draaien met de luisteraars.
3: Ja, dat vind ik heel tof. Dan moet je Anke wel gunnen, dat vind ik ook wel.
0: Maar goed, nog een extra reden om te proberen erbij te zijn, want dat is wel heel erg exclusief.
2: Niet aanschuiven, gewoon heel de tijd en je mocht zoveel mogelijk als je wilt.
0: Ja, kijk, wel zalig.
3: Het is echt wel once in a lifetime, denk ik.
0: Amai. Heel tof dat je dit hebt kunnen regelen voor ons. Het gaat zo
3: met plezier.
2: Dat is de entertainment responsible, hè?
0: Ja, dat is zo.
2: Oké. Joachim, tot maandag, hè?
3: Tot maandag, tot dan.
2: Doei.

0: jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
1: NHA. Afstandsonderwijs.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
0: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
5: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
7: Dit is Joe.

0: Dat is de challenge waar je moet voor gaan. Je stuurt gewoon een berichtje, een gesproken berichtje, naar de app van Joe. Laat je kinderen dat doen. En wie weet, winnen jullie dan straks of een van de komende dagen zo'n familieticket voor Plopsaland, Belgium de Pannen. Dat zijn toch leuke challenges?
1: Dat is toch de challenge. En weet je wat ook een leuke challenge is?
0: Wat?
1: De kamer opruim challenge. Maar dat is nog geen trend. We hadden het er een uur geleden al over. De nieuwste gevaarlijke trend op sociale media heet The Wrong Way Driving Challenge. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze dan bewust tegen het verkeer inrijden, spookrijden dus, vaak tegen hoge snelheid, in de hoop dat die video dan zoveel mogelijk likes en views scoort. In Engeland en in Ierland vielen vorige week 12 doden. Ja, het is echt waanzin. Dat is natuurlijk een heel extreme challenge, maar je hebt ook softer tussen aanhalingstekens challenges, dat je zo afwasmiddel moet drinken, of een vis moet eten, of in je kamer moet plassen en daar een video van moet maken. Echt, je denkt, waarom doen ze het? Wel, we vragen het aan Sarah van Gijzeghem van de Gezinsbond, opvoedingsexperte, tienerexperte. Sarah, we bellen jou altijd, hè, dus we verwachten veel van dit gesprek. Maar ja, die challenges, ja, heel veel ouders worstelen daarmee, hè.
2: Ja, en het houdt ook niet op, hè. Zoals je zelf zegt. Het is de ene na de andere. Hoe moet je daar allemaal op reageren? Dat is niet zo eenvoudig. Het erge is natuurlijk dat het algoritme van TikTok daar goed op draait, hè, op zo extreme dingen. Want dat lokt verontwaardiging uit. Of wauw, of kijk een keer naar dit. Mensen sturen dat door. Zo blijft dat natuurlijk enorm levendig. En gaan jongeren daar heel veel van zien. Hoe meer ze dat zien, hoe meer dat ze dan misschien ook eens op het domme idee gaan komen om zoiets te doen. Want we mogen niet vergeten, voor ons ligt dat ongelooflijk stoem, hè, dat je zoiets zou gaan doen. Maar wij hebben natuurlijk tegen deze leeftijd al een goed ontwikkeld rationeel brein.
0: Redelijk.
2: Dat kan weerstaan aan impulsieve dingen, aan heel emotionele dingen, aan die prikkels. Wij, ons rationeel stukje brein, kan zeggen, zeg, wacht, is echt geen goed idee. Maar als jongeren samen zijn en die zijn daarover bezig en dat is allemaal stoer, en ja, dan kan het inderdaad gebeuren dat er nog geen enkele bij zit met een sterk ontwikkeld rationeel deeltje van het brein, en dat toch gebeurt. Zo marcheert dat, jammer genoeg.
1: Ja, inderdaad. Dat brein is nog niet ontwikkeld genoeg om zelf in te schatten van, dat is super stom. Wat ook niet dan gaat helpen, is als ouders dat je dan met zo'n krantenartikel gaat zwaaien voor de neus van zo, hier, ziet dus allemaal hoe gevaarlijk dat,
0: helpt dat
1: is.
0: Helpt dat niet?
1: Of wel, misschien ben ik mis. Hoe moet je dat aanpakken om toch in te praten op je kind?
2: Ja, ik zou gewoon zeggen, zeg, heb je dat al gezien of gehoord? Of ken jij iemand die dat al gezien of gehoord heeft? En wat denk je daar zelf van? He, vrij open de vraag stellen, zodat je het hoort van, hoe leeft dat in het hoofd van mijn kind, van mijn jongeren? En dan weet je natuurlijk al van, oei, moet ik hier bijschaven? Zit hij echt wel in een foute bubbel? Of valt het nog wel mee? Maar als je zo heel algemeen volledig TikTok gaat veroordelen, zeg, wat is dat weer? Met die zotte TikTok, dat brengt toch niks goeds in de wereld. Ja, dan krijg je al een gigantische weerstand bij je kind. Want die
0: zo zou ik dat doen.
2: Ja.
0: Zou ik dat doen.
1: Goed dat jij tot voor lang hopelijk niet voorsplant.
0: Nee. Maar dat lijkt toch logisch. Alleen dan denk je, gebruik je gezond verstand. Je ziet dat toch hier vallen 12 doden. Die TikTok wel een zever is dan met die challenges. En dat is dan verkeerd.
2: Ja, omdat je dan het geheel van TikTok gaat veroordelen. En dat is misschien waar ze heel waardevolle contacten hebben met hun vrienden. Waar ze zich echt amuseren. Waar ze misschien ook dansjes gaan nadoen. Dus TikTok in zijn geheel is niet slecht. Uiteraard zijn die challenges slecht. Maar als jij direct gaat aanvallen van bij je eerste vraag, dan gaat die in defensief schieten. En dan krijg je geen gesprek. En we zijn bij de Gezinsbond nogal fan van goede gesprekken natuurlijk. En trek het ook eens wat dichter van. Als je het er dan over hebt van, stel je voor dat wij dat gezin waren die in de andere auto zat.
0: Ja.
2: Of dat je tante en je nonkel, hè, want die wonen in Engeland. Ik zeg zomaar dingen die je een beetje dichter bij de realiteit kunnen trekken met je tiener. Waardoor dat ze gaan beseffen van, dit is niet gewoon een plezant onnozel filmpje. Dit zijn echt levensgevaarlijke toestanden. Ja. Dus door daarover te praten, het ideale is dat jij op den duur meer invloed hebt dan TikTok. Hè. Dat is het doel. Door er eigenlijk op een onbevangen manier over te praten, maar uiteraard ook te waarschuwen.
1: Ja, maar heel vaak is het toch ook het er willen bij horen, hè? Daarom
2: tuurlijk,
1: die likes, die views. Allee, ik bedoel, wat zeg je daarvan? Ik bedoel, dat een kind, dat niet elk kind gaat spookrijden, dat weten we. Maar gewoon zo het feit van dat ze misschien toch verder zouden gaan dan ze willen, puur omwille van om er te willen bij. Wat zeg je tegen zo'n kind dat helemaal niet populair is en dat heel graag wil zijn?
2: Ik wou dat ik dat hier op 2 minuten kon uitleggen. Hoe maak je iemand weerbaar tegen groepsdruk? Dat is natuurlijk geen simpele. Ik zou om te beginnen al eens vertellen over uzelf. Van, ik heb mij ooit laten verleiden om eens zoiets dom te doen door vrienden die dat heel cool vonden. Ik had daar achteraf spijt van. Benoem ook mensen die wel het lef hebben om op te staan tegen een groep. En voor de rest, ja, als ze zo tussen hun vrienden zitten, ik vind wel, je kan achteraf, als je hoort, we hebben dat of dat gedaan, kan je wel die daden afkeuren van, goh, dat vond ik nu wel een domme beslissing of iets raars om te doen samen met je vrienden, maar keur nooit die vriendengroep rechtstreeks af ook. Ja, ja. Als jij gaat zeggen, amai, wat een dom groep vrienden heb jij, dan voelt dat kind zichzelf ook afgekeurd door jou en dan gaat hij ook niks meer vertellen over die vrienden. Ja, ja. Maar ik kan wel zeggen van, goh, dat was nu toch niet het allerslimste dat jullie konden beslissen. Ja. En wees voor de rest ook heel betrokken en beschikbaar. Hè. Ja. Ik zeg altijd, wat er ook gebeurt, in welke situatie je ook zit, als je niet goed daarbij voelt of er gebeurt iets engs, je mag mij altijd bellen. Je kinderen moeten een beetje zijn als Sarah van Gijzig en voor Joey, je mocht die altijd bellen.
1: En die vrienden, de vrienden van je vrienden bij jou thuis uitnodigen en spaghetti geven en die leren kennen, hè, zodat jij zo de topouder bent die wat kan influenceren.
0: En zeggen, als je wilt plassen, daar is de slaapkamer en als je nog dorst hebt, daar staat

0: 90, jaren 80. Toen we nog een lap rond ons oren kregen als we iets verkeerd deden.
1: Ja, jongens.
0: En wij naar TikTok keken in plaats van TikTok.
1: Ja, en profileer ze nu echt al als 300 jaar. Sven O'Neillis. En oké, we zitten er niet veel naast bij jou, maar...
0: Ja, maar ja. Zachte gesprekken, afronden.
1: Die is om 8:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Franstalig onderwijs start rond deze tijd het nieuwe schooljaar. Een week vroeger dan in Vlaanderen dus. En meteen met protest tegen de besparingen. Want zo moeten leerkrachten vanaf nu 22 in plaats van 20 uren per week lesgeven. En daardoor worden er ook jobs geschrapt. De vakbonden dreigen met stakingen. In Nederland is vanmorgen...

0: kwartier file op de A12 tussen Stroombeek en Grote Linde. En nog 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op

0: Yellow en Don't Bring Me Down op deze zonnige maandag. Hopelijk volgende week maandag net hetzelfde.
1: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
2: Ja, dan gaan we heel de dag van de grond in Plopsaland de Pannen. Heel de week geven we nog een familieticket weg om 9:15. Gewoon je kinderen een appje laten inspreken. En dan wakker maken op het moment dat we spelen om 9:15. Want het zou wel eens jouw kind kunnen zijn. Maar vanaf dat die 11 jaar zijn, slapen die uit, hè, Sven Ornelis.
3: Ja,
2: dus dan moet je die wakker maken. We houden van generatie-overschrijdende verbintenissen. En daarom hebben we voor de volgende app gekozen.
4: Hey, wij zijn Elise
5: en Aline.
4: En wij zouden super graag naar Plopsaland gaan.
5: Onze mama werd 40.
4: En onze oma wordt 6. Hebben de moment om hen eens uit te dagen of ze de attracties nog aan kunnen.
5: Dus please, wij willen super graag mee.
4: Super graag, laat ons winnen. Winnen.
2: Winnen. Ja, heel duidelijk. Mama Sandra, goedemorgen.
6: Ah, goedemorgen.
2: Hey, hoe oud zijn Elise en Aline?
6: Die zijn al van 12 jaar.
2: Waren die wakker of heb je die net uit een bed moeten flikkeren?
6: Ik heb ze uit hun bed moeten plukken van de morgen.
2: En komt er al stem uit?
6: Na een weekend is dat dikwijls een beetje uitslapen. Maar voor de rest zijn ze al klaar wakker ondertussen.
2: Maar je hebt ook precies een zware weekend, Cassandra.
6: Ja, ik moet zeggen, we zitten hier eigenlijk alle drie een beetje verkouden. Dus vandaar de geze stemmen.
2: Oh ja. Party bubbles. Maar lieve Sandra en Elise en Aline en de bomma van 6-7. Wij verwachten jullie volgende week maandag in Plopsaland de Pannen voor een ontbijtje.
6: Ja, dat is goed.
2: Yay! Om samen.
6: Er hier twee super blij, geloof ik.
2: Yay. En je weet het, we hebben daar straks met Joachim van Plopsaland gebeld. Wij mogen, eigenlijk gaat het park om 10:00 open. Voor ons doen ze de deur al open om 9:00. Mogen we als enige in het park en een uur lang op Heidi the Ride mogen we zitten.
6: Dat gaat ze fantastisch vinden.
2: Ja, jij ook, hè, want jij moet alles durven, dat is de challenge.
6: Zeker. Ja, ik moet bewijzen nu natuurlijk dat we nog mee kunnen, hè, op onze leeftijd.
3: 40 zeggen, dat zal nog wel gaan.
2: En 6-7 ook.
3: Ja, tuurlijk.
6: We kunnen nog wel tegen iets. Maar misschien dat we niet meer mee kunnen met in de jeugd. Hè. We zullen dan een keer moeten testen.
3: Tot maandag!
6: Tot maandag! Dikke merci!
1: Good times, great music. Sven en Anker.

0: Hey, als je Red Bull open doet, dan komt Aretha Franklin eruit met Think.
1: Sven en Anke. Oh, beste luisteraars, vrienden, ik moet even iets zeggen. Er is mij iets opgevallen deze zomer. Ik weet niet of jullie het door hadden, maar er is iets gebeurd. Het heeft met de festivals te maken. Het is eigenlijk de trend van de festivalzomer. De trend is het verrassingsoptreden van Pommelien Thijs.
0: Ah, ja.
1: Dat was echt deze zomer.
0: Dat is onvermijdelijk.
1: Onvermijdelijk, het is niet normaal. Ja. Het begon eigenlijk al, wacht, wat is... Het is echt veel geweest, hoor. Echt veel. En de eerste keer denk je dan, wauw, verrassend. Dat begon eigenlijk toen met Mumford & Sons op Werchter. Eigenlijk wel groot, hè? Dat is zo'n grote internationale band. Mumford & Sons. Pommelien Thijs komt daar plotseling mee optreden. Dat was toch echt wel een heel grote verrassing. En dan denk je, dat is de verrassing van de zomer. Maar nee hoor. Want toen kwam Pukkelpop eraan. Toen was er een optreden van Mo.
0: Haar beste vriendin.
1: Wat deed ze? Jongens toch, iedereen was zijn kluts kwijt. Want plotseling, tijdens het optreden, luister maar, we hebben de klankfragment van een verrassingsoptreden.

0: Wauw, iedereen in het publiek, maar en zeg, dat hadden we deze zomer niet verwacht.
1: Wat een verrassing.
0: Een verrassing op te nemen van Pommel in Thijs. En toen dacht je, we zijn er wel ongeveer. Maar twee dagen later, op datzelfde Pukkelpop, die Atomic Orchestra deed Cassandra. Wie kwam daar dan plotseling op te reden? Verrassing, tot en met de enige

0: allemaal, hè? Mooi, mooi,
1: het is allemaal
0: mooi.
1: Prachtig. Het is allemaal prachtig, maar ja.
0: Wat je wilt hebben in een kindersurprise.
1: Het is wel, ja, het is wel wat je wil hebben, maar ja, oké. Okay. Dus je moet al bijna eigenlijk, als je denkt, je gaat naar een optreden, dan is het eigenlijk een verrassing als er geen verrassingsoptreden is van Pommelie Thijs. Daar zitten we. Maar ik schrik daar niet van, want dat is eigenlijk zo'n beetje iets, dat is een heel belangrijk ding in haar carrière, want ze heeft dat al vaker gedaan. Hè. Bijvoorbeeld in de zomer van 23 was Pommelien ook al de verrassing bij een optreden van Bazaar. Weet je, toen zei iedereen ook, wauw, een verrassingsoptreden van Pommelien Thijs. Maar eigenlijk, als je dieper graaft, dat is gewoon, ze doet dat altijd. Ze verrast altijd iedereen. Ik weet nog die keer, weet je, kan je die beelden nog herinneren van in Washington? De inauguratie van Trump. Wie was daar? Weet je dat nog? Nu sta je altijd zo te kijken. Ik zal het even laten horen van toen. Nee, wacht. Hè. Ik krijg het nog niet binnen eigenlijk. Wacht, hè. Ik kan nog eens laten horen.
2: Ladies and gentlemen, it is my great honor to present to you an incredible woman. Pommelien Thijs.
1: Oh, God bless. Pommelien Thijs komt uit tevoorschijn. Ja. Hoe straf was dat?
0: Dat jij je die beelden nog herinnert, zeg.
1: Ja, en pas op, en dan is het nog niet als... Want op een bepaald moment, weet je nog, maar dan was jij nog niet geboren. Maar ik kan me nog goed herinneren, was er de maanlanding. Weet je dat nog? Ja, toen was ze daar ook.
3: It's a small step for man. One giant leap for Pommelien Thijs.
1: Maar. Weet je nog? Dat waren allemaal... Ze komt altijd...
0: Ik heb een nieuwe app gedownload. Ik heb dat wat nieuw speelgoed.
1: Allemaal verrast.

0: Young.
1: Een liedje over ons hangt en over al onze luisteraars. Forever Young.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
4: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
7: Jaak.
6: Jaak?
7: Chocoladezaak, slimmetje.
6: Ah.
7: Matinetjes.
6: Oh, wauw, van Jaak.
8: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
9: Dit is Jaak.
10: Veel koppels scheiden in september is blijkbaar scheidingswaans. Maar je wil niet scheiden, hè? Maar je denkt misschien, moet ik wel, moet ik niet? Er is blijkbaar een hele simpele oefening die duidelijkheid schept. We geven zo meteen weer met Chloe de Bie, seksuologe. Ik las het in het weekend en ik dacht, dat moet gedeeld worden met alle Joe-luisteraars. Na het nieuws van 9 van Grim.
11: Goedemorgen. In Wallonië heeft de eerste schoolbel gerinkeld. In Deurne worden weer bomen gekapt en een zware busongeval in Nederland. In het Franstalige onderwijs is het nieuwe schooljaar dus gestart. En dat zal erin worden met veel protest tegen de besparingen. In juni waren daar nog grote betogingen tegen. En ook nu dreigen de vakbonden met stakingen. Je hoort Fabien de Gola van de Socialistische Vakbond.
12: De staking zal misschien wel later komen in de eerste helft van september. Want er zijn tal van problemen die nu aan het licht komen. Wij protesteren tegen al die maatregelen. Tegen het feit dat wij voor een muur staan. Als we met de regering praten.
11: Het Franstalig eerste middelbaar ziet er vanaf vandaag voor iedereen hetzelfde uit, zonder keuzevakken. En leerkrachten moeten 22 in plaats van 20 uren per week lesgeven. Daardoor worden er ook jobs geschrapt. In Antwerpen worden de omstreden bomen in Deurne gekapt. Vorig jaar werden er ook al gekapt om plaats te maken voor een tramkering. Deze 11 werden nog gered na fel protest van de omwonenden. Maar nu liggen de eerste daarvan ook al neer. Vanmorgen verloopt alles rustig, de politie is wel ter plaatse en heeft verschillende straten afgesloten om protest te vermijden. In Nederland is vanmorgen vroeg vlakbij Zwolle een Oostenrijkse bus overkop gegaan nadat hij botste met een bestelwagen. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de bus zaten een 50-tal scholieren van een Duitse middelbare school. Verschillende van hen moesten bevrijd worden en raakten ook licht gewond. En Rock Werchter heeft zijn eerste naam bekendgemaakt voor volgende zomer. De Australische band Tame Impala is de headliner op zondag 4 juli. Je kent hen onder meer van The Less I Know The Better of Let It Happen.
1: Jonas, goedemorgen. Laten we eens kijken naar de laatste vakantieweek. Vandaag is in elk geval een topdag, hè?
13: Ja, vandaag is echt een dag om volop van te genieten, want het zal een zonovergoten zomerdag worden. En dat bij temperaturen vandaag rond zo'n 23 graden. Wel een stevige wind uit oostelijke richtingen, maar dat is maar een detail, want voor de rest niets dan zon vandaag.
1: Oké, morgen al wat minder?
13: Ja, toch wel. We gaan nog wel zonnig starten, maar al heel snel neemt de bewolking toe. En vooral na de middag gaan we toch over het centrum en het oosten van het land moeten rekening houden met periodes van regen. In het westen blijft het waarschijnlijk wel droog. En in de Ardennen in het zuiden is er morgen zelfs kans op onweer. Bij ook dan zo 2, 23 graden. Maar de dagen nadien, dan gaat het toch wel opwarmen. Hè? Dus woensdag en zeker donderdag, dan komt er warmere lucht naar ons toe. Dan gaan we op woensdag naar 26 graden. Donderdag zelfs 28 graden. Maar met die warmte komt dan ook wel de onstabiliteit. Op gang. Woensdag zal het nog meevallen. Gaan we enkele lokale buien krijgen, mogelijk al met onweer, maar dan zal het nog op vele plaatsen droog kunnen blijven. Maar vooral donderdag, moeten we toch wel goed in de gaten houden. Want dan komt er van over Frankrijk waarschijnlijk een meer gestructureerde regen- en onweerszone naar ons toe. En dat is vooral iets voor de namiddag of avond op donderdag. En die buien die zouden dan lokaal wel eens fel kunnen uitpakken.
1: Nou, wordt aangekondigd als een pittige dag, hè? Maar betekent dat dan vooral donder, gebliksem, onweer, storm ook, of dat niet?
13: Waarschijnlijk dus de onweer en veel regen op korte tijd. Misschien ook wel stevige rukwinden. We moeten dan nog een beetje bekijken waar die buien precies zullen terechtkomen. Maar dus inderdaad, donderdag waarschijnlijk, namiddag of avond, dat die buien lokaal wel best pittig kunnen zijn.
1: En als dat door het land is getrokken, gaan we dan naar vrijdag en naar een beter weekend weer?
13: Het zal wisselvallig blijven. Dus ook vrijdag en tijdens het weekend zie ik toch wel regenzones in onze buurt. En blijft het toch wel echt wel wisselvallig met elke dag nog wat buien. En die grote warmte zijn we dan terug kwijt. Dus vanaf vrijdag temperaturen rond zo'n 22 graden. En ook dus in het weekend 22 graden. Opnieuw het typisch Belgisch zomerweer dan.
10: We checken donderdag pas hoe het maandag gaat zijn. We gaan nu nog niks vragen.
1: Oké.
10: Anders gaat hij zeggen van maandag kunt je al de kerstboom opzetten.
1: Nee, gaan we niet doen.
10: Laat maar.
1: Gaan we naar Plopsel
10: op. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. Verlies je 20 minuten. 10 minuten op de A12 tussen Stroombeek en Grote Linde. Op de Brusselse bindering tussen Expo en Vilvoorde een kwartier. Ook een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 10 minuten.

0: een heel klein beetje jaloers. Ellen die stuurt een foto vanuit Toscane. En die zegt ook hier luisteren we naar Joe in de ochtend. Prachtig. Maar hier is het ook goed weer vandaag, dus we klagen niet. Kylie Minogue en Spinning Around.
1: De ochtend van Joe.
2: September komt eraan, de maand waarin de scholen beginnen. Maar ook de maand waarin veel huwelijken eindigen.
0: Ja.
2: Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar ik las dat in het weekend.
0: Ja.
2: Super interessant artikel met mijn goede lieve vriendin Chloe de Bie. Ook seksuologe. Ik vond het zo interessant. Ik dacht, we moeten Chloe bellen.
0: Ja.
2: Want er is zo één trucje. Want ja, hoe dat komt eigenlijk? Je hebt hoge verwachtingen. Dus je relatie is een beetje in het slop geraakt. Zo door de dagelijkse sleur. En dan denk je, het is vakantie.
0: Ah ja, je moet er alles uithalen.
2: Maar ja, van, ik ga terug mijn best doen en we gaan terug naar elkaar toe groeien. En dat komt allemaal vanzelf, denken we. En dan ja, extra teleurstelling als dat dan toch niet te zijn. Chloe, goedemorgen.
0: Hallo.
3: Goedemorgen, dag Sven en Anke.
2: Oh,
3: dat klopt uit de vakantie.
2: Oh, dat is zo triestig als je zo voelt van, ben getrouwd, heb ik kinderen, het gaat niet meer. Maar er is blijkbaar, dat vond ik zo interessant in dat artikel, een trucje, één dingetje, dat jij vaak adviseert van mensen, pas dat eens toe, om achter je ware gevoel te komen van wil ik het echt niet meer of wil ik toch nog investeren? Vertel het.
3: Klopt. Ja, klopt. Dat is eigenlijk een intuïtieoefening en het is zo simpel als dat het groot is. Je neemt een muntstuk uit je handtas en je gaat letterlijk tegen jezelf gaan zeggen van kijk, ik ga die opgooien en als die op kop valt, ja, dan ga ik moeten weggaan. Dan heeft het lot beslist, wij moeten met elkaar gaan. En als het uiteindelijk zegt munt, ja, dan moet je blijven, hè, want dan moet je er blijven voor vechten. Je gooit die munt op, je kijkt en Anke, ja, dan ziet je het antwoord, het verdikt. En natuurlijk gaat het niet voor alle duidelijkheid voor dat de luisteraars nu allemaal de munt laten beslissen of ze effectief
0: vechten. Ja, dat is maar raar hoor.
3: Het gaat niet, ik snap het Sven. Het gaat niet over wat die munt effectief zegt, maar het gaat wel over wat je op dat moment intuïtief in je buik voelt. En wat heel opvallend is als mensen die oefening doen en ze willen eigenlijk toch nog niet weg en die munt zegt je moet weggaan, dan denk je ja maar nee, maar we moeten toch nog, we kunnen nog dit en we kunnen nog dat. Terwijl als die munt effectief weggaan zegt en je denkt, ziet, het lot heeft beslist, ja, ben nu op mijn gemak. Als het lot het ook zegt, dan zegt dat gewoon dat je al veel verder stond dan dat je misschien
2: maar
3: dacht.
2: Is dat heel vaak bij zo van die beslissingsmunt, dat iemand dan zegt, het is beslist, als het lot het, als de munt het ook zegt. Dat... Want ik denk dat de meeste mensen toch zo stomp in hun maag krijgen, hè? Zo van,
0: Maar dat bewijst dan blijkbaar dat je nog wil samenblijven.
2: Ja,
0: dat is wat jij zegt, denk ik.
3: Dat zegt dat je nog wil vechten.
2: Ja.
3: En dat is heel interessant, hè? Die muntoefening, ik doe dat heel vaak met andere beslissingen ook. En het gaat gewoon over wat je in je lichaam voelt als je het lot zou laten beslissen.
2: Maar,
3: en dat is wel een heel interessante oefening om te doen.
2: Maar Chloe, ik vind het super interessant. Ik heb de munt zelfs niet nodig, want ik voel de stomp nu al zonder
3: munt.
2: Oké,
3: dan moet je niet weggaan.
2: Maar je gaf ook zo heel... Want je wilt niet weg, maar er is afstand tussen jou en je partner.
3: Ja.
2: Wat zijn kleine stapjes om zo terug connectie te krijgen met elkaar? Zo van kom even terug, we gaan de liefde aanwakkeren, hoe doen we dat?
3: Een boostje. Wel, ik denk dat je een boost kan geven door eerst en vooral, en dat is heel interessant om dat samen met je partner te doen, om een keer terug te gaan naar het allereerste begin van je relatie. Waarom in godsnaam zijn een relatie begonnen? Waarom die van alle personen die je al ontmoet hebt, waarom met die persoon?
0: Toen was je mooi.
3: Je terug die roze bril op.
0: Toen was je mooi.
2: Maar dat is wel erg, hè? Maar veel mensen gaan dat misschien wel denken, zo aantrekkelijk. Of is dat minder belangrijk dan wij denken?
3: Ik denk dat dat veel minder belangrijk is dan dat we denken. Het kan wel zijn, en dat kom ik soms wel tegen in mijn praktijk, dat iemand zegt van kijk, ja, je hebt je al laten gaan de laatste jaren en je verzorgt je niet goed meer. En waardoor dat inderdaad die aantrekkelijkheid wel wat daalt. Maar ook dat is iets, een signaal om daar te kunnen aan werken. Het hoeft niet altijd iets te zijn van ja, dat hoort er maar bij. Nee, je kan ook aan jezelf werken om er weer presentabeler uit te zien. Snap je? Dus aantrekkelijkheid ligt niet enkel in hoe exact zie ik eruit, maar hoeveel zelfvertrouwen heb ik en hoe zorg ik voor mezelf.
2: Ja. Tuurlijk,
3: maar dus, dat is terug naar het begin.
2: Ja. Dus eigenlijk gewoon inderdaad.
3: Ja,
2: zeg maar, tweede oefening. Dus we gaan terug naar het begin.
3: Een tweede oefening. Voilà, terug naar het begin. En de tweede oefening kan zijn dat je eigenlijk elke avond even stilstaat bij waarom ben ik wel dankbaar dat deze persoon in mijn leven is. Wat heeft die persoon vandaag voor mij gedaan? Dat kan iets kleins zijn. Hij heeft wel de koffie gezet vandaag. Zij heeft mijn lunch klaargezet. Whatever. De kleine dingen waar je zegt, dat apprecieer ik wel. Omdat dankbaarheid echt verbinding verstevigt. Ja. En de derde, intimiteit, hè, jongens. Terug elkaar toch proberen aanraken. En een keer een massage geven. Terugkijken wat dat die lichamelijke verbinding met jou doet. Ja. Langzaam opbouwen. Niet onmiddellijk alles erop en eraan.
2: Ah,
3: en dan zien wat het is.
2: Ja.
3: En anders relatietherapie aan.
2: Ja, je moet ook nog een job hebben. Ruben en Chloe. Okay. Maar dus, ja, voilà, mensen die zeggen van ja, ineens een massage, ik heb er al een week niet tegen gesproken. Misschien moet je zo beginnen met een high five.
3: We moeten dan misschien eerst beginnen met babbelen.
2: Okay. Weet je wat heel veel mensen hier een kus geven voor naar buiten gaan? Dat opnieuw.
0: Dat is al een goed begin.
3: Hè? Ja, maar minstens 6 seconden dan wel. Ah, okay, want een gewone kus, gewoon, dat helpt niet. Okay. Dan kunnen we het even niet doen.
0: Oké, ik heb eigenlijk tips. Vooral geleerd, als je twijfelt om je echte gevoelens te kennen, dan moet je kop of munt smijten en dan moet je alleen maar hopen dat die zijn 50 euro's nog niet bij de minnares aan het uitgeven. Ja. Dat is eigenlijk. Ja. Dankjewel, Chloe. En een fijne dag gewenst.
2: Heel goeie tips.
0: En laat ons allemaal samen september overleven. Daar gaan we voor, hè.
2: Go, go, go, jongens. 6 seconden kussen, hè. Kom, Sven.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Dit is Joe,
9: Sven en Anke.

0: 6 voor 9:30 geworden met Dire Straits Walk Off Live.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: Ja, beste vrienden, niet alleen bijna tijd om te scheiden en voor het nieuwe schooljaar, het is bijna september, komen niet alleen de nieuwe radioprogramma's tevoorschijn, zoals wij ook al meer dan een week aan het doen zijn, maar ook de nieuwe televisieprogramma's. Het gaat om VTM, veel Margriet Hermans zijn postuum in het najaar. Want Margriet zit niet alleen in De Verraders, dat was al bekend dat ze dat toch gaan uitzenden met goedkeuring van de familie. Die vinden dat een goed idee, een soort van eerbetoon aan Margriet. Maar ze gaat ook in het programma zitten dat Koen Wouters gaat doen, weg met de Shiny Floor Show, zoals dat heet. Hij gaat geen groot showprogramma doen, Koen, maar hij gaat iets speciaals doen. Elke aflevering woont hij samen met een bekend gezicht een operatie bij die de BV in het verleden zelf heeft ondergaan. En ze ontmoeten dus de patiënt, praten met de arts, volgen de ingreep live mee vanuit een ruimte vlakbij. En het is zo'n soort, ja, zo heet het ook, de operatiekamer. En blijkbaar zit Margriet daar ook in een van de afleveringen. Want zij onderging, net zoals Céline trouwens, een maag-darm-operatie. En Margriet had een scopinaro-operatie. Ik weet dat niet, en Céline gastric sleeve, dat zijn twee maagoperaties.
3: En dan zie je eigenlijk spontaan...
0: Dan zie je dat bij iemand, patiënt van u. Ja. En dan vertellen zij ook over hun eigen verhaal. Ach. En wat dat met hen teweeg heeft gebracht. Ik denk dat het vooral dat de bedoeling is.
3: Ja, tuurlijk.
0: Laat ons kijken naar de darmen.
3: Vroeger had je op de Nederlandse televisie s'avonds heel vaak van die operaties.
0: Maar echt operaties.
3: Dat is op mijn netvlies gebrand als kind. Dat ik altijd zo van die groene, rubberen handschoenen. En ik was dan toch gefascineerd, maar dat gaat het niet zijn. Meer het verhaal rond. Dan heb ik nog groot tv-nieuws. Want de one and only Bart Lemmelijn is toe aan zijn eerste echte televisieprogramma.
0: Als presentator
3: en zo weg van sport.
0: Oké.
3: Hij gaat Love Island presenteren.
0: Moet even bijpraten, ik weet eigenlijk niet wat dat is.
3: Ik ook niet.
0: Maar ik weet het echt.
3: Het is natuurlijk op een mooi eiland. En de bedoeling is om matches te krijgen. Hè? Victor Verhulst heeft dat vroeger gedaan.
0: Dat
3: komt van de Britse televisie natuurlijk. Maar in de Vlaamse geschiedenis van Love Island is er nog geen enkel koppel uit ontstaan. Misschien met Wart, of dat Wart daar zelf iemand op scharrelt.
0: Ja, Wart nu een koppelaar geworden ook. Dat vind ik ook, dat kan me niet bij hem voorstellen.
3: Maar hij wou dat wel heel graag.
0: Zo'n ding.
3: En ik heb een tijd geleden iets met Wart mogen presenteren, een event. En hij moest dan ook zo van die human interest interviews doen.
0: Ja?
3: Die deed dat fantastisch.
0: Ja, is het waar?
3: Okay. Dus die gaat dat kei goed doen.
0: Okay,
3: je moet niet alleen op een roeimachine zitten.
0: Okay,
3: laat hij maar alles doen.
0: Allee, voilà.

0: Bruno Mars. En I Just Might. Nog 4 keer gaan we tickets weggeven van Popsound volgende week. Morgen, overmorgen, donderdag en vrijdag. Dus zeker nog iets inzenden.
1: Het nieuws van Grim van 9:30.
2: Goedemorgen. 2 op 3 middelbare scholen vragen meer geld voor een schoollaptop dan de €575 die onderwijsminister Demir had vastgelegd. Scholen zeggen dat ze niet anders kunnen. Onder meer doordat laptops veel duurder worden. Omdat er zwaardere chips in moeten en omdat we meer AI gebruiken dus. In Antwerpen worden de omstreden bomen in Deurne gekapt. Vorig jaar werden er ook al gekapt om plaats te maken voor een tramkering. Deze 11 werden nog gered na fel protest van de omwonenden. Tot nu dus, alles verloopt wel rustig daar. En in Nederland is vanmorgen vroeg, vlakbij Zwolle, een Oostenrijkse bus over kop gegaan nadat hij botste met een bestelwagen. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Verschillende anderen moesten door de brandweer bevrijd worden en raakten licht gewond. Zonnige dag vandaag bij 23 graden. Morgen ook 23 graden. Eerst zon, na de middag dan gaat het regenen.
1: File richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen verlies je 20 minuten. Een kwartier op de A12 tussen Stroombeek en Grote Linde. 10 minuten op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarden file daardoor een ongeval. En nog vertraging op de Brusselse bindering tussen Expo en Vilvoorde. 10 minuten.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: Paolo in Gent. Je denkt, wat is dat? Helemaal niet wat je denkt dat het zou kunnen zijn. Goedemorgen, dag Sven.
5: Dag Anke, dag Sven, goedemorgen.
1: Ja, vertel eens, wat doen jullie bij Paolo?
5: Ja, Paolo is een organisatie vanuit de provincie Oost-Vlaanderen die onverdeeld is in de politieopleiding, de brandweeropleiding en ook de opleiding dringende geneeskundige hulp.
1: Ja, inderdaad, jullie helpen eigenlijk, jullie begeleiden al die mensen voor die job. Dat is een serious business natuurlijk, maar af en toe halen jullie ook wel eens een mopje uit, vooral jij bent een lolbroeksfan.
5: Dat moet gebeuren, hè. Ja, als ik een voorbeeld mag halen, al recent hebben we een collega intern aan de politieopleiding die promotie heeft gemaakt van inspecteur naar hoofdinspecteur en bij zijn eerste werkdag terug als hoofdinspecteur bij ons op Paolo politieopleiding had ik een briefje op zijn bureau gelegd met de vraag dringend contact op te nemen met meneer De Leeuw en daar een telefoonnummer bij geplaatst en dat telefoonnummer dat kwam binnen bij Bellenwaarde.
0: Wat die mop eigenlijk... dat ik echt zo oude mop,
1: joh. Ja, maar ik vind het super cute.
0: Man.
1: Ja, maar ja. Man. Maar hij kon hem daar goed, kon hem er zelf mee lachen. Hij heeft er echt naar gebeld.

0: Met Sven en Anke.
1: Goedemorgen Sven en Anke. Ik ben Nathalie van Paulo Brandweeropleiding. Wij hebben vandaag gekozen voor het liedje van Journey, Don't Stop Believing. Want volharding is noodzakelijk, zowel tijdens het opleidingstraject als tijdens de interventies. Beroeps- en vrijwilligers die geven hun alles en actueel zelfs hun leven om mens, dier en onze flora te redden. Dus onze boodschap is, niet pleuren gasten.
2: Yes!

0: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Oh, ons cv-fotoboek is er.
3: Mag ik eens kijken?
2: Wauw. Weet je dit nog?
3: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
4: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
5: Koffietanken
6: met Sven en Anke.

0: Dag Sander Ranke, ik ben Stan van Polen Politieopleiding. En wij hebben gekozen voor het nummer The Sky Full of Stars van Coldplay, omdat het staat voor teamwork, doorzettingsvermogen en vertrouwen. Waarden die elke dag opnieuw op de politieschool belangrijk zijn, maar zeker later op het test.
1: Dit is Joe.
2: Koffietanken
1: met Sven en Anke.

0: Dag Sven en Anke. Ik ben Stef van Polo DGH en wij hebben gekozen voor het liedje Eye of the Tiger van Survivor, omdat het nummer perfect de mentaliteit weerspiegelt die nodig is binnen de dringende geneeskundige hulpverlening. Alert blijven, snel handelen en onder druk het verschil maken.
1: Koffietanken met Sven en Anke.

0: Koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
2: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Een hele goede morgen. Sven en Anke zijn weer aan een nieuwe werkweek begonnen en ik doe lekker voort met jou. Keep on moving, zeggen ze dan. Zometeen ook met 5. 10:00, dit is het nieuws met Serafien Smits.
5: Goedemorgen. Schoollaptops kosten vaak meer dan afgesproken. In Deurne gaat de bomenkap toch verder. En een zwaar busongeval in Nederland. 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op €575. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga ziet een aantal verklaringen.
6: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen, de AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
5: Demir erkent het probleem en gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. In Antwerpen worden de omstreden bomen in Deurne gekapt. Vorig jaar werd er ook al gekapt om plaats te maken voor een tramkering. Deze 11 werden nog gered na fel protest van de omwonenden. Maar nu liggen de eerste daarvan ook al neer. Vanmorgen verloopt alles rustig. De politie is wel ter plaatse en heeft verschillende straten afgesloten om protest te vermijden. En in Nederland is vanmorgen vroeg vlakbij Zwolle een Oostenrijkse bus over kop gegaan nadat hij botste met een bestelwagen. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de bus zaten een 50-tal scholieren van een Duitse middelbare school. Verschillende van hen moesten bevrijd worden en raakten ook licht gewond. Het is een zonnige dag bij 23 graden, veel wind, wel morgen ook 23 graden. Eerst zon dan, na de middag kan het regenen, woensdag zon 26 graden, maar wel met kans op buien en onweer. Donderdag gaan we richting 28 graden, maar ook dan met af en toe een bui. Op dit moment nog 3 plekken over waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file op de E40 richting Brussel. Er komt een half uur bij door een ongeval tussen Afliggem en Groot-Bijgaarde. E313 liever richting Antwerpen. 20 minuten in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 17 minuten in de file tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost.
0: Dit is Joe.
1: Met Heidi van Tielen.

Want rust, roest, keep on moving van Five. De laatste week van de grote vakantie is ingezet met vandaag een zonnige topdag. Nog even genieten met de kinderen of stiekem aftellen tot ze weer naar school kunnen en er ook weer wat meer vast ritme komt in de week. Want dat is natuurlijk tijdens vakantie heel wat moeilijker. Maar voor een goed ritme zit je bij Joe natuurlijk altijd perfect. Zometeen met Meteor en nu al met ABBA.

0: Dit is Joe.
1: Good times. Good times.
0: Great music. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

zomersingle voor Meteor, die nooduitgang. En Meteor heeft zelf al een heel aantal grote optredens gespeeld deze zomer, maar heeft afgelopen weekend toch nog even tijd gevonden om te ontspannen. En hoe heeft hij dat gedaan? Eigenlijk op een manier die ik zelf ook heel graag heb en de meeste mensen die het kind graag in zichzelf naar boven halen ook. Wat is hij gaan doen? Hij is gaan minigolven met vrienden. Het bewijs staat op zijn Instagram en heeft er ook nog een legendarisch woordmopje bij gemaakt met het concept minigolf. Ik ga dat niet herhalen, ik wijs je graag door naar die Instagram van Meteor. Want als ik dat zou vertellen, dan zou je denken, oh, maar zo flauw. Maar Meteor, die brengt dat met een glimlach. Dat is een talent. Trouwens, binnen een half uurtje een nieuwe wegwijzer. En dat is een vrouw die Meteor zeer goed kent, of toch zeer goed gekend heeft. Want deze week komen alle tips van Céline van Uitsel.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
6: Code Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar!
7: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
8: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Wat mij betreft hoef je niet te kiezen. Het geval bij heel veel Joe-luisteraars. Dat zijn Humans en Dancers tegelijkertijd. En je kan zo meteen genieten van George Ezra en zijn Pretty Shiny People. Maar eerst een kaarsje branden.

0: reken ik jou dus ook tot, hè, tot een pretty shining people. Het is 10:30 geworden. Er zijn een paar problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. En ook 5 minuten extra tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. E17 richting Antwerpen 10 erbij tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Op de E313 8 minuten in de file tussen Massenhoven en Ranst. En op de Brusselse buitenring 5 erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Céline Van Uytsel werd bekend als Miss België, maar is die titel eigenlijk al lang ontgroeid. Hè? Ze doet van alles als mediapersoonlijkheid. Ze komt op veel leuke plaatsen, ontmoet toffe mensen. Dus zeer benieuwd wat zij ons deze week allemaal gaat aanraden. Als uitstap, als restaurant, als reisbestemming. Dat is wat mijn wegwijzer doet. Wat keuzestress bij jou en bij mij wegnemen. Maar op maandag beginnen we natuurlijk altijd met een streamingtip voor een toffe serie. Dus we gaan zo meteen in de zetel kruipen met Céline. En ik denk dat nog mannen, nog vrouwen dat echt een straf.

0: voor die...
1: Goedemorgen.
0: Waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de...
3: Goedenavond.
0: Waarbij je de dag wil verteren door te...
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: En? Wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
10: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.
11: Love to see you shine.
12: Good times.
13: Great music.
12: Dit
13: is Joe.

0: Wegwijzer.
1: Céline van Oitzel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Céline, correct me if I'm wrong, maar ik zie in jou zo ergens wel een huismusje dat er zo wat van kan genieten om 's avonds met een heel stijlvol dekentje in de zetel te kruipen en een serie te kijken. Is dat ook echt zo? Is dat jouw avond?
2: Ja, maar je bent nog iets vergeten met de hond op de schoot.
1: Oh, die is zo schattig,
2: Céline. Die moet er natuurlijk ook bij zijn. Ja, ons Ralfje is er altijd bij, maar dat is inderdaad een van onze grootste hobby's.
1: En wat kijk je dan? Kijk je dan spannende dingen, grappige dingen? Waar gaat zo jouw voorkeur naar uit?
2: Ik ben wel een binge-watcher en ik ben het meest geboeid door thrillers. Ik heb onlangs iets gezien en ja, dat heeft me echt helemaal meegetrokken.
1: Oké, vertel, wat is het?
2: Dat is een miniserie op Netflix, I Will Find You. En dat gaat over een papa of een man die een paar jaar in de gevangenis heeft gezeten omdat hij ervan beschuldigd werd zijn zoontje vermoord te hebben. Maar hij heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. En opeens ontdekt hij dat zijn zoon nog leeft. En meer ga ik niet zeggen, hè, want ja, dan zou ik het al verklappen. Maar het is echt heel spannend. Het zijn een 8 afleveringen, denk ik.
1: Ja.
2: Iets meer dan 30 minuten, dus het is ook niet te lang. En het is zo spannend en er zitten zoveel plot twists in dat je gewoon verder wilt gaan. Dus je kunt dat eigenlijk, en ik durf toe te geven dat ik dat zelf ook gedaan heb, dat in één trek uitkijken, Heidi, ja.
1: Oké, dus dat dan zo'n nurken of 4 eigenlijk. Dus mensen die vandaag instappen op maandag, die zouden het maandagavond al hebben kunnen uitkijken eigenlijk.
2: Ja, dat kan.
1: Dat kan.
2: Dat kan zeker.
1: Zeg, en zo die spannende dingen, dat is niet iets waar jij problemen mee hebt. Je knept dan niet jouw hondje plat van de zenuwen of zo. Je kan daar goed tegen.
2: Nee, ik kan daar heel goed tegen. Wat je mij niet gaat zien doen, is kijken naar zo van die horrorfilms en alle films met geesten. Alles wat niet echt kan, daar ben ik bang van. Alles wat wel echt zou kunnen, wow, dat vind ik allemaal niet zo erg.
1: Dat is eigenlijk wel heel contradictorisch. Dat is een beetje een gekke kronkel dan in jouw mooie brein.
2: Een van de vele.
1: Als het dan maar is. Oké, dus I Will Find You, een miniserie op Netflix die dus bijzonder spannend is. Kan je zo nog één ding ervan zeggen waar je van denkt, dat is echt de reden dat je het moet kiezen ten opzichte van alle andere mogelijkheden?
2: Ja, ik ben nogal... Ja, kan ik dan een scroller noemen? Ik vind het soms heel moeilijk. Hè. Er is een overaanbod en dan kijk ik even naar dit, even naar dat. En meestal... Ja, grijp ik terug naar de kampioenen, omdat ik niks kan mij geboeid houden. En bij deze serie, ja, echt, na 10 minuten wist ik... Ik heb niet naar mijn gsm gekeken en dat is de beste referentie. Als ik daar niet op kijk, dan ben ik geboeid.
1: Oké, fantastisch. Dat is een extra argument om dat te ontdekken. I Will Find You op Netflix. Céline, bedankt voor die tip. Ga nu nog maar even scrollen op jouw gsm en morgenochtend dan hoor ik jou terug. Hè.
2: Goed, tot dan.
1: Tot dan.
0: De Wegwijzer. Good times, great music.

De miniserie op Netflix, I Will Find You, was de eerste tip daarnet van Céline van Huytsel. Heel veel berichten die binnenkomen in de Joe-app. Linda, Didier, Mirjam, Veronique, Nicole, Erik, Christel, Anne. Allemaal zijn ze ook dol op die serie, I Will Find You. En Sabine laat ook weten dat het de verfilming is van een van de boeken van Harlan Coben.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Smartfoto.be.
6: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Nou, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
11: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar wat als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
12: Een hele goede morgen bij Joe. Enkel de grootste hits, dat ga je ook gemerkt hebben zo meteen. Want na het nieuws al meteen een gigantische klepper van YouTube. Eerst dat nieuws van 11 uur. Dit is Serafien Smits.
13: Goedemorgen. Een nieuwe schietpartij in Sint-Gillis. Dit jaar kwamen er maar 2 windmolens bij in Vlaanderen. En Nederland past ook volgend jaar voor Eurosong. Opnieuw een schietincident in Sint-Gillis in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al 2. Vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Dat bevestigt de politie aan onze redactie. 2 mensen zijn opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat de reden voor de schietpartij was. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Er komen amper nog nieuwe windmolens bij in Vlaanderen, terwijl dat nodig is om de klimaatdoelen te halen. Vorig jaar nog 12, in de eerste helft van dit jaar maar 2. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van cijfers van bevoegd minister Jo Broens.
14: Vlak van het vergunningenbeleid zien wij ondanks de aanscherping van de afstandsregels toch dat wij kunnen het tempo aanhouden in die zin. Ik heb al 75 vergunningen afgeleverd. Wat we zien is dat een vergunde windmolen, dat er heel vaak procedures tegen aangespannen worden. Niemand is tegen hernieuwbare energie, tegen windenergie, totdat ze in zijn of haar nabijheid worden gebouwd.
13: Volgens energie-experts zijn de beste plaatsen voor windmolens ook al ingenomen. En Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, omdat de wedstrijd niet neutraal meer is en Israël nog altijd meedoet ondanks de oorlog in de Gazastrook. Nederland deed ook dit jaar niet mee, net als 4 andere landen. Het is een zonnige dag bij 23 graden. Er staat wel veel wind. Morgen ook 23 graden. Eerst zon dan. Na de middag kan het regenen. Woensdag zon 26 graden. Maar wel met kans op buien en onweer. Donderdag gaan we richting 28 graden. Maar ook dan met af en toe een bui.
6: 11:02. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. Een kwartier in de file tussen Massenhoven en Bommelgem. Op de E40 richting Brussel. 10 erbij tussen Sterrebeek en Kruinem. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Ook 10 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
15: Dit is Joe.
16: Met Heidi van Tielen.

Diepe zuchten en kreunen. U2 en Pride in the name of love. Zometeen gaan we flirten op zijn Frans. Maar eerst neurien op zijn Nederlands. Want dit hier is Cresip nog eens. And I would stay.

0: Ja, het is de laatste week dat er geflirt kan worden in B&B Zoekt Lief. Laatste uitzendingen deze week van dat seizoen van deze zomer. Het zit wel iets later vanavond dan de afgelopen weken. Dat heeft te maken met de terugkeer van familie. Dat nieuwe seizoen start vandaag al en dat zit dan om 8 uur. Daarna is er B&B Zoekt Lief. En er zijn nog wel wat meer programma's, wat nieuwe programma's die deze week al starten. Bijvoorbeeld Zeg eens Eu, dat bekende jaren 90 programma dat nu ook een terugkeer krijgt. Heel benieuwd of dat nog van deze tijd gaat zijn. Maar vandaag raakte ook bekend dat Ward Lemmelijn het nieuwe seizoen van Love Island gaat presenteren. Ik weet niet of je het kent, ik heb het zelf uiteraard gezien in het verleden. Het is eigenlijk een programma dat een soort van excuus is voor knappe jonge mensen om de hele dag in bikini of swimshort rond te lopen. En ze zoeken dan zogezegd naar liefde, maar eigenlijk vooral naar Instagram-volgers. Maar zeer ontspannen om naar te kijken, het is echt wel leuk. Het is ook wel grappig, want Ward Lemmelijn heeft ooit in een interview gezegd van, oh, ik zou heel graag, als ik mag dromen, een tv-programma ooit presenteren met echt zo maatschappelijke impact. Bijvoorbeeld zoiets als Down the Road of Taboe of Restaurant Misverstand. Kortom, een programma dat niet alleen entertainment is, maar ook het verschil maakt. Nu, ik kan zeggen, met het hand op het hart, de maatschappelijke impact van Love Island is zeer beperkt, maar sowieso is het wel een meerwaarde dat Ward Lemmelijn dat gaat presenteren. Het gaat namelijk heel raar zijn als hij als enige zijn t-shirt daar zou aanhouden. Dus dat gaat hij niet doen.
1: Dit is Joe.

0: kind.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
0: Oh, my.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
0: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
0: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
0: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
0: Hoe dan?
4: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
5: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Ze doen al een soort van schietgebedje dat hun favoriete song het haalt.
1: In de stemming.
0: Ik ga weer twee songs in de stemming gooien. Jij bepaalt in de Joe-app voor welke jij in de stemming bent. En voilà, de song met de meeste stemmen, die ga ik draaien. En als je nu online kijkt deze ochtend, ja, dan is het heel opvallend. Je kan er niet naast kijken. Afgelopen weekend was er Pukkelpop. Festival toch eerder met alternatieve muziek. Maar welke beelden gaan de wereld rond? Niet die van alternatieve bands, maar wel van twee popprinsessen. De eerste die kreeg de slappe lach op het podium en koos weer een fan uit om samen met haar op het podium te dansen. En ja hoor, die beelden zijn echt massaal gedeeld. Het gaat over deze Zara Larsson. Weer een enorme revival deze zomer. Sociale media heeft daar een heel groot aandeel in. Die Lush Life van Zara Larsson. Maar er is nog een andere artieste die viraal ging dit weekend op Pukkelpop, omdat iedereen zo hard meezong met haar songs, met haar hit, vooral eigenlijk van 20 jaar geleden, die ook een nieuwe jeugd beleeft dankzij sociale media. De jeugd is daar zot van, kennen het woord voor woord. De tent was te klein, kippenvel ook om iedereen te horen meezingen.

grote hit kan je nu ook opstemmen. Natasha Bedingfield en Unwritten. En ja, Feel the Rain on Your Skin zong ze dan in die tent van Pukkelpop. Was er dan ook water dat verspreid werd. Heel mooi om die beelden te zien. Ook natuurlijk van Zara Larsson en die Lush Life. Die dikke vette hit waar iedereen ook zo goed op gaat. Maar voor welke song ben jij in de stemming? Dat is de vraag. Je kan nu stemmen in onze Joe-app. Zeker doen.

0: platgestreken gezicht. Combi Miga. Zometeen Madonna en Papa Don't Preach. Maar je hoorde eerst nog Shaggy en It Wasn't Me. Ruim 11:30 geworden. Paar problemen toch onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. E313 richting Antwerpen. Een kwartier daar in de file tussen Massenhoven en Wommelgem. Antwerpse ring richting Nederland. 10 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent. 6 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En nog eens 10 tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En op de E40 richting Brussel komen er 7 minuten bij tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

ze heeft het gehad, hè. Poppa Don't Preach van Madonna. En ik had het vorige week al over Madonna, die haar verjaardag had gevierd met de familie, met vrienden in Griekenland. En ze is er duidelijk nog wat langer gebleven. Ze heeft dit weekend op haar Instagram ook een aantal foto's gepost van haar Griekse trip. Prachtige foto's, ook lekker bewerkt. Maar goed, het ziet er allemaal heel erg mooi uit. En ze is vooral dol, blijkt, op het eiland Patmos. Een eiland dat ik eigenlijk zelf niet zo goed kende, ook helemaal niet zo toeristisch is. Maar Madonna is dol op Patmos. Iedereen gaat dat nu ook lezen, gaat daar volgende zomer met z'n allen naartoe. Maar ze zegt, ik heb mij nog nooit zo dicht bij God gevoeld als op dat eiland. En dat heeft haar naar eigen zeggen deugd gedaan. Voilà, onthoud dat. Patmos, het eiland bij uitstek volgens Madonna. Ondertussen staat Natasha Bedingfield in de stemming stevig aan de leiding met 79%. Maar Zara Larsson kan misschien nog haar Lush Live dansen. Tenminste, als je er nu voor stemt in de Joe-app.

0: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag veel voordeel op laptops van onder andere HP. Dus effe bollen voor een swingende start.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsof.
2: Wat blieft?
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

0: de stemming.
1: Vandaag in de stemming twee popliedjes van twee popartiesten die iedereen op het alternatieve Pukkelpop zot hebben gemaakt en die ook de afgelopen uren viraal zijn gegaan met filmpjes van hun optredens. Het ging tussen Lush Life van Zara Larsson en Unwritten van Natasha Bedingfield. Beide enorm populair op dit moment bij de jeugd door sociale media. En dat terwijl de ene song 10 jaar oud is ondertussen en de andere al meer dan 20 jaar oud. Sorry, ik heb mensen oud doen voelen door dat te zeggen daarnet, onder andere Stijn, sorry daarvoor, maar het is inderdaad wel al meer dan 20 jaar geleden dat die Unwritten een grote hit was. En het is die oudere song die toch nog dieper geworteld zit in jouw systeem, die het ook gehaald heeft met 73% van de stemmen, schrijft Natasha Bedingfield de overwinning op haar naam.

Zachtjes aan met Pocles en zijn suave mente. Ideaal voor een zonnige dag als vandaag. Wordt de mensen helemaal gelukkig van. En ook James Brown, die zit helemaal al in de juiste mood. Wow, I feel good.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Een hele goede middag. Boterhammen in je mond en goede muziek in je oren. Dat is het plan voor vanmiddag hier bij Joe. En niet andersom, dat zou mogelijk pijnlijk kunnen zijn. 12 uur, dit is het nieuws met Serafien Smits.
5: Goedemiddag. Er is vannacht opnieuw geschoten in Brussel. Benzine wordt weer duurder en er komen amper windmolens bij. Opnieuw een schietincident in Sint-Gillis in Brussel. Afgelopen weekend waren er daar ook al twee. Vannacht raakte opnieuw iemand gewond. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon vlak daarna twee mensen in de buurt oppakken. Het is nog niet duidelijk wat de reden voor de schietpartij was. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzinetanken wordt morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 3 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,97 euro aan de pomp. De hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98 wordt 4 cent per liter duurder. Een liter kost dan maximaal 2,13 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die prijzen schommelen. Er komen amper nog nieuwe windmolens bij in Vlaanderen, terwijl dat wel nodig is om de klimaatdoelen te halen. Vorig jaar waren het er nog 12, in de eerste helft van dit jaar maar 2. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Jo Broens.
6: Vlak van het vergunningenbeleid zien wij, ondanks de aanscherping van de afstandsregels, toch dat wij kunnen het tempo aanhouden in die zin. Ik heb al 75 vergunningen afgeleverd. Wat we zien is dat een vergunde windmolen, dat er heel vaak procedures tegen aangespannen worden. Niemand is tegen hernieuwbare energie, tegen windenergie, totdat ze zijn of haar nabijheid worden gebouwd.
5: Volgens energie-experts zijn de beste plaatsen voor windmolens ook al ingenomen. 2 op de 3 schoollaptops zijn duurder dan de maximumprijs. Onderwijsminister Demir legde die vast op 575 euro. Maar volgens een rondvraag van het Nieuwsblad is dat voor veel middelbare scholen onhaalbaar. Stefanie de Klerk van de Vlaamse ICT-coördinatoren liever ziet een aantal verklaringen.
7: De eerste is natuurlijk de marktprijsstijgingen. De AI-chips en de geheugencapaciteit die duurder worden, waardoor toestellen gewoon in totaliteit duurder worden. Anderzijds zijn wij als scholen ook gebonden aan de wet op de overheidsopdrachten, wat ervoor zorgt dat wij vaak via raamcontracten moeten afnemen. En daar zijn niet alle types toestellen beschikbaar.
5: Minister Demir gaat de maximumprijs volgend schooljaar aanpassen. Supermarktketen Lidl laat je voortaan zelf je boodschappen scannen met je smartphone. Volgens Lidl kan je zo sneller winkelen, maar volgens HLN-journalist Sven Ponsaert is er ook een andere reden.
8: Wie Scan & Go wil gebruiken, moet daarvoor een Lidl-account en de Lidl Plus-app hebben. En daardoor weet de keten natuurlijk precies wie, wat, wanneer en waar koopt. Door van de app een handige scan-tool te maken, zullen nog meer klanten hun aankoopgedrag dus in de toekomst willen prijsgeven.
5: Bij Carrefour, Albert Heijn en Spar kan dat ook al. En Nederland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, omdat de wedstrijd niet neutraal meer is. Door de deelname van Israël en de oorlog in het Midden-Oosten. Nederland deed ook dit jaar niet mee, net als 4 andere landen. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
4: Op dit moment zijn er 2 plekken in ons land waar je meer dan 10 minuten verliest. Onderweg, dat is op de E40 richting Gent. Langs de file daar 3 kwartier komt erbij tussen Erpenmeren en Merelbeke. En op de E313 richting Antwerpen sta je 20 minuten in file tussen Herentals-West en Mommelgem.
9: Dit is Joe.
10: Met Heidi van Tielen.

Maar soms is de vrouw een zeer gevaarlijke soort, toch, volgens Hall & Oates en hun Man Eater. Zometeen een van de grootste hits van Fleetwood Mac. Maar stel je nu even voor dat je aan een beachclub ligt, aan het zwembad, bij voorkeur in Ibiza, dat staat nog altijd fancy. En terwijl jij van een veel te dure cocktail drinkt, komt daar een man met een saxofoon wat van die chille dancemuziek spelen. Zie je het voor je? Voel je het een beetje? Dat is dit gevoel.

Fleetwood Mac en Don't Stop. Ik had het net over Ibiza. Julie die stuurt via de Joe-app. Ik ben net terug een trip met vriendinnen en het was zalig. En dan heb je Nico uit Diepenbeek die dan weer stuurt. Geen Ibiza voor ons, maar wel elk jaar Mallorca. Minder chichi en minstens even mooi. Ja, snap ik wel. Die mening deel ik eigenlijk wel een klein beetje. Nu gaan we wel naar een ander eiland. Ook naar het schijnt mooi, al spreek ik niet uit ervaring.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Je wil dat mensen moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
0: Afstandsonderwijs.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
7: Go yellow!
8: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
11: Dit is Joe.
12: Joe.
11: Good times.
12: Great

Marco Borsato, die voelt zich nog altijd niet klaar om zich volledig weer te smijten op het podium. Daar houdt hij nog even wat afstand van. Hij concentreert zich nu op zijn andere passies die hij ook wel deelt op zijn Instagram. Dat zijn duiken, fotograferen en motorrijden. Hij heeft een zware Harley Davidson. Voordeel is, dan ben je ook niet herkenbaar natuurlijk. Als je zo'n volledig pak aan hebt en een helm, kan die lekker chasen. Je hoort hem zo meteen.

0: en dromen van een fileloos Vlaanderen. Dat mag altijd, maar het zal ook altijd bedrog zijn. Want er zijn wel wat problemen onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Langste file, die vind je op de E40 richting Gent. Anderhalf uur komt er op dit moment bij tussen Erpenmeren en Merelbeke. Daar gebeurde een ongeval en de doorgang is daar moeilijk. Op de E313 richting Antwerpen. 12 minuten tussen Geel-West en Herentals-West. En nog eens 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E40 richting Brussel, 11 erbij tussen Zwijnaarden en Wetteren. En ook 10 minuten extra op de E40 tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe. Op de Antwerpse ring richting Gent, 11 minuten in de file tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

complicated. Een kind opvoeden in deze tijd mag je ook gerust complicated noemen. Gelukkig kunnen Sven en Anke af en toe bellen met opvoedingsexperte Sarah van Gijsegem als er weer eens een nieuw probleem opduikt. Zoals dat dit weekend ook weer het geval was met levensgevaarlijke TikTok-challenges. Hoe je dat met je kind moet bespreken, vertelde ze vanochtend. En daar heb jij sowieso ook iets aan. Dus ik laat het zo meteen nog eens horen.

0: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
1: Oh, schat, kijk, die afwerking.
2: Oh, en dat is hier zo stil.
1: Oh, voel eens, het tocht niet meer.
2: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
1: Oh.
0: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
2: Oh.
0: Zegt.
3: Oh, Quadro.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...

0: zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
0: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: allemaal koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. Eén podium, één festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
12: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
13: Wat? 150 baht?
12: Schatje, dat is 4 euro.
13: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
12: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
14: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
15: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
16: Van Haren, Van Haren.
17: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
16: Van Haren, Van Haren.
17: Omdat we van schoenen houden.
18: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
19: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
20: Bring your bottle back bij Sipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Sipari XL.
21: Laat ze see you shine.
22: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
23: Good times.
24: Great music.
23: Dit
24: is Joe.

0: De afgelopen dagen was er het verschrikkelijke nieuws uit de UK dat op 1 week tijd 12 doden waren gevallen omdat ze een TikTok-challenge deden waarbij ze bewust met hoge snelheid tegen het verkeer gingen inrijden. Dat is waanzinnig, uiteraard gelukkig ook zeer zeldzaam, maar het is natuurlijk niet de eerste keer dat dat soort challenges de pers halen omdat er jongeren zwaar gewond geraken omdat ze iets doen dat ze op TikTok hebben gezien waarvan wij als volwassenen denken, maar ho jongen, gebruik gewoon even je verstand. Nu, als ouder is dat vooral ook een challenge over hoe je daarmee omgaat natuurlijk. Want je wil uiteraard niet dat jouw kind dat doet of nog maar aan denkt om dat te doen. Sven Lanke die belde vanochtend met opvoedingsexperte Sarah van Gijsegem en die gaf deze tip.
1: Ik zou gewoon zeggen, zeg, heb je dat al gezien of gehoord? Of ken jij iemand die dat al gezien of gehoord heeft? En wat denk je daar zelf van? He, vrij open de vraag stellen, zodat je het hoort van hoe leeft dat in het hoofd van mijn kind, van mijn jongeren. En dan weet je natuurlijk al van, oei, moet ik hier bijschaven? Zit hij echt wel in een foute bubbel? Of valt het nog wel mee? Maar als je zo heel algemeen volledig TikTok gaat veroordelen, zeg, wat is dat weer? Met die zotte TikTok, dat brengt toch niks goeds in de wereld. Omdat je dan het geheel van TikTok gaat veroordelen en dat is misschien waar ze heel waardevolle contacten hebben met hun vrienden, waar ze zich echt amuseren, waar ze misschien ook dansjes gaan nadoen. Dus TikTok in zijn geheel is niet slecht. Uiteraard zijn die challenges slecht. Maar als jij direct gaat aanvallen, ja, ja, ja, van bij je eerste vraag, dan gaat die in defensief zitten en dan krijg je geen gesprek.
0: Ja, en dan vooral hopen dat dat algoritme geen challenges meer voorstelt, maar enkel goede muziek, want dat kan op TikTok natuurlijk ook, zoals Bas Serra. Morning light.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag veel voordeel op laptops van onder andere HP. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Het schooljaar begint!
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh my.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Joe. Vrienden van Joe, de remedie tegen de maandag blues die bestaat. Allee, ik ga ervan uit. Met topplaten van Queen, Will Smith en Kaoma. Zo meteen al na het nieuws, want het is 1 uur, Serafien Smits.
4: Goedemiddag. Je kan goede zaken doen met de nieuwe staatsbon. Opnieuw een schietpartij in Brussel. En de laatste Pukkelpop-kampeerders vertrekken naar huis. De nieuwe staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, leen je geld aan de overheid, waar je na een aantal jaar dan een rendement op krijgt. De nieuwe staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,6%. Die op 1 jaar geeft 1,9%. Vanaf woensdag kan je je inschrijven op die nieuwe staatsbons. Bij een nieuw schietincident in Sint-Gilles in Brussel is iemand gewond geraakt. Het gebeurde vannacht en het was al het derde incident afgelopen weekend. De politie kon vlak daarna twee mensen in de buurt oppakken. Het is nog niet duidelijk wat de reden voor de schietpartij was. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu, maar dat wordt nog onderzocht. Benzinetanken wordt morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 3 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 1,97 euro aan de pomp. De hoogste prijs in 3 maanden. Benzine 98 wordt 4 cent per liter duurder. Een liter kost dan maximaal 2,13 euro. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven die prijzen schommelen. Op Pukkelpop is de uittocht nog volop aan de gang. Na 4 dagen feesten loopt het kampeerterrein stilaan leeg. Deze festivalgangers proppen de laatste spullen in hun tassen.
5: Nog wel wat drank. We hebben een beetje overschat onszelf en al onze kampeerspullen.
6: Nog wat cool elementen. En wat overschot blikjes. En ja, de tenten en de stoelen. Hè. Dat materiaal een beetje.
7: Wat over is, laten we allemaal achter. En de partytent is toch kapot. Dus dat blijft voor hier.
4: De komende dagen bekijkt Pukkelpop wat er nog hergebruikt kan worden. In Nederland zijn nog eens 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht na het zware ongeval in Zwolle vanmorgen. 16 dus in totaal. Dat zegt de politie van Gelderland. Een reisbus vol scholieren botste vanmorgen op de autostrade tegen een bestelwagen. Een 40-tal reizigers krijgen opvang in een sporthal in Nederland. En in een video op de Iraanse staatstv wordt Barron Trump bedreigd, de jongste zoon van Amerikaans president Trump. Wie hem vermoordt, krijgt een beloning van 8,5 miljoen euro. Er wordt ook verteld waar Barron vaak is en hoe hij beveiligd wordt. Journaliste Kathleen Perraar legt uit waarom.
8: Tijdens de laatste verkiezingen bleek hij het geheime wapen van zijn vader. Hij raadde Trump aan om langs te gaan bij invloedrijke podcasters en influencers. Het leverde Trump een hele berg stemmen op en hij deed onlangs ook zijn intrede in de zakenwereld. De bekendheid groeit dus razendsnel. Het maakt van hem een doelwit van alle vijanden van zijn vader.
4: Het is niet duidelijk wie erachter zit. En in de ronde van Spanje start zo dadelijk de derde rit en de eerste bergrit. Vooral aan het einde van de wedstrijd gaat het stevig omhoog met 2 beklimmingen richting de finish op bijna 2000 meter. Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui. Vanmiddag blijft het zonnig en het wordt 23 graden. Morgen start met zon, na de middag kan het regenen, het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
3: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Gent staat er een lange file, de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeek, 2 uur extra. Richting Antwerpen, de E313, een half uur tussen Herentals West en Antwerpen Oost. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 11 minuten.

0: 10 minuten bezig en de plon is hier al 2 keer gesprongen. Heeft het een te maken met het ander, ik weet het niet. Maar dit was wel een van de zomerhits uit 1989. En er werd gezwaaid met de rocker. Dat herinner ik me vooral uit die clip. Kaoma en de Lambada, welkom. Dit zijn tot 4 uur de hits van Schmidt. Later vandaag gaan we swipen of liken. In de schatkamer ontleed ik ook een van de beste dance anthems uit de 90s. Er is ook de zen van Schmidt rond 2:15.
1: Zijn nou kalm, Karel?
0: Ja, maar ik ben nog maar net begonnen. Dus dat is voor zometeen.
2: Dit is Nieuw-West.

0: Party in the City Where the Heat Is On in Miami en Will Smith. Als jij in bad zit, wat doe je dan? Ja, natuurlijk in bad zitten en genieten. Chillen, ronddobberen. Weet je wat ik altijd doe? Dan probeer ik zo te drijven dat alleen mijn neus nog net boven water is en dat ik wel kan ademen. En zo kom ik tot rust. Zo heeft iedereen zijn of haar ritueel in bad. Freddie Mercury, die deed ook speciale dingen in een bad. Hij heeft zelfs ooit een wereldhit in bad geschreven. En die plaat heb ik voor jou klaargezet. Zometeen.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Amai, ik moet nog door 100 foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
9: Het zijn voordeelweken bij Lapperre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapperre, wij maken alle oren blij.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
11: Dit is Joe.
12: Joe.
11: Good times.
12: Great music.

Queen. En dit najaar verschijnt er een opgepoetste concertfilm van de kerels op IMAX-formaat. En op 1 en 2 oktober worden er ook heel wat spullen van Freddie Mercury geveild. Een piano, een microfoon, ook wat handgeschreven songteksten. Het is gewoon kwestie van tijd voor dat bad, waarin dat Crazy Little Thing Called Love geschreven werd, dat ook wordt geveild. Let op mijn woorden, vroeg of laat gebeurt dat. Katy Perry bij Joe, Last Friday Night.

0: vele hits van Keen uit 2004 ondertussen Everybody's Changing. Het is 1:30 geworden. Er staan 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat in de richting van Gent op de E40 tussen Aalst en Wetteren nog altijd 1:17. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West tot Wommelgem 27 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel 17 minuten.
1: De hits van Smith.
0: En Mumford & Sons nu.

0: Bad Get Physical, Olivia Newton-John. Speciaal voor ons Anke, die zoals je weet de krachttraining heeft ontdekt. Sinds kort traint ze 3 keer per week aan haar spieren met haar coach Brecht. En de evolutie van Anke haar spieren worden uiteraard ook op de voet gevolgd in de ochtend van show tussen 6 en 10. Binnenkort kunnen we lekker arm worstelen voor een bak bier. Allee, of iets meer inzet. Toekomst wijst dat wel uit. De Zen komt eraan, het is het rustpunt in de middag. Met 2 klassebakken, Eagles en Tina Turner. Maar ook de zomerhit uit 1997 van Wes en Alané. Zometeen.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op 1 plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag veel voordeel op laptops van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
5: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: homo koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15 inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: bijna 14:15.
1: De Zen van Schmidt.
0: Zoals je weet is dat het rustpunt in de middag. Ik draai altijd non-stop twee platen om lekker te chillen. Tina Turner vandaag in de aanbieding met Private Dancer. We beginnen doen met de klassebakken van Eagles. Aandacht voor The New Kid in Town.

0: Rond 14:15 kan je elke middag bij ons een beetje chillen in de Zen. We begonnen met Eagles. En een van die top 2000 klassiekers. New Kid in Town. En dan Tina Turner met Private Dancer. Weet je wat de tof is? Na de rust, na de Zen. Dan duw ik een beetje extra op het gaspedaal. Tot aan het nieuws nog twee toppers die je terug helemaal wakker maken.
1: Hey, Karelke! Daar is de keer bij!

0: scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Dit is
2: jouw... Taylor Swift, Lynyrd Skynyrd, Backstreet Boys staan klaar, maar ook de schatkamer gaat open. 3:15, daarin hebben we het over Everything But The Girl en een dance anthem. Messen. Nu het nieuws, want het is al 2 uur geworden. Serafien Smit.
3: Goedemiddag. Je kan goede zaken doen met de nieuwe staatsbon. De brandweerman die omkwam bij de dubbele gasexplosie in Brussel is begraven. En Iran bedreigt de zoon van Donald Trump met de dood. De nieuwste staatsbon krijgt het hoogste rendement in jaren. Als je zo'n staatsbon koopt, leen je geld aan de overheid, waar je na een aantal jaar dan een rendement op krijgt. En de nieuwe staatsbon op 10 jaar geeft een netto rendement van 2,59%, die op 1 jaar geeft 1,93%. Ter vergelijking, die uitzonderlijke populaire staatsbon in 2023 had een netto rendement van 2,81%. Vanaf woensdag kan je intekenen. Aan de Basiliek van Koekelberg is afscheid genomen van brandweerman Olivier Francotte. De man die eerder deze maand omkwam bij een dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Hij kreeg een staatsbegrafenis en er trok een rouwstoet door de stad. Meer dan 100 collega's vormden een indrukwekkende herenhaag aan de basiliek. In een video op de Iraanse staatstv wordt Barron Trump bedreigd, de jongste zoon van Amerikaans president Trump. Wie hem vermoordt, krijgt een beloning van 8,5 miljoen euro. Er wordt ook verteld waar Barron vaak is en hoe hij beveiligd wordt. Collega Kathleen Perraar legt uit waarom.
4: Tijdens de laatste verkiezingen bleek hij het geheime wapen van zijn vader. Hij raadde Trump aan om langs te gaan bij invloedrijke podcasters en influencers. Het leverde Trump een hele berg stemmen op en hij deed onlangs ook zijn intrede in de zakenwereld. De bekendheid groeit dus razendsnel. Het maakt van hem een doelwit van alle vijanden van zijn vader.
3: Het is niet duidelijk wie erachter zit. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het 23 graden. Morgen start met zon. Na de middag kan het regenen. Het wordt dan ook 23 graden. Woensdag en donderdag wordt het zachter, 26 en 28 graden. Maar wel met regelmatig kans op een bui.
2: 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de E313 in de richting van Antwerpen tussen Herentals, Industrie en Wommelgem, 28 minuten. Richting Brussel op de E40 tussen Merelbeke en de N60, een ongeval gebeurd, 19 minuten extra. En ook tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe op die E40 richting Brussel, 10 minuten. Het komt door een defect voertuig. De Antwerpse ring tot slot in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid, 18 minuten.

Lynyrd Skynyrd, met jou in van hun grootste hit, die Sweet Home Alabama. 24 augustus op de kalender, maar hey, de zomer is nog niet voorbij. Integendeel, we krijgen terug mooi weer. En dat vertaalt zich ook in de platen die je tussen nu en 4 uur nog hoort. Zometeen beroemde Two Man Sound, project van Lou de Prijk van Lou en de Hollywood Bananas. En de Two Man Sound scoorde een gigantische hit in de zomer van 86 met die disco samba, kan je lekker op shaken. Zometeen na de nieuwe.

0: dit. Disco op de vloer en de samba in het hart. De disco samba, de two-man sound uit de jaren 80. Sara Perché Ti Amo van Ricky e Poveri. Ja, ja, ja, het wordt moeilijk om daar niet mee te zingen. Maar je hoort ook Fireflies van All City. Zometeen.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Jij wil een zaak waar een reukje aan zit. Waar wacht je op? Start de opleiding parfumerie.
5: Afstandsonderwijs. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
7: Nog voor je kan denken...
8: Pas op voor die een borduur.
7: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
9: Nee, schat, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
10: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
12: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici XL. Love to see you
13: shine. Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
14: Ben jij een ochtendmens?
15: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
14: een vette schijf.
15: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
14: Even een fun fact.
15: Of met de collega's voor.
14: De meest foute ethisch hit.
15: Gelijk heb je. Want voor elke mood
16: is iets anders goed.
15: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
17: Code Yellow!
18: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
16: Wat? 3?
18: Yep. Info op telenet.be.
19: Hallo, Kevin hier van Prikketik Kwaliedrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
20: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

zei het aan het begin van de show. De perfecte remedie tegen de maandag blues. Allee, niet dat het altijd helpt, maar dit helpt wel, denk ik. Ricky e Poveri en Sara Perché Ti Amo. Even een korte shout-out naar onder andere Guy Hombeek. Die zegt, hey Karel, er bestaat een heerlijke beatversie van Sara Perché Ti Amo. Klopt, Guy, van welke plaat is er tegenwoordig geen beatversie gemaakt, denk ik dan. En Koen Duim zegt, maar geweldig, die Ricky e Poveri afgelopen zomer plat gespeeld in Italië. Ik wil terug. Ik ken dat gevoel, zo'n beetje de vakantieblues. Ik zat er nog een beetje in, wrijven Koen, want Ricky e Poveri, die hebben veel andere goede, steengoede platen. Meer dan die Sara Perché Ti Amo, of dit bijvoorbeeld. Zoals elke goede Italiaanse artiest, ze hebben ook ongelooflijke plakkers. Stuur die factuur van je nieuwe vakantie naar Italië, maar naar Joe.

magie tussen die twee. Lady Gaga, Bradley Cooper en Shallow. Het is ondertussen 2:30. Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen, de E313. Tussen Herentals Industrie en Antwerpen-Oost, 38 minuten. Richting Brussel op de E40, tussen Wetteren en Gent, de N60, 17 minuten. Antwerpse Ring in de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid, 16 minuten. En in de richting van Nederland, een kwartier. Vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.

0: Ja, de zomer is nog niet voorbij. Dat hoor je ook aan de muziek bij Joe. Coimba Gaulo. Of Coimba Gaulo met haar versie van Pata Pata. De schatkamer komt eraan met een perenschijf uit de jaren 90. De passage alleen al. I miss you like the deserts miss the rain. Alleen al daarom. And I miss you. Yeah. Dit dus. Het verrassende verhaal van Missing van Everything But A Girl. Zo meteen rond 3:15.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar. Oh. Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
5: Maak tijd voor een XL-modenummer van Feeling.
4: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
5: Met meer dan 50 pagina's catwalk-trends, shoots in 4 Hollywood-genres, de meest iconische filmlooks en alles over het mode-item van het najaar. Onze Feeling Scarf Jacket. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Hummel koken.
9: En? Wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Quesadilla!
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
11: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je... Oh. ...zegt.
12: Good times.
13: Great music.
12: This is Joe.

0: Dreadlock Holiday van 10cc bij Joe. Het is 3:15 in het nieuwe seizoen. Is dat de plek voor dit?
1: Joe. De schatkamer van Schmidt.
0: Met in de schatkamer altijd belangrijke tracks en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Vandaag 30 jaar geleden, op 24 augustus in het jaar 96 al, breekt Everything But The Girl heel wat records. Ze doen dat onder andere in Amerika met op dat moment de langst genoteerde single in de hitlijsten. 55 weken, dus meer dan een jaar ook bij ons, staan ze bijzonder lang in de hitlijsten. 31 weken, en dat wil wel wat zeggen. Everything But The Girl dus, alleen die naam al. Het is een duo, Tracy Thorn en Ben Watt. Die twee leden die zien ooit een bordje hangen in een etalage van een meubelwinkel. En op dat bordje staat letterlijk: For your bedroom needs, we sell everything but the girl. Voor je slaapkamer verkopen we alles behalve het meisje. Droger krijg je het niet. Maar zij denken: prima, dat wordt onze bandnaam. En dan de muziek. In 1984 halen ze al de top 10 met Each and Everyone. Tracy Thorn duikt later trouwens ook op bij Massive Attack. Maar de hele wereld leert hem pas vooral kennen, dus via die Missing. Die wordt eerst al in 1994 uitgebracht in de originele versie. Heel zacht en melancholisch. Maar een jaar later geeft Todd Terry dat nummer een complete makeover met een legendarische remix. Uitgebracht 16 oktober 1995. Hij voegde daar een onweerstaanbare house groove aan toe. En die track werd daardoor gecatapulteerd van de club naar de radio. Meer dan 30 jaar later blijft die Missing in de Todd Terry remix een van de meest iconische dansbommen van de jaren 90. En vandaag in de schatkamer.

Teddy Swims and The Door. Sven en Anke zijn sinds vorige week ook vertrokken voor hun 11e seizoen. En meteen met een leuke wedstrijd voor het hele gezin. Want volgende maandag, de 31ste augustus, vieren ze de laatste vakantiedag. En ze doen dat in Plopsaland, de Pannen. Samen met jou. 60 luisteraars winnen hun plekje tijdens de ochtendshow. En ze krijgen die dag ook toegang tot het park. Ook deze week worden er nog winnaars geselecteerd in de ochtend. Het is eenvoudig eigenlijk. Je moet ons gewoon een goede reden geven waarom jullie erbij willen zijn. Dus stuur een boodschap op van jouw kind, of je kleinkind, of je buurkind, of je neef, of je nichtje. Stuur het maar op. Alle informatie vind je uiteraard op onze website joe.be. En dan hopen dat jullie erbij zijn, hè, want het wordt een feest. Die laatste vakantiedag volgende maandag in Plopsaland, de Pannen. Great music.

0: swipen en liken met muziek. Dat doen we altijd tussen 3 en 4. En er is uiteraard ook de tweede kans voor de afvallers. En hits van Mark Ronson, Miley Cyrus en Santana zometeen. Nu het nieuws, want het is 3 uur. Aline Kautreels.
1: Goedemiddag. Oekraïne viert haar onafhankelijkheid. In Kokkelberg is afscheid genomen van brandweerman Olivier Francot. En in de Vuelta wordt de eerste bergrit gereden. Oekraïens president Zelensky roept de wereld op om Russisch president Poetin tot vredesonderhandelingen te dwingen. Dat doet hij niet toevallig vandaag. Oekraïne viert dat het zich 35 jaar geleden losmaakte van de Sovjet-Unie. Vandaag vecht het land opnieuw voor hun vrijheid. Onder meer de Britse premier Andy Burnham en Europees Commissievoorzitter von der Leyen zijn in Kiev. Aan de basiliek van Kokkelberg is afscheid genomen van brandweerman Olivier Francot. De man die eerder deze maand omkwam bij een dubbele gasexplosie in een kantoorgebouw in Brussel. Hij kreeg een staatsbegrafenis, er trok een rouwstoet door de stad en meer dan 100 collega's vormden een indrukwekkende erehaag aan de basiliek. En in de Ronde van Spanje zijn de renners bezig aan de eerste bergrit in de Pyreneeën. Na 70 vlakke kilometers wachten er 2 beklimmingen richting de finish. Misschien wel iets voor Wout van Aert.
2: Het is een bergrit, maar het is nog niet de lastigste. Als er grote groepen gaan, dan is het misschien een kans om mee te zitten. Het is niet de rit die met het beste ligt. Het blijft bergop natuurlijk.
1: De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui. Vanmiddag zonnig bij 23 graden. Morgen begint met zon, daarna regen en opnieuw tot 23 graden. Woensdag en donderdag zachter, 26 en 28 graden, maar wel met regelmatig kans op een bui.
0: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file op de E313 in de richting van Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, 35 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel, 22 minuten. In de richting van Nederland, 11 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.

ritme van je maandagmiddag. Carlos Santana, een echte gitaargod. Carlos laat altijd andere schitteren om vocals. In dit geval Michelle Branch met de grootheid in 2002. The Game of Love. Swipen en liken met de muziek, dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst ruimtepuin. Ruimtepuin in de muziek. Er werd al over gezongen in 1992 door Tasman Archer.

0: bleef bij die ene hit voor Tasman Archer. Dat was nog eens Sleeping Satellite.
1: Swipe of Like.
0: Het is 3:15 en een nieuwe week, dus ook een nieuwe ronde in de Swipe of Like. Dat is een beetje te vergelijken met een heerlijk gevuld buffet met allerlei lekkers. Zo moet je het je voorstellen. Alleen, je mag maar één gerechtje meenemen. Ik heb er 5 en we beginnen altijd met een duel. Kandidaat 1 en 2. En daarvan moet je dan een 1 kiezen. En die kan je nog altijd omruilen voor de 3e, de 4e of de 5e. En dan zitten we ook altijd met de 4 overblijvers. Maar die krijgen dan ook een herexamen. En die mogen dan via de pols strijden. Maar ik zoek iemand die nu met overtuigingskracht een juiste keuze kan maken. En het is een moeilijke. Echt waar. Want ik zie ze hier nu al staan. Onmogelijk wordt het. Maar, hey, een Joe-luisteraar kan alles. Ben jij degene die ik moet bellen? Dan stuur je me nu een bericht. Swipe of like. En feest nu maar lekker mee met de Whistars.
1: Good times.
2: Great music.
1: Chill.
0: Swipe of like in de app. En nu Diana Ross en Michael Jackson op zijn ADHD's.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: Bronson, maar ook Miley Cyrus met die grote hit uit 18. Nothing Breaks Like a Heart.
1: Swipe of like?
0: Vanmiddag met Stefaan Reiniers uit Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. Want zo moet je dat dan tegenwoordig zeggen. Dag Stefaan, goedemiddag.
2: Ja, hallo.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Moet je dat ook op je enveloppen schrijven? Want het is toch een soort fusie tussen die drie gemeentes. Of hoe zit dat nu precies?
2: Ja, heel officieel wel, maar de meesten kiezen toch gewoon voor de deelgemeente waarin ze wonen.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus net iets gemakkelijker.
0: Ja, dat is ook minder lang. Maar je zei ook net dat er ook nog wat troubles zijn, maar dat er misschien ook een nieuwe naam komt. Wat weet je erover of hoe zit dat precies?
2: Ja, er is iets gaande dat een nieuwe naam zou gekozen kunnen worden. Ja. Maar wij wachten nog vol spanning op de namen waaruit we kunnen kiezen.
0: Oké. Okay. Zeg, ondertussen is het al eind augustus. Je zei me dat je in mei al vakantie genoten hebt. Je bent naar Marokko gegaan voor de eerste keer. Viel het mee?
2: Dat viel heel goed mee. Het weer was al zelf in mei heel aangenaam. Ja. Zeer vriendelijke mensen.
0: Tof.
2: Het hotel waar we waren was goed. Dus zeker een aanrader.
0: Ja, ja. Dat lijkt ook al waarschijnlijk zo lang geleden mei. Heb je dat ook het gevoel zo dat de vakantie echt al zo precies in een ander tijdspanne was? Of zit er nog vis in het net?
2: Eigenlijk wel, maar gelukkig zijn er in september nog een paar vakantiedagen die op ons wachten. Dus.
0: Tof, mooie vooruitzichten en hopelijk ook wat de swipe of like betreft. Ik heb vijf kandidaten. We beginnen altijd met een duel. Kandidaat en 1 en 2. En dan mag jij een van die twee kiezen. Hier gaan we.
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Uit 1981, Visage met Fade to Grey of deze.
1: Kandidaat 2.
0: Clouseau uit 2002 ondertussen. En Dans. Welke van die twee wil jij heel graag meenemen, Stefaan?
2: Dan neem ik Fade to Grey mee.
0: Fade to Grey van Visage, oké. Okay. Die kan je eventueel inruilen voor dit.
1: Kandidaat 3.
0: Uit The Lion King. Een van die grote hits van Elton John, The Circle of Life.
2: Dat gaan we niet doen, denk ik. Nee.
0: Dat gaan we niet doen. Nee. Oké, voorlopig hou je vast aan Visage. Ik zou dat ook doen persoonlijk, maar ik heb hier niks te zeggen. Je kan hem nog inruilen voor dit.
1: Kandidaat 4.
0: Oh. AC/DC en Highway to Hell. Voel ik nu twijfel of blijf je bij Visage?
2: Een beetje twijfel, maar ik blijf toch bij Fade to Grey.
0: Je hebt Fade to Grey. Oké, dit is de laatste kandidaat.
1: Kandidaat 5. Wake me
0: up before you go. Uit de zomer van 1984. Wham and Wake Me Up Before You Go Go. Wat gaan we ermee doen, Stefaan?
2: Dat is natuurlijk wel ook een hele goeie.
0: Ja.
2: Dus we gaan voor die.
0: Voor deze? Oké, nu verras je me wel. Oké, het is Wham geworden.
2: Ja. Ik dacht,
0: hij blijft gewoon standvastig op Visage. Maar nee, het is Wham. Volledig akkoord. Ja, natuurlijk. Voilà, voilà.
2: Afwisseling van spijs doet eten.
0: Wat zeg je? Ja, verandering van spijs doet eten.
2: Ik
0: vind dat ook. En die Visage die pakt misschien nog wel de tweede kans. Maar nu genieten van Wham en nog een heel fijne zomer. Hè. Dag Stefaan.
2: Dankjewel. Dag.

was de Swipe of Light van Stefan. En hij ruilde uiteindelijk Visage in voor Wham and Wake Me Up Before You Go Go. In de app van Joe loopt er uiteraard op dit moment ook de muziekpol van de tweede kans. Met de vier platen die strijden voor jouw stem. En dan heb je de keuze tussen deze vier kleppers. Visage, Fade to Grey, Clouseau en Dans. Elton John met Circle of Life of AC/DC en Highway to Hell. Momenteel gaat het mooi gelijk op tussen Visage en AC/DC. Maar kijk, ook dat kan nog allemaal veranderen als jouw stem erbij komt. Je hebt even de tijd om te stemmen, dat doe je in de app. Het is ondertussen 3:30. Er staan 6 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste in de richting van Nederland op de Antwerpse ring. Het komt door een ongeval tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 35 minuten. Ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 11 minuten. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 13 minuten. En tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 10 minuten. Richting Antwerpen op D313 vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. 25 minuten. En ook tussen Herentals-West en Massenhoven. 11 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de

0: Shakira en Burna Boy en Dai Dai. De winnaar van de muziekpool van de tweede kans is duidelijk. Eigenlijk spelen Visage, Clouseau en Elton John niet mee, want met 44% werd Highway to Hell de winnaar van AC/DC. Pak die luchtgitaar. Zometeen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week de morgen.

0: Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh,
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.
12: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
13: Oh, schat, kijk, die afwerking.
14: Oh, en dat is hier zo stil.
13: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
14: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
13: Oh.
12: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
13: Oh,
12: zegt.
10: Oh, Quadro.
15: Dit is Joe.
16: De hits van Schmitz.

Sea en Highway to Hell. Lekker. Zolang het maar geen TikTok-challenge is om te spookrijden. Jongens, wat las ik toch afgelopen weekend. Moet je toch knettergek voor zijn. Dan gaan mensen spookrijden om likes te halen. Moeten ze verbieden zoiets, toch?

Mitch Ure en Ultravox. En een nummer 1 hit ook bij ons, dat was in 1981, Vienna. Maggie zag Mitch Ure nog op de Lokerse feesten, klopt. Hij passeerde daar op de themaavond rond New Wave. Ik hoorde dat hij wel een octaafje lager zong, maar de spirit was daar nog altijd. Astrid staat klaar, want de kok en de koning hebben nog een week vakantie. Ik heb tot aan het nieuws van 4 uur nog Coldplay, Higher Power en er is Kylie. Tot morgen.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betaling meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we homo koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Dit is jou.
9: Goedemiddag, ja, Astrid Philips hier en ik mag jou dat voor ooit een keer ook eens wensen. Die goedemiddag en met bakken goesting, zeker toch met Snap zo meteen op post. Juist voor na het nieuws van 4, dat krijg je met Aline Koutreels. Goedemiddag dus.
10: Goedemiddag. Mogelijk zijn de schietpartijen in het Brusselse drugsgeweld. De UK wil dat TikTok video's met spookrijden weghaalt. En forse boetes in Italië voor onoplettende overstekers. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht nog opnieuw in Sint-Gillis en Molenbeek. Afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Anderlecht. En nog eens in Sint-Gillis. Collega Katrien Salens.
11: Aan de ene kant kan het gaan om een territoriumstrijd tussen verschillende drugsbendes. Je moet weten, in dat milieu gaat heel veel geld om. En het gaat om een grote vraag, een groot aanbod. En dat betekent dat verschillende groeperingen elkaar bekampen.
10: De politie heeft de afgelopen periode ook heel wat mensen opgepakt in drugszaken. Dus het zouden ook wraakacties kunnen zijn. De Britse regering eist dat TikTok de Britse video's verwijdert waarin spookrijden verheerlijkt wordt. Aanleiding is een dodelijke aanrijding. Daarbij kwamen 7 mensen om. De filmpjes zijn een gevaarlijke trend in het Verenigd Koninkrijk. Sociale media moeten daarom hun verantwoordelijkheid nemen, klinkt het. En wie in Italië tijdens het oversteken met zijn gsm bezig is, riskeert een fikse boete van minstens €75. Dat staat in de nieuwe verkeerscode daar. Volgens de regering neemt het aantal ongevallen met voetgangers toe, omdat ze al maar vaker onoplettend rondlopen. Met de maatregel hoopt de regering voor meer veiligheid in het verkeer te zorgen. Vanmiddag zonnig bij 23 graden. Morgen begint met zon, daarna regen en opnieuw tot 23 graden. Woensdag en donderdag zachter, 26 en 28 graden. Maar wel met regelmatig kans op een bui.
9: Dankjewel daarvoor. En dan nog eens kijken hoe het gaat op de weg. Er staan 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is meteen 50 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem. Nog traag rijden op die Antwerpse ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 20 minuten extra daar. Half uur dan erbij op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 26 minuten op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. En nog een kwartier ook op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. En welle weg dan u.
0: Dit is Joe
12: met Astrid.

The first, the last eternity. Ik weet zo niet eigenlijk of die maandag hier tot in de oneindigheid moet duren. Maak daar een weekenddag van. En dat is toch meteen andere koek. Hè. Maar desalniettemin, zeer, zeer, zeer graag hier bij jou, bij Joe, tot 7 uur vanavond. En ik dacht, omdat ik zelf nogal van meezingen en al ben, ja, ook op een maandag, heb ik er meteen een goeieke klaargezet in die categorie. Het is wel op zijn Frans te doen, het is een kleine uitdaging, maar er is ook misschien niks mis mee, zeker. En tussendoor ook nog wel een klein dingetje, want er zit een gat in mijn playlist. Dat gat heb ik graag opgevuld, omdat ik het nogal graag proper heb. Dus laat zeker weten welk nummer ik voor jou mag draaien op deze maandag 24 augustus. Straks zo rond 20 over 4 ongeveer. Heb jij een ideetje? Wat zou jouw maandag een pak beter maken dan dat die nu al is? Laat het mij vooral weten. Ik weet eigenlijk niet of jij twee dingen tegelijk kan, hoor, meezingen. En terwijl een appje sturen, maar probeer het dus toch maar eens. Hè. Dit is dus voor jou Gérard Lenormand.

0: even een optalarm dat je vanaf volgende dinsdag weer mag zetten. Hè, om al die kinderen op tijd uit bed getrommeld te krijgen, te preppen voor school. Het zou wel eens kunnen dat dat lastig wordt. Nu, als ik naar mijn eigen kinderen kijk, voorlopig stommelen die standaard om 6:30 uit bed. Maar iets zegt mij dat dat net die 1 september onmogelijk wordt. Maar hey, zover zijn we uiteindelijk nog niet. Gelukkig maar ook, want ik moet nog heel veel ringmappen en cursussen en een HB-potlood kopen. Wat dat ook weer mag betekenen. Het stond op lijstje. Blijf vooral plakken hier bij Joe vandaag. Voor Billy Ocean bijvoorbeeld. Die komt er straks aan met When the Going Gets Tough, the Tough Get Going. En je weet het, daarna gaan we dus op verzoek, op jouw verzoek. Er zijn al heel veel toffe suggesties binnengekomen, maar misschien nog net niet dat van jou. Het is nog even welkom via onze app.
1: Curiosity Festival. Eindig de festivalzomer in stijl. Met Suzanne en Freek, Meteor, Niels de Stadsbader, Silver, K3, Milk Inc. en vele anderen. 1 podium, 1 festival. 6 dagen. Curiosity Festival. Van 18 tot 27 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

the Tough. Dat is het allerleukste misschien nog wel aan dat nummer hier van Billy Ocean. Het is 4:20. Ik had het er net heel even over het feit dat ik nog heel veel moet regelen voor de kinderen voordat ze naar school kunnen starten. En onder andere een HB-potlood staat op het lijstje. Els Machiels, dankjewel om dat even te verklaren via de app. Een HB-potlood is een hard and black potlood. Een perfecte middenweg tussen een hard en zacht potlood. Dat klinkt in mijn hoofd nog steeds een beetje vaag, maar ik denk in de winkel wordt dat ongetwijfeld veel duidelijker. Jij mocht ook nog veel meer dan dat sturen in onze app, want ik vroeg naar een verzoekje om jouw maandag net weer een tikje beter te maken. Er is heel wat binnengekomen, muziek van Journey bijvoorbeeld. Kinderen voor kinderen op een onbewoond eiland, waarom ook niet natuurlijk. Van NSYNC komt hier ook nog wel wat binnen, bla bla bla, van Armin van Buren. Maar kijk, we zijn uiteindelijk hier het systeem aan het laten bepalen en die zijn uitgekomen bij een suggestie waar we alleen maar enthousiast over konden worden. Hè. Omdat dit, volgens nog een paar andere mensen die dit doorsturen, gewoon het allerbeste nummer ooit gemaakt is. Ja, de lat ligt hoog, de druk is aanwezig voor Fleetwood Mac, maar wordt helemaal ingelost ook, denk ik. Hè. Dit is The Chain.

0: So Easy to Fall in Love with Me. Dat is een grote dosis aan zelfkennis. Jongens, toch? Want het is gewoon een plezier om Olivia Dean aan het werk te zien. Je moet maar eens een YouTube-filmpje of zo opzoeken. Die vrouw die heeft bijzonder veel plezier als ze op een podium staat. En dat is fijn om te zien ook. Wij gaan straks tv kijken met 1/3 van de Romeo's. Dat is wat er nog aankomt. Net zoals Tears for Fears. Maar je weet ook dat het bijna 4:30 is. Dus we gaan richting het nieuws. En dat doen we ook deze keer met Aline Koutreels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Brusselse politie is de schietpartijen van de voorbije dagen beu. Het waren er nu al sinds vrijdag 5. Volgens de politie zijn ze het slachtoffer van hun eigen succes, zeg maar. Omdat ze meer focussen op drugsgeweld, waardoor bendes mogelijk wraak willen nemen. Inwoners van de Vlaamse Ardennen moeten nog tot november rekening houden met stroomonderbrekingen. Dat meldt netbeheerder Elia. Komt door de hoogspanningspost in Oudenaarde. Die wordt vervangen, maar kan soms dus uitvallen. En Andy Burnham, dat is de Britse premier, belooft Oekraïne te blijven steunen. Dat zei hij nu Oekraïne haar onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie viert. Oekraïne zou vandaag ook van Burnham groen licht krijgen om raketten te maken die tot 240 kilometer over de Russische grens kunnen gaan. Vanmiddag zonnig bij 23 graden, morgen begint met zon, daarna regen helaas en opnieuw tot 23 graden.
0: Files ook helaas. Er staan er 6 op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. Dat is meteen 55 minuten op de E40 richting Brussel tussen Sint-Denijs-Westrum en Wetteren. Daar is ook een ongeval gebeurd. Aanschuiven ook op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout, ook al door een ongeval. En nog traag op die Antwerpse ring richting Gent dan weer een kwartier extra tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E17 20 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 20 minuten ook al op de E313 tussen Massenhoven en Borgerhout. En nog een kwartier dan op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. En sta je toch nog ergens anders in de file, verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
2: Dit is Joe.
3: Met Astrid Philips.

0: seizoen van Familie. Dat start vanavond om 8 uur. Het wordt een extra lange aflevering ook. En als je wat je net hoorde nog niet zot genoeg vond, wacht maar af dan, want deze week wordt Peter van den Bossen nog maar eens tot leven gewekt door een Gunter Levy dan nog wel. En dat terwijl hij eigenlijk al een kleine 5 jaar dood is. Hoe en wat en waarom? Wel, daarover heb ik het zo meteen. Dus met de man himself, met Gunter Levy. Je hoort hem na Simple Minds nog.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

0: De meezingers zitten hier verdomd goed bij Joe vanavond met Simple Minds, Don't You Forget About Me. Straks nog Sister Sledge en Rosalien zometeen ook al met dat plezante nummertje Snap. Maar eerst wil ik toch al eens vooruitblikken naar vanavond 8 uur. Dan kan je opnieuw binnenkijken in het leven van de familie van den Bossche. Want dan start op VTM het nieuwe seizoen van Familie en Vrijdag. Daar moeten we het ook eens over hebben. Want dan maakt een iconisch personage zijn comeback, meer bepaald Peter van den Bossche. Beter bekend, oh jawel, als 1/3 van de Romeo's. Dag Gunter Levy.
1: Een hele goede middag.
0: En Lucas, ik heb dat goed begrepen toch? Hè? Jij maakte nu vrijdag, na 4, 5 jaar of wat was het, een comeback als Peter van den Bossche in Familie.
1: Klopt. Nee, het is maar voor even hoor. Het is vanavond, enkel vanavond.
0: Ah, het is enkel vanavond.
1: Het is enkel vanavond. Maar het is wel super spannend en het is echt wel een aflevering die je moet zien.
0: Allee, maar ik vind dat zo zot eigenlijk. Ik heb dan zo'n hoge verwachting. Ik denk van, oh, hij is terug, eindelijk de Gunter Levy. En dan voor één keer. Vind je dat niet zonde dan?
1: Ja en nee eigenlijk. In de zin van ik vond het heel leuk en ja, tuurlijk wil ik wat meer terug in familie komen. Uh-huh. Nu niet constant, maar ja. niet terug 23 jaar aan een stuk. Maar ze mogen mij altijd zeker bellen voor dat soort dingen, voor af en toe een keer langs te komen. Uh-huh. Ik heb een dag of 5 gedraaid. Dus het was superleuk, echt waar. Ik heb me keigoed gaan muziek.
0: Oké, maar tv-kijkend Vlaanderen, je moet dat toch nog eens uitleggen. Heeft jou in de serie, dacht ik, toch zien sterven in een brand? Dus Klopt. Dan zou ik denken dat je echt wel dood bent, maar toch kom jij nog eens even terug.
1: Ja, ik ben nog altijd keidood.
0: Dat is duidelijk. De school, dat weet.
1: Nee, het zijn flashbacks allemaal.
0: Ah ja.
1: Het is een wat vooraf ging aflevering.
0: Ja, dus dan moet je terug 5 jaar jonger eruit zien of zo.
1: Ik heb dat geprobeerd. Ik weet niet of dat gelukt is.
0: Dat gaan we vandaag dan te weten komen allemaal.
1: Ja, maar dat is dat.
0: Ja. Zeg maar, hoe was het eigenlijk om na al die tijd dan toch, het is toch wel even geleden, om terug op de set te staan van Familie?
1: 2 jaar geleden heb ik de webisodes gedaan ook. Dus zo die zomerafleveringen. Ja, ja. En dat was ook allemaal dat was dan een hele zomer. Ook net vooraf ging een beetje. Uh-huh. Wat dan bleek toen dat mijn dochter niet was. Ja, als familie, hè, jongen.
0: Ja,
1: pas op.
0: Alles moet eens passeren.
1: Ik zeg altijd, niemand is echt dood in familie. Hè. In zo'n land kan iedereen altijd terugkomen.
0: Fantastisch
1: hè.
0: Toch, was dat maar het echte leven.
1: Ik denk, dit is de 3e keer dat ik dood ben. Hè. Dus alles kan nog natuurlijk. Maar ik vond dat zalig. Ik was in de studio geweest. Ik was al 2 jaar niet meer geweest. En ja, dat blijft toch altijd een beetje, sorry voor het woord, maar thuiskomen toch wel. Hè.
0: Ja. Ik snap hem, ik voel hem helemaal. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je totaal niet getwijfeld hebt ook om terug te komen naar familie, dan naar de set.
1: Nee, okay. Absoluut niet. Nee, zeker niet.
0: Alright, maar we gaan er keihard van genieten naar een flashbackende Peter van den Bossche. Gunter Levy, weer een klein beetje jonger. Dat is eigenlijk wel plezant, hè, dat de televisie dat kan doen, jou terug jonger maken. Zeg, Gunter, jij staat ook gekend als 1/3 van de Romeo's. En die 3 staan dan weer gekend als zijnde de meest gevraagde artiesten ongeveer in de zomer. Is het opnieuw zo druk al geweest?
1: Ja, het is echt een extreem drukke zomer geweest. Ik denk in de 23 jaar dat we bezig zijn, zal deze toch in de top 3 komen. Van drukte. We hadden al wel een vermoeden hoor, met vorig jaar dan de Mask Singer te doen.
0: Ja,
1: en de winterrevue. Wat we gedaan hebben eind vorig jaar en begin dit jaar, maakt dat die zomer eigenlijk al heel snel vol stond. En de plaatsjes die er nog waren, die werden dan zo last minute en ook nog ingevuld door last minute boekingen. Waardoor dat echt de meest hectische zomer was ever.
0: Ja, maar je klinkt nog heel fris en fruitig, moet ik zeggen. Dus goed bezig. En ik wens je veel vakantie dan toe. Binnenkort hopelijk ook eens aan de orde.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Ooit is, ik hoor het al. Gunter Levy, dikke merci. En wij kijken met zeer veel plezier uit naar Familie. Naar de comeback dus van Peter van den Bossche. Fijne avond nog, hè?
1: Perfect. Joehoe. Goed, tot vanavond dan.

5 voor 5 met We Are Family. Ja, welkom vooral ook in de Joe Family. Weet dat je heel welkom bent via de app. Bijvoorbeeld ook de deurtjes van onze Joe-app. Ze staan wagenwijd open voor jou. Hè. Nog één plaat dan voor 5 uur. En ik ben uitgekomen bij één van de exen van Jennifer Lopez. En dan heb je wel wat keuze natuurlijk. Ojani Noah. Wie kent die man nog? Daarmee was ze eind jaren 90 geboren. Getrouwd liever. Geboren als ze nu getrouwd is. Maar als een acteur zingen doet hij niet echt. Net zoals Chris Judd. Daarmee was dan weer begin jaren 2000 getrouwd. Dat is een danser. Ben Affleck. Ja, die kennen we ook nog. Maar die zingt ook volgens mij niet echt. Dus het gaat uiteraard over Mark Anthony. Die haal ik er graag nog even bij met You Sang To Me.

0: Een van de favorietjes, net nog van Mariella, liet ze weten. Die sang to me via de app. Misschien zit jouw favoriet er ook nog wel tussen. Bijvoorbeeld Yazoo, Don't Go. Hoor je na het nieuws van 5. Dat krijg je met Aline Koutreels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Grote politieactie in Onne. Mogelijk zijn de schietincidenten in het Brusselse drugs gerelateerd. En de UK blijft Oekraïne steunen. In Onne, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Dat melden Franstalige media. Het kindje zou gevonden zijn in de buurt van het lokale voetbalveld. Mogelijk gaat het om de vermiste Timeo, maar dat is nog niet zeker. Timeo is het kindje van 5, dat eind juni samen met zijn papa in de buurt van Onne verdween. De auto van zijn papa werd een dag later ook teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In het Brusselse waren nu al 5 schietincidenten sinds vrijdag. Vannacht waren er nog opnieuw in Sint-Gilles en Molenbeek. Afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Sint-Gilles en in Anderlecht. Daar werd zelfs geschoten op een politiecommissariaat. Je hoort Jurgen de Landsheer van de politie.
2: Dit is effectief een lijn die overschreden is. Criminaliteit in het algemeen, schietpartijen zijn niet aanvaardbaar en zeker al niet tegen hulpverleners. De positieve verklaring van zoiets is dat wij natuurlijk storend werken door de succesvolle acties die op het terrein gehouden zijn. Niet alleen door ons, de Zone Zuid, maar ook door de federale politie en ook door de naburige zones.
1: Het zou ook kunnen gaan om verschillende drugsbendes die elkaar bekampen. In de Vlaamse Ardennen moeten inwoners tot november rekening houden met stroomonderbrekingen. Dat zegt netbeheerder Elia nadat de stroom daar dit weekend voor de 3e keer uitviel. Zo'n 10.000 gezinnen zaten daardoor zonder elektriciteit. Komt doordat de hoogspanningspost in Oudenaarde verouderd is. Die wordt nu vervangen, maar tijdens de werken kan de stroom onverwacht uitvallen. Buurtbewoners in Deurne reageren geschokt nu de 11 laatste bomen in hun straat gekapt werden. Vorig jaar werden al 50 bomen gekapt, ondanks fel protest. De inwoners hadden gehoopt dat de stad zou wachten tot de uitspraak van de rechter, maar tevergeefs.
3: Wij vragen ons sterk af, van, stel dat de vergunning vernietigd wordt, ja, dan is alles hier illegaal, die een bomenkap, maar ook alle werken hebben plaatsgevonden. Dus waarom wacht de stad nu niet gewoon, in plaats van direct zoveel geld en middelen te smijten naar dit dossier? Wacht even, totdat we die uitspraak hebben en dan is voor iedereen duidelijk.
1: En de Britse premier Andy Burnham belooft Oekraïne te blijven steunen. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Kiev voor de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Zo zal het Verenigd Koninkrijk groen licht geven, zodat Oekraïne raketten kan laten maken die tot 240 kilometer over de Russische grens kunnen gaan. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.
0: En toch een behoorlijk drukke avond, Spitzer. Want er staan 9 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. 50 minuten op de E40 nog steeds richting Brussel tussen Sint-Nijs-Westrum en Wetteren. A12 richting Antwerpen. 25 minuten tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. 20 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Kwartier dan op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen. West. E40 richting Gent dan. 20 minuten tussen Erpenmeren en Merelbeke. Brusselse buitenring dan. 20 minuten ook al tussen Wezenbeek en Diegem. En dan nog aanschuiven ook op de ring rond Gent richting Destelbergen. Ook daar een kwartier aanschuiven tussen Gent AZ en Merelbeke ring. En als je nog op een andere plaats in de file staat, toi toi daar. Maar je verliest daar niet meer dan 15 minuten.
4: Dit is Joe.
5: Met

Don't go. En wat had je gedacht dat ik het daarmee eens ben? Ook uiteraard. Want deze maandagmiddag die kan namelijk nog opleveren voor jou dan weliswaar. Je hebt blijven luisteren vooral. En dan kan je geld verdienen nog voor 6 uur vanavond. Maar je gaat er wel uiteraard iets voor moeten doen. En hoe en wat allemaal, dat hoor je over zo'n dik half uur ongeveer. Zeg, we hebben het daarnet ook al gehad over het nieuwe seizoen van Familie dat vanavond opnieuw start met Gunther Levy als zijnde Peter van den Bossen. Maar er is nog veel meer te zien dan dat alleen op televisie. En daar neem ik je straks ook graag nog eens in mee. Na de O's en de Yes. En hier en daar nog wel een woordje dat hij eruit flapte. Shaggy met Hey Sexy Lady.

0: gaat hard. Straks ook weer met John Travolta erbij. Greased Lightning. En net dan weer met Phil Collins. Something Happened on the Way to Heaven. En het mag hard gaan ook. Als dat weekend misschien nog zo'n klein beetje te veel in je lijf hangt. En dat die maandag een klein beetje lastig loopt. Kan zomaar eens gebeuren natuurlijk. Hè. Zeg, familie. Daar hebben we het vorige uur al over gehad. Dat terugloopt. Hè. Vanaf vanavond het nieuwe seizoen. En dus weer met Gunther Levy in de rol van Peter van den Bossen. Maar als ik het zo eens bekijk, er zijn nog wel veel meer redenen dan dat alleen om thuis in uw zetel te plakken. Bijvoorbeeld, zeggen ze, dat is bij Play van onder het 90s stof gehaald. En met niet langer Gert Verhulst dan als spelleider, weet je nog. Maar deze keer wel met James Cook, die dan checkt of je over iets kan babbelen zonder 20 keer uit te zeggen, bijvoorbeeld. Het start vanavond al wel pas om 9:40. Dat vind ik eigenlijk echt veel te laat. Ik weet niet of ik dat nog ga kunnen kijken. Maar net ervoor, dat gaat me wel lukken hoor. Om 9:15, ook al bij Play, heb je bijvoorbeeld Bokkie gaat naar school. Dat is met Bokkie de rapper dus in de hoofdrol. Hè. En dan beleeft hij zijn tienerjaren opnieuw. En polst hij ook bij zijn nieuwe klasgenootjes naar hoe het is om vandaag dan weer tiener te zijn. Dat gaat misschien nog wel boeiend te zijn. Bokkie gaat naar school dus vanavond op Play. En dan natuurlijk, ja zeg, De Verraders. Hallo, dat kan niet anders of dat wordt spektakel, want Ruben van Gucht in de reeks, en daarmee is eigenlijk alles meteen gezegd. Maar het wordt ook mooi en emotioneel, De Verraders, want we krijgen Margriet Hermans nog eens te zien ook daar. Hè. Nog eens een bulderlach horen, het gaat deugd doen sowieso, maar het gaat ook bijzonder spannend worden, dat kan niet anders. Onze avondspitscollega Tom de Kok, die mag ook meedoen, die mag ook meespelen. En hij heeft daar nog niet zo heel veel over verteld hoor, maar zijn eerste gedachten, zijn allereerste gedachten na aankomst in dat kasteel en de kennismaking met de kandidaten, die hebben we wel al doorgekregen. En daarover zei hij dit hier.
1: Tegelijkertijd zoveel informatie en tegelijkertijd is er nog geen enkele betrouwbare informatie. Er zijn heel veel roddels en geruchten. Het is adembenemend om te zien hoe snel dit gaat, hoe wij allemaal op een of andere manier gewired zijn om meteen wantrouwen bij alles te voelen. En hebben we nog niet eens verraders.
0: Maar echt waar, hoe spannend kan je zo'n programma toch maken?
2: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: gaat naar school, zeggen ze, familie De Verraders. En daarmee heb ik er eigenlijk nog maar een paar opgesomd door van die programma's die opnieuw op televisie te zullen zien zijn. Of nagelnieuwe programma's, zo zijn er zeker en vast ook, maar zo zijn er nog veel meer. Maar laat gerust ook maar eens weten naar welk televisieprogramma jij eindelijk terug uitkijkt. Laat het gerust maar weten via de app. Ja, ik ben er al curieus naar, eerlijk gezegd. Ja, dan gaan we er eens door, hè, door al die appjes die binnenkomen. Na Shabuzi nog met A Bar Song Tipsy.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2 euro.

Van bijna 5:30 op deze maandagavond met I'm So Excited. En ik merk ook wel dat jij ook al een klein beetje uitzinnig wordt met het nieuwe televisieaanbod. Ja, FC De Kampioenen mag misschien toch eindelijk terug de kasten. Genoeg met die herhalingen. Er wordt zeer veel uitgekeken naar televisie, naar De Verraders. Bijvoorbeeld door Marijse uit Gingelom. En zeker en vast ook nu er Margriet in zit. Maar ja, daar gaat naar gekeken worden hoor. Gwenny vind ik eigenlijk ook wel plezant. Sturm der Liebe stopte dat programma ooit. Maar ik ben er ooit naar beginnen kijken tijdens mijn examens. En voor je het weet, plak je daar eigenlijk echt aan vast. Dus ik snap het wel zeker en vast hoor. Nelly uit Lendeleden die laat dan weer weten via de app dat ze uitkijkt naar Blokken. En als ik niet mis ben, is dat ook het laatste seizoen met Ben Krabbe. Dus tuurlijk dat we daar extra aandacht gaan aan geven. Bokkie gaat weer naar school. Daar wordt ook enorm naar uitgekeken. Net zoals naar de tafel van Gert. Dat start vanavond opnieuw. En ja, De Verraders, dat blijft toch wel het aller vaakst binnenkomen. Maar dat snappen we. Zeker met onze collega Tom de Kok. Daarin gaan we daar met z'n allen heel erg veel naar kijken, denk ik.

0: Straks voor 6 uur zet ik je nog even op de schoolbanken. Dat kan dan ook nog iets opleveren, namelijk B-chargebonnen. Dus ik zou mij schrap zetten, toch wel. Muziek ook nog van Mr. Props en Queen. You Don't Fool Me zo meteen. En die muziek, we gaan het nodig hebben. Want het nieuws van vandaag, dat is behoorlijk triest toch wel, hoor. 6:01, nieuws dat krijg je met Aline Katreels. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. In Onne, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Dat gebeurde aan het lokale voetbalveld. Volgens Franstalige media zou het mogelijk om Timeo kunnen gaan. Dat is een jongen van 5 die in juni met zijn vader verdween. Zijn auto werd teruggevonden op de parking van het voetbalveld. Er loopt een onderzoek. De Brusselse politie is de schietpartijen van de voorbije dagen beu. Het waren er nu al sinds vrijdag 5. Volgens de politie zijn ze het slachtoffer van hun eigen succes, zeg maar, omdat ze meer focussen op drugsgeweld, waardoor bendes mogelijk wraak willen nemen. En Amerikaans president Trump viseert Canada opnieuw met importheffingen. Op auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal komt 50% importtax. Nu is dat nog 25%. Oorzaak zijn onderhandelingen tussen Canada en de VS. Die sprongen vrijdag af. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden.
0: 5 files nog op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file, dat is een half uur op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 22 minuten dan op de E40 richting Brussel tussen Drongen en Merelbeke. Nog eens 22 minuten op de A12 richting Antwerpen tussen Antwerpenhaven en de Ekerse Steenweg. 20 minuten dan weer op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek en Diegem. En nog eens 20 minuten op de B401 en dat tussen Ledenberg en Gent Centrum. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
2: Dit is Joe.
3: Met Astrid Philips.

0: weet niet hoe dat bij jou zit, hè, maar ik vind het zelf een verschrikkelijk jobke. Maar ik heb er mij vorige maand dan toch maar aangezet om de kleerkasten van mijn drie kinderen uit te kuisen. Het was een werk. Kind 1, daar was het wel een klein beetje gênant aan het worden. 12 jaar, klaar voor het eerste middelbaar. Zeker nu die eerste groeischeut achter de rug is. Hij is groter dan mij, dat is 1,76 meter ongeveer. En echt, ik denk dat er zo nog drie kledingstukken pasten of zo. Dus ik heb wel degelijk al wat geld mogen uitgeven. Als jij dat liever niet ziet gebeuren en geld inzamelt via Joe, dan zit je hier helemaal goed hoor. Want een gloednieuwe outfit voor die eerste schooldag, dat kan je hier gefixt krijgen een hele week lang, elke dag opnieuw. En die kleding die komt dan naar jou toe met een bon voor B-Charge. Deze week gaan we dat uitdelen. En hoe doen we dat precies? Wel, elke dag dus. Een quiz waarin we jouw middelbare schoolkennis nog eens gaan testen. Hoe zou daar nog mee zitten? Elke dag testen we trouwens ook een ander vak. Het principe is simpel uiteindelijk. We stellen dan 4 vragen en per juist antwoord krijg je €50 van B-Charge. Vandaag, dat is misschien handig om te weten, testen we het vak aardrijkskunde. Als je denkt van, ja, dat was mijn ding wel. Wel, dan zou ik nu Back to School doorsturen via onze Joe-app. Back to School dus doorsturen via de Joe-app. En wie weet bellen we jou zo meteen op en kan je dus tot €200 winnen. En dat voor een outfit voor school. Daarmee kan je wel al iets schoon fixen, denk ik dan, hè.
1: Hou vanavond vrij, want bij VTM begint het nieuwe spannende seizoen van Familie. En bij VTM 2 wordt een droomvakantie een nachtmerrie in Will Trent. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Dit is Joe.
6: Joe.
5: Good times.
6: Great music.

0: Wave After Wave. Mr. Props in de Robin Schulz remix. En zo wordt het 17:15. Leek mij een zeer schoon moment om nog eens een spel te spelen. Back to school. En dat doen we deze keer dan met Carla Goens. Carla, zeer goedemiddag.
1: Dag Astrid.
0: Het is 24 augustus. Hoe hard zit jij intussen al in de back to school sfeer?
1: Veel te hard.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ik ben er nog niet klaar voor.
0: En betekent dat dat je er mentaal nog niet klaar voor bent? Of is het gewoon met stress van shit, ik ben nog zo wel in orde krijgen?
1: Nee, gewoon. Ik heb liever dat vakantie is dan school.
0: Ah, oké. Je hebt ook heel veel mama's en papa's die zeggen van eindelijk terug school,
1: nee,
0: terug routine.
1: Ik ben totaal omgedraaid.
0: Oké, maar dat is goed. Jij vindt dat plezant om je kinderen bij jou te hebben, denk ik dan.
1: Ja, en ik heb ook veel minder stress in de vakantie.
0: Ja, och, maar echt waar. Bij mij is dat ook deze week begonnen. Ik heb door dat ik de boeken voor mijn oudste kind nog niet besteld heb. Dat gaat vervelend worden. Hij weet dat ook nog niet. Ik hoop dat hij niet luistert. Maar wij gaan jou wel een klein beetje van de stress verlichten, want wij kunnen jouw centen geven, B-chargebonnen eigenlijk. En daarmee kan je bijvoorbeeld een zeer schone outfit kopen voor één van jouw kinderen. Hoeveel heb je er juist weer?
1: Drie. Maar twee zijn al uit huis. Dus dat is voor één.
0: Die kunnen hopelijk al een beetje voor zichzelf zorgen. Dus die laatste, die derde, die kan misschien nog wel een extra centje krijgen. Ook vanwege de mama. Beste Karin, Carla liever. We gaan daarvoor een aardrijkskunde toetsje doen. Geeft jou dat stress of denk? Dat vind ik super slim. Gewoon meteen een hulplijn inschakelen. Dat is gewoon gigantisch slim gezien. Dat mag ook allemaal. Zo streng zijn we allemaal niet hoor. Ik heb vier vragen voor jou per vraag. €50 in de pocket. We beginnen hier met de eerste vraag. Beste Carla, beste man van Carla ook. Jouw eerste vraag dat is hier. Wat is de hoofdstad van Australië?
1: De hoofdstad van Australië. Canberra.
0: Parate kennis zit daar bijzonder goed hoor. Tweede vraag dan weer in het thema aardrijkskunde. Welke rivier stroomt er door Antwerpen? Welke rivier stroomt er door Antwerpen?
1: De Schelde.
0: De Schelde. Hupsakee. Jongens toch, we zijn er goed bezig. De derde vraag, die spelen we dus voor €150, want we hebben al €100 binnengehaald. Welke zee ligt er tussen België en het Verenigd Koninkrijk?
1: De Noordzee.
0: De Noordzee. Is dat eerst te simpel of ben jij gewoon keigoed in aardrijkskunde?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Jij bent gewoon keigoed. Dat is het niet te simpel, echt niet. Want we hebben daar zelf op gestudeerd. Nee, het ligt niet aan ons. En een laatste vraagje in het thema aardrijkskunde voor onze back to school, waarmee je dus €200 in de pocket kan halen. Die laatste vraag, Carla. Door welk gebergte werd er vandaag gereden in de Vuelta?
1: In de Vuelta? Dat waren gebergte Pyreneeën?
0: De man is akkoord daar.
1: Ja.
0: De man is akkoord. Lakkes. Maar ik denk dat je je man eigenlijk niet nodig had, hoor, Carla. Nee, hè?
1: Niet echt.
0: Alles juist. 4 op 4, was dat vroeger ook zo in school?
1: Was dat vroeger ook zo in school
0: dat je altijd alles juist had?
1: Nee, helemaal niet.
0: Hey, maar keigoed gespeeld. €200 in de pocket. Daarmee ga jij nog eens goed kunnen shoppen met een klein stressje minder. Carla, dikke merci om mee te spelen. Doe dat goed. Je hebt nog een week. Hè, dus geniet daar nog ten volle van. En als jij thuis nu denkt, dat wil ik ook wel eens doen. Back to school op kosten van Joe. Dat kan, want morgen speelt Anne van Elze dit opnieuw. En dan gaan we verder in het thema wiskunde. Carla, nog een zeer fijne avond. De groetjes aan jouw man.
1: Dankjewel.
0: En ook aan die kinderen. Bye bye. Good times. Great music. Joe.

Jean-Paul Korthout die stuurt hier nog via de app. Amai, moeilijk is anders. Hè. Ja, wadden met ook wel een paar smileys eraan te pas. Ja, die back to school quiz van net die Carla echt wel met de vingers in de neus heeft gespeeld. Gewonnen ook €200 in haar pocket. Het was, ja, we moeten nu ook niet extra veel stress creëren, denk ik dat. Hè. Maar Carla heeft dat vooral zeer goed gespeeld. En weet ook, onthoud ook misschien vooral dat jij dat ook kan spelen. Hè. Die back to school quiz spelen we nog iedere dag deze week. Kan jou iedere dag dus €200 opleveren. En morgen zou het kunnen dat het eigenlijk wel weer een tikje moeilijker wordt, hoor. Want dan is het met Anne van Elzen te doen. En die is zeer goed in wiskunde. Ik heb hier deze uitleg horen geven op de radio over de cosinus en de sinus. En ze wist het allemaal just uit te leggen, hoor. Dus wiskunde, misschien moet je er al een beetje op studeren als jij dus ook centen wil verdienen hier bij ons. Daarnet, vlak voor 5 uur, heb ik de ex van J-Lo gedraaid. Toen kwam ik uit bij Mark Anthony. En nu is het dan aan Jennifer Lopez herself. En dat met Waiting for Tonight.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: En ja, maandag nog steeds, maar ik denk dat we hem keihard aan het tackelen zijn. Ik heb me al geamuseerd alsof het nog steeds weekend is en daar klinken we op zometeen met Pink. Maar eerst het nieuws van 6 en dat krijg je met Aline Koutreels. Goedenavond.
3: Goedenavond. Grote politieactie in Onnay. Geen vuurwerkverbod meer in Oost-Vlaanderen. En in de Vuelta is de 3e rit geannuleerd. In Onnay, in de provincie Namen, is het lichaam van een kind gevonden. Dat melden Franstalige media. Het kindje zou gevonden zijn in de buurt van het lokale voetbalveld. Mogelijk gaat het om de vermiste Timeo, maar dat is nog niet zeker. Timeo is het kindje van 5, dat eind juni samen met zijn papa in de buurt van Onnay verdween. De auto van zijn papa werd een dag later ook teruggevonden op de parking van de voetbalclub. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opgeheven. Dat heeft de gouverneur beslist. Het was sinds midden juni van kracht door de aanhoudende hitte en droogte. Je hoort gouverneur Carina van Kouter.
4: We hebben gezien en gevoeld dat het de afgelopen dagen fel heeft geregend. Ja. Het is ook minder warm of minder extreem warm en de lucht is vochtiger. Dus minder droog en brandgevaarlijk in de natuur. Met als conclusie dat we na overleg met de veiligheidsdienst besloten hebben om dit verbod op te heffen.
3: Je blijft uiteraard best wel nog steeds voorzichtig met open vuur in de natuurgebieden. In het Brusselse waren nu al 5 schietpartijen sinds vrijdag. Vannacht nog waren er opnieuw in Sint-Gilles en Molenbeek. Afgelopen weekend waren er ook al schietincidenten in Sint-Gilles en in Anderlecht. Daar werd zelfs geschoten op een politiecommissariaat. Je hoort Jurgen de Lansheer van de politie.
5: Dit is effectief een lijn die overschreden is. Criminaliteit in het algemeen, schietpartijen zijn niet aanvaardbaar en zeker al niet tegen hulpverleners. De positieve verklaring van zoiets is dat wij natuurlijk storend werken door de succesvolle acties die op het terrein gehouden zijn. Niet alleen door ons, de Zone Zuid, maar ook door de federale politie en ook door de naburige zones.
3: Het zou ook kunnen gaan om verschillende drugsbendes die elkaar bekampen. Amerikaans president Trump viseert Canada opnieuw met importheffingen. Dat laat hij zelf weten op zijn sociale media. Zo komt er een importtax van 50% op auto's, vrachtwagens, auto-onderdelen en staal. Nu is dat nog 25%. Aanleiding zijn de onderhandelingen tussen Canada en de VS die vrijdag afsprongen. In de Ronde van Spanje is de rit van vandaag geannuleerd. Op zo'n 15 kilometer van de finish kregen de renners bakken regen en hagel over zich heen. Koersen ging gewoon niet meer en ze moesten schuilen. De weg ligt er momenteel ook nog vol met hagelbollen, waardoor het spekglad is.
2: Oh jongens, dus geen winnaars ook daar vandaag
3: nee,
2: in de
3: nee,
2: vat?
3: Nee, geen winnaar vandaag, helaas. Morgen is er wel weer een nieuwe rit. Hè?
2: Ja, dus... voilà, kijk er naar uit.
3: Ja, voilà. Ja, vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden, maar wel kans op regen en onweer dan.
2: En hopelijk niet te veel hagelbollen
3: nee,
2: of zo
3: absoluut.
2: Hier bij ons. 6 files dan op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 25 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten op die Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ring rond Gent dan richting Destelbergen. 21 minuten erbij tussen de Zwijnaardse Steenweg en de Merelbeek. Ring. Nog een kwartier ook richting Merelbeke en dat tussen Laarne en Merelbeke Ring. E40 richting Brussel tussen Drongen en Wetteren. 20 minuten extra daar. En dan nog een aanschuiven ook op de A12 richting Antwerpen. Kwartier extra ook daar tussen Antwerpenhaven en de Ekerse Steenweg. En sta je nog ergens anders in de file, verlies je daar dus op dit moment minder dan een kwartier.
6: Dit is Joe.
7: Met

school, zou ik zeggen, op deze maandagavond, waar ik jou nog een klein uurtje meeneem. En dan is het morgen weer aan Anne van Elzen, die nog tot eind deze week op post is voor jou, tussen 4 en 7 hier bij Joe. Maar bon, ik dacht eigenlijk, ik pak gewoon mijn momentje hier, nu ik er toch 1 keer mag hangen bij jou in de avond. Dus, yes, ik heb een van mijn favoriete artiesten meegebracht. Ik hoop dat je daar ook een beetje van kan genieten. Het is niet de minste hoor. Het is Prince met I Would Die For You. Geef toe, dat zit toch altijd goed, hè? Zeker om pakweg 6:07 op een maandagavond. En oh ja, mag ik straks ook nog 1 keer in het weekend hangen? Dan misschien iets met Pukkelpop. En een hilarisch momentje, dat zeker ook.

maakt goede aanstekelijke muziek, hoor. Alex Warren met Passenger tot 12 over 6. Zeer goede avond, zeer welkom bij Joe. Zullen we hem dan misschien nog één keer plakken in het weekend, omdat daar best wel een paar plezante dingen zijn gebeurd, hoor. Historische momenten eigenlijk ook, toch zeker als je kijkt naar de spits van Manchester City, naar Noors toptalent Erling Haaland, die, oh jawel, het is dan eindelijk gebeurd, zijn blonde lokken heeft geknipt. Dat kapsel dat hem zo typeert, die lange blonde lokken, helemaal futsie, helemaal weg. Eindelijk dacht ik eigenlijk ook wel een klein beetje van, ik snap dat dan ooit zo helemaal, maar dat broske, oh jawel, dat gaat hem toch wel een pak beter af, hoor. En dan, afgelopen weekend moeten we het misschien toch ook nog eens hebben over Pukkelpop. Ja, dat festival waar het dan zou kunnen gaan over allemaal alternatieve bands waarvan je misschien nog nooit gehoord hebt. Maar nee, het is eigenlijk popprinses, de Zweedse popprinses Zara Larsson, die met alle aandacht is gaan lopen op de slotdag gisteren. En als je de beelden nog niet zou gezien hebben of niet gehoord, je moet ze opzoeken. Ze staan overal, maar het is gewoon zo plezant om te zien, om te horen, want het maakt je dag echt helemaal goed, hoor. Het werkt zo aanstekelijk en voor u nu denkt van, allee, waarover heb je het nu? Wel, het is dit hier dus, hè. Het gaat komen, het gaat komen. Die lachjes, jongens. I dream summertime. En ze blijven komen, hoor. Maar ze lacht ook zo aanstekelijk als een echt prinsesje bij mij. Zodat ze wat stunteliger klinken met een snurkje hier en daar erdoor. Maar bij Zara Larsson, dus plezant. Geef toe, je bent zelf ook al half mee aan het lachen. Hè. Het was niet zomaar dat ze in de slappe lach schoot. Nee, Zara Larsson, die is een dik fenomeen natuurlijk. Van dik 10 jaar geleden, maar ze blijft dat doen. Maar ze had aan haar publiek gevraagd om even mee te doen met haar zotte dancepose. Zo een dolfijnpose nadoen. En dan moest er iemand in de lucht gehoffen worden. En heel dat publiek, er waren echt zoveel mensen die dat deden. En Zara Larsson werd er gewoon belachelijk gelukkig van. En dat hebben we gehoord, dat hebben we gezien ook. Het gebeurde trouwens in het nummer Midnight Sun, maar ik denk dat dit misschien toch nog plezanter is om te horen. Je kan daar een dansje op doen, je kan dat meezingen ook. Doe je ding op deze Lush Live dus van

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Van Haren, Van Haren.
4: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
3: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Allee, ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Het nieuwe schooljaar begint!
9: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
10: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh,
10: Lidl, dat kan tellen.
11: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Bouch, Rhythm of the Night. Ik heb dit even opgezocht. De zon die gaat eigenlijk pas onder vandaag rond 9:10. Dus we zitten zo ver nog niet. Nee, ik kan gewoon zeggen, goeie avond. De zon daarbuiten is nog wel degelijk op post. Op deze maandag 24 augustus. Waar we zoals stilletjes aan in ons nieuwe seizoen verzeild geraken zijn. Hè, met Joe, met Sven en Anke opnieuw op post. Met Heidi, met Karel. Binnenkort, vanaf 6 september, is het denk ik ook weer een nieuwe Viva La Vida. Maar willen we misschien toch ook al eens uitkijken naar Date Night met Tess Goossens. Daar komt ook een nieuw seizoen aan vanaf 10 september dan weer. Met een heleboel geweldige gasten, spannende gesprekken, maar wie en wat en zo. Dat is nog een geheim. Dat is echt heel spannend, ook voor ons nog. Nu, om de pijn zo allemaal een beetje te verzachten, dat wachten toch een beetje te verzachten, blikken we hier deze week ook elke dag terug op het afgelopen seizoen. En vandaag doen we dat met niemand minder dan voor mij een zeer verrassend man. En dat was Raja Nainggolan. We kennen Raja toch vooral als stoere voetballer. Maar in Date Night liet hij zichzelf ook van een heel andere kant zien. Waarvan ik dacht, is dat echt de Raja? Maar oh jawel, het was echt de Raja Nainggolan.
1: Eén ding viel mij wel op. Bezig met voetbal en huishoudelijke taken.
2: Ja, ik ben een huisman eigenlijk.
1: Serieus? Ja. Zo had ik u niet ingeschat. Wat omvatten die huishoudelijke
2: taken? Alles gewoon, ik hou van ordelijkheid. En ja, als er iets achter iemand zijn gat ligt, trap je dat op of zet je dat op orde. En dan ik ben veel met de was bezig. Al mijn kleren moeten altijd direct gewassen zijn zoals van iedereen van thuis. Dus dat is een taak dat ik op mij neem. En
1: je hebt de was. Ja. En is uw vrouw daar blij mee?
2: Dat is makkelijk, hè.
1: Want als mijn man de was doet, ja, dan ja, vrees ik dat ik niet meer in mijn kleren
2: ik ben er eigenlijk mee begonnen, omdat als ik de was liet doen, en mijn kasten, als je die open doet, dat is eigenlijk een soort museum. Het allemaal altijd zo perfect op lijn liggen. Dat moet perfect afgemeten zijn. Dus en als iemand anders dat doet, dan is ook als de kaasvrouw soms komt, dan moet dat de was mag ze niet aanraken.
0: Zalig toch, Raja Nainggolan in Date Night over de was. En wel, als ik dat nu hoorde van net, op dit vlak, en ongetwijfeld enkel op dit vlak, wij twee, wij zouden echt waar kunnen samenwonen, hoor. Ongetwijfeld komen er nog van die onthullingen aan in Date Night. Vanaf 10 september hoor je dus weer elke week dit soort verrassende gesprekken in Date Night met Tess Goossens.

0: Vida Loca. Straks nog eens van dat met de Blues Brothers erbij. Die krijg je naar Robbie Williams en Phil. En het nieuws van 6:30, dat krijg je nu met Aline Katrins. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. In Oost-Vlaanderen mag je weer vuurwerk afsteken. Het verbod is er opgeheven. Dat heeft de gouverneur beslist. De regen en het iets frissere weer zit daar natuurlijk voor iets tussen. Maar die blijft uiteraard best voorzichtig in natuurgebieden. Hè. Ook met sigaretten bijvoorbeeld. De zee was nog nooit zo warm als nu. Gemiddeld 21,1 graden. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Komt vooral door de klimaatopwarming, maar ook weerfenomeen El Niño. Daardoor warmen de oceanen verder op en dat zorgt voor meer stormen en regenweer. En geen winnaar vandaag in de Ronde van Spanje. De derde etappe werd geannuleerd door extreem weer. Op zo'n 15 kilometer van de finish moesten de renners schuilen voor hevige regen en grote hagelbollen. Dat betekent dat er in het klassement dus niets verandert. Tadej Pogacar blijft aan de leiding en Wout van Aert is nog steeds tweede. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden.
0: Dankjewel, Aline. En dan nog eens kijken op de weg. Het is er nog steeds aanschuiven. 6 files meer bepaald op onze snelweg, waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten extra daar. 11 minuten erbij tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Kwartier dan op de E40 richting Brussel tussen Drongen en Merelbeke. A12, 10 minuten tussen Strombeek en Grote Linden-Laken. B401 dan nog aanschuiven. 12 minuten extra daar tussen Ledenberg en Gent Centrum. En nog eens 10 minuten extra op de ring rond Gent, richting Destelbergen, tussen Gent AZ en Merelbeke Ring.
2: Dit is Joe.
3: Met Astrid Philips.

0: af. De Blues Brothers, die geeft u de maandag al volledig weggeveegd te hebben. Maar toch nog een schepje daarbovenop met onze zotte zomermix die heerlijk boemt toch wel hier en daar. Straks laat ik hem met zeer veel plezier op je los na nog een schoontje hoor. Van mijn en tweetje zonder beetje eronder. En gewoon ook de volle 3 minuten 57. ABBA met Knowing Me, Knowing You, zometeen.
1: Hallo, Kevin hier van Prikkentik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkentik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar

by Knowing Me, Knowing You. Ja, het was tof ook jou weer een beetje beter te leren kennen in de avondspits hier tussen 4 en 7. Weet trouwens ook dat je altijd welkom bent in het weekend. Dat plak ik ook al eens graag hier bij Joe, tussen 12 en 4 dan weer. Morgen is het opnieuw aan Anne van Elzen. Doe ze vooral veel groetjes. Zeker en vast, en dat mag je ook al doen aan Kenneth Stevens, die het zo meteen op post voor jou. Maar eerst nog die zotte zomermix. Ik jou beloof dat. 3, 2, 1 en go!

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
4: Als jij warm gedraaid bent dankzij de zomermix van hiernet, dan doen we er zo meteen nog een zonnestraal bovenop met Katrina en de Waves na het nieuws. 7 uur geweest, Aline Katreels, goedenavond.
5: Goedenavond, je mag weer vuurwerk afsteken in Oost-Vlaanderen. Onze hockeyvrouwen zijn nu al zeker van de halve finale op het WK en geen winnaar in de Vuelta vandaag. In Oost-Vlaanderen is het verbod op vuurwerk en open vuur opgeheven. Dat heeft de gouverneur beslist. Het was sinds midden juni van kracht door de aanhoudende hitte en droogte. Je hoort gouverneur Carina van Kouter.
6: We hebben gezien en gevoeld dat het de afgelopen dagen fel heeft geregend. Ja. Het is ook minder warm of minder extreem warm en de lucht is vochtiger. Dus minder droog en brandgevaarlijk in de natuur. Met als conclusie dat we na overleg met de veiligheidsdienst besloten hebben om dit verbod op te heffen.
5: Je blijft uiteraard best wel nog steeds voorzichtig met open vuur in de natuurgebieden. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK. En dat terwijl ze nog moeten spelen. Duitsland kon daarnet winnen van Spanje. En dus is de volgende ronde, ook voor onze Red Panthers, al zeker. Maar toch blijven ze ambitieus, zegt collega Klaas de Wijngaard.
7: Ze willen echt ook wel voluit gaan voor die winst. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk dat ze gaan voor die winst. Want als ze winnen tegen Argentinië, dan vermijden ze Nederland in de halve finale. En Nederland is echt bij de vrouwen de te kloppen ploeg. Daar hebben onze Red Panthers nog nooit van kunnen winnen. Dus als je dat kan vermijden in de halve finale, dan ziet het er heel goed uit.
5: De wedstrijd begint om 8:30. En in de derde rit van de Ronde van Spanje is er geen winnaar. De etappe werd geannuleerd door extreme regen. Op zo'n 15 kilometer van de finish konden de renners door het weer niet meer verder koersen en moesten ze zelfs schuilen. Aan het klassement verandert er vandaag dus ook niks. Tadej Pogacar behoudt de rode leiderstrui en Wout van Aert is tweede. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden dan. Maar wel kans op regen en onweer.
4: 8 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of net iets meer verliest. Ik begin bij de langste file. Die staat richting Brussel op de E40. Tussen Sint-Nijs-Westrum en Merelbeke 8 minuten erbij. En ook nog tussen Sterbeek en Kraaijnem moet je 5 minuten aanschuiven. Op de A12 dan richting Brussel 6 minuten vertragen tussen Strombeek, Bever en Laken. De Antwerpse ring richting Nederland 8 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent op de Antwerpse ring moet je er 5 minuten bij tellen. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. De B403 dan. De hoogte van Merelbeke, daar schuif je 5 minuten aan. Net als op de E40 tussen Sterrebeek en Bertum, ook daar 5 minuten bij. En de laatste vertraging die staat op de Brusselse buitenring. Tussen Strombeek-Bever en Wemmel plus 5 minuten.
8: Dit is Joe.
2: Met Kenneth Stevens.

0: Het contrast met de Vuelta, de Ronde van Spanje, kan niet groter zijn. Die werd vandaag geannuleerd, die etappe, vanwege extreme regen. Dus daartegenover staat de sunshine van Katrina and the Waves. Geen koers vandaag dus in Spanje, maar wij koersen wel verder samen de maandagavond in. Onder andere met de One Hit Wonder Battle, met de Joe Popnieuws natuurlijk, en de Movie Match. Jij bent erbij hier bij Joe en jij kan zo meteen al 4 filmtickets winnen.
1: Yes!

Een femme et un homme like you heb ik nodig om er vanavond een hele toffe show van te maken. Tot 10 uur vanavond zijn wij weer samen. Vanavond geen Stijn, morgen is hij er opnieuw hoor. Tussen 7 en 10, geen enkele paniek, dat is voor niks nodig. Stijn heeft gewoon een heerlijk vrije avond. Dat mag ook af en toe wel eens, toch? Goeie muziek onderweg van Paul Young zometeen na Bryan Adams.

0: is eigenlijk een nummer dat al veel ouder is dan deze versie uit 1984. Uitgebracht in de jaren 60 door de Everly Brothers, door de Cats en door Lynn Anderson onder andere. Maar het is Paul Young die er een hit van maakte. En later werd het ook nog gecoverd onder andere door Elton John en Bruce Springsteen. Om maar een paar muzikale legendes op te sommen. Zeg, als jij nog niet in de bioscoop geraakt bent om bijvoorbeeld The Odyssey te zien of de nieuwe Spider-Man film bijvoorbeeld, dan ga je daar straks om iets voor 19:30 misschien wel op onze kosten verandering kunnen inbrengen. Want ik heb straks in de Movie Match 4 filmtickets voor jou. Maar eerst nog Vanessa Carlton.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is zijn cape.
3: Hè. Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: gourmet koken.
9: En? Wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Quesadilla!
7: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
11: Oh, schat, kijk, die afwerking.
12: Oh, en dat is hier zo stil.
11: Oh, voel eens, het toch niet meer.
12: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
10: Oh. Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
12: Oh!
10: Zegt.
13: Oh, Quadro.
12: Oh, het is weer zover.
14: Alex?
12: Terug naar die lange meetings.
14: Je staat op mute, Alex.
12: Terug naar die eindeloze lessen.
15: Aandacht, alsjeblieft.
12: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
12: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
12: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
16: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL.
13: Let's see you shine.
17: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Vanessa Carlton, niet alleen met de prachtige stem, maar ook met de fluwelen vingers en 1000 miles. Toch mooi hoeveel Joe-luisteraars echt gebrand zitten op die 4 filmtickets, want ik kreeg al antwoorden binnen voor de movie match nog voor ik mijn bioscoopzaaltje had geopend.
1: Movie match.
0: Ah, maar we gaan hem nu spelen, hè. De movie match voor bijvoorbeeld The Odyssey te gaan zien of de nieuwste Spider-Man film. Goed, de kleinste en gezelligste bioscoopzaal van ons land staat weer wagenwijd open voor een paar minuten. En dat is de Joe Filmzaal. Ik draai zo meteen een bekende, maar korte soundtrack van 2 minuten en 53 seconden. En dat is ook meteen de tijd die jij maar hebt om het juiste antwoord door te sturen. Al mag ik ook vandaag zeggen een juist antwoord door te sturen, want je hebt meerdere mogelijkheden. Het gaat over de Beach Boys en God Only Knows. In welke film werd dit nummer gebruikt?
1: Movie Match.

0: Ja, zo gaat dat met nummers uit de jaren 60, hè. Mooie liedjes, die duren niet lang, maar het was wel tijd genoeg voor Koen om mij het antwoord door te sturen. Cafébaas Koen, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: We zijn in Wezenbeek op een beland. Je zegt net tegen mij dat je cafébaas bent. Van welk café? Maak maar een beetje reclame, hè, Koen.
1: Café de Kam, hè. Dat is het, eigenlijk de cafetaria van het gemeenschapscentrum hier.
0: Alright. Goed, dus ja. daar moeten we altijd bij jou zijn. Ben je er elke avond, het is te zeggen, vijf dagen op zeven of zo? Of?
1: Zeven op zeven zelfs,
0: oké.
1: Okay. Ja, ik ben het enige café nog in Wezenbeek, dus...
0: Hola, ja, dan moeten we zeker komen ondersteunen dan, of komen steunen dan.
1: Absoluut. Ik ben wel gekomen.
0: Zeg Koen, maar is er dan wel eens tijd om af en toe naar de film te gaan?
1: Eigenlijk niet echt, maar ik weet dat mijn neefje dat die heel graag gaat, dus misschien kan ik hem daarmee wel plezier doen.
0: Alright, welk antwoord heb jij doorgestuurd?
1: Love Actually.
0: Love Actually, heb je dat antwoord zelf bedacht of wist een van jouw klanten het?
1: Nee, ik wist het zelf, want het liedje zelf is een van mijn lievelingsliedjes.
0: Ah, verlassie. Oh, het waren twee vliegen in één klap. Koen, het is helemaal juist natuurlijk. Jij wint vier filmtickets. Doe daar je neefje heel veel plezier mee. Ik wens je nog een bruisend, dat is een beetje saai, hè? Plat water, bruiswater. Een schuimige avond, een goede kraag op de buurt.
1: Oké, super, dankjewel.
0: Salutjes Koen, bye bye.
1: Salutjes, wel bedankt, dag.
0: Eén file staat er nog op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten richting Brussel op de A12 tussen Strombeek, Bever en Laken.
2: Dit is Joe.
3: Met Kenneth Stevens.

één van die vele knappe hits van Joe Cocker. En Unchain My Heart. Je had natuurlijk meerdere mogelijkheden. Dat zei ik er daarnet al met de movie match. Niet alleen Love Actually was een juist antwoord. Maar het nummer van The Beach Boys zat ook in Scooby-Doo, in Love and Mercy, in Modern Romance, in Boogie Nights en ga zo maar door. Het was trouwens ook het favoriete nummer van cafébaas Koen, die 4 filmtickets wist te winnen. Morgen is er een nieuwe movie match.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
7: Wat? 3?
6: Yep. Info op telenet.be.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.

61 is hij ondertussen. Hathaway, What is Love, nog eens bij Joe. En moest u je afvragen hoe het met Hathaway gesteld is? Wel goed, want ruim 30 jaar na die verschillende wereldhits hij heeft gescoord, is hij nog altijd een artiest die je niet alleen van de goede oude tijd of van vroeger moet hebben. Integendeel, deze zomer heeft hij bij de Duitse openbare televisieomroep gezegd dat hij nog altijd superactief is. Hij heeft nieuwe muziek uitgebracht voorbije zomer. Dat klopt ook, een volledig album zelfs. Dat heet The Sun. Hij is dus het zonnetje in huis. En dat is niet het enige. Hij treedt per jaar gemiddeld ook nog een 90-tal keer op. Ja, als je weet dat er 52 weken in een jaar zijn, dat is dus bijna 2 keer per week dat hij nog altijd op het podium staat. Dat is toch fantastisch. Net zoals deze. Deze is ook fantastisch. Billy Joel bij Joe. Dit is Uptown Girl.

en geef ze eens ongelijk. Come on and celebrate. Wat zou jij ervan denken om volgende week maandag over exact een week een feestje te gaan bouwen in Plopsaland, Belgium, de Pannen? Dat kan nog altijd, hè? Samen met Sven en Anke. Zij gaan daar ochtendshow maken. Daar zou jij zomaar bij kunnen zijn. Een heerlijk ontbijt wordt door ons voorzien. Je mag een hele dag het park in op onze kosten. En voor openingstijd maak je ook nog eens een exclusieve VIP-rit op Heidi the Ride. En Anke, die gaat er mee in. Misschien wel samen met jou en met het hele gezin. Laat ons via een spraakbericht in de Joe-app weten waarom jij er graag bij wil zijn volgende week maandag. En laat het inspreken door bijvoorbeeld je zoon of je dochter. Dat kan nu.

0: zometeen bij Joe.
1: We gaan zo meteen tropische temperaturen tegemoet met de Gibson Brothers. You don't know, you don't know. En ook Milo is erbij.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Zometeen moeten we heel even bellen met de jaren 80 in opdracht van Blondie. En ik heb natuurlijk ook een heleboel popnieuws bij zometeen. Maar eerst het echte nieuws, dat van 8 uur krijg je van Alien Katreels. Goedenavond, Alien.
4: Goedenavond. De toegangswegen naar de Hoge Venen gaan weer open. Onze hockeyvrouwen zijn nu al zeker van de halve finale op het WK. En Amerikaanse wetenschappers zoeken de dikste marmot. Op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. Onze hockeyvrouwen stoten door naar de halve finale op het WK. En dat terwijl ze dadelijk nog moeten spelen. Duitsland kon daar straks winnen van Spanje. En dus is de volgende ronde ook voor onze Red Panthers al zeker. Toch blijven ze ambitieus, zegt collega Klaas de Wijngaard.
5: Ze willen echt ook wel voluit gaan voor die winst. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk dat ze gaan voor die winst. Want als ze winnen tegen Argentinië, dan vermijden ze Nederland in de halve finale. En Nederland is echt bij de vrouwen de te kloppen ploeg. Daar hebben onze Red Panthers nog nooit van kunnen winnen. Dus als je dat kan vermijden in de halve finale, dan ziet het er heel goed uit.
4: En dan heb ik nog een opvallende wedstrijd in de VS. Want wetenschappers gaan daar op zoek naar de dikste marmot. Want die bereiden zich nu volop voor op hun winterslaap. Iedereen die wil, kan online stemmen op zijn favoriete kandidaat. Er zijn er 8. De wetenschappers hopen zo geld in te zamelen voor hun onderzoek naar de dieren. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden dan. Maar wel kans op regen en onweer.
1: De dikste marmot? Ja. Is dat een soort van knabbel- en babbelwedstrijd dan of zo?
4: Zoiets. Je moet kiezen. Er zijn er dus 8. En het is zo in rondes, dus 2 worden telkens tegenover elkaar gezet. Ze hebben ook hele goede namen. Mijn favoriet is Dandelion.
1: Oeh, ik val hier van de één verbazing in de andere.
4: Geïnformeerd.
1: Ja, dankjewel, Aline. Tot straks om 9 uur. Zeg ook nog goed nieuws als je de baan op moet, want er zijn geen files op dit moment.
0: Dit is Joe.
2: Met Kenneth Stevens.

Ik heb het online ook heel even opgezocht, die wedstrijd van de dikste marmot in Amerika. Het is echt geweldig. Het is met filmpjes en al waarin de 8 marmotten worden voorgesteld op Instagram. En dan kan je stemmen. Het is echt, ja, het is fantastisch om te zien. En het zijn natuurlijk super schattige beesten om te zien natuurlijk. Hè. Al worden ze wel in de winter vergeleken met een steen, zo koud voelen ze aan. Ah, die marmotjes.

0: Forever Young, zo heet de nieuwe single van Milo. Dit was nog eens You Don't Know.
1: Joe Popnieuws.
0: Het is maandag 24 augustus en ik heb Joe Popnieuws over Chaka Khan, ook over Madonna, maar ook over ZZ Top. Want de band heeft gisteren voor de eerste keer weer opgetreden. En dat sinds het overlijden van hun drummer Frank Beard. De Amerikaanse band die speelde in het Moody Theater in Austin in Amerika is dat. En het Moody Theater was volgens de band een van Frank's zijn favoriete podia. Ja, in een stad die hem ook eigenlijk liet aanvoelen als een soort van tweede thuis. Het optreden was dan ook een eerbetoon aan de overleden drummer van ZZ Top. Maar vooral bijzonder goed dat ze terug zijn. En dan nieuws over Chaka Khan. Want ze heeft nieuwe muziek, Chaka Khan. Ze heeft een nieuwe single bekendgemaakt. Die is gedoopt tot Curious Subjects. Een song die gaat over tegenstellingen waar je op botst als je een dagje ouder wordt. Het nummer is een onderdeel van haar nieuwe plaat, Shankzilla, zo heet die. En die gaat uitkomen op 18 september, nog een weekje of drie geduld dus. En moest je je afvragen wie die Curious Subject eigenlijk is in het nummer? Wel, dat is Chaka Khan zelf. En het is trouwens, ja, toch wel een beetje opmerkelijk nieuws dat zij nieuwe muziek uitbrengt. Want het is haar eerste nieuwe volledige album en dat in 7 jaar tijd. Ze heeft ervoor samengewerkt met onder andere Sia en Lenny Kravitz. En dan Madonna. Je hoort hier een stukje uit Celebration. En ja, bij Madonna viel er iets te vieren. Namelijk haar 68ste verjaardag. Alhoewel dat die wel heeft geleid tot een politieke rel. En dat op het Griekse eiland Corfu. Madonna die viert wel vaker haar verjaardag in het buitenland. En ze deed dat nu ook om die 68 kaarsjes te vieren. Alleen de inwoners van het dorpje Kouramades werd gevraagd tijdens het feest van Madonna de ramen en deuren gesloten te houden. Zodat de zangeres en haar gasten ja, eigenlijk beschermd werden tegen nieuwsgierige blikken. En dat viel in de verkeerde aarde bij de linkse politieke partij van het eiland. Daar werd een bericht op Facebook geplaatst. Een politica die zei daar dat er eigenlijk een vergelijking werd gemaakt met arbeiders op een kantoenplantage die destijds alleen maar mochten bukken en vooral moesten zwijgen. Zij vroeg de premier van Corfu om het verzoek van Madonna te veroordelen en daar ging de gezondheidsminister van Corfu dan weer op reageren op wat die politica zei. Ja, de economische waarde natuurlijk als Madonna een feest geeft op Corfu, dat is natuurlijk van enorm onschatbare waarde. En die gezondheidsminister zei, je moet maar eens nadenken hoeveel geld Madonna hier nalaat. Niet alleen in het dorp, niet alleen op het eiland, maar in Griekenland zelf. Dus dat is daar wel een politieke rel geworden, die 68ste verjaardag. Gelukkig heeft Madonna daar zelf niks van gemerkt.
1: Joe Popnieuws.
2: Good times, great music.

0: ons cv-fotoboek is er.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw foto.

De jaren 90 waren de gouden jaren van Marie en Per van Roxette. Ze scoorden toen de ene hit na de andere. Net als die Fading Like a Flower. En van de jaren 90 naar de jaren 80, naar een band die je absoluut geen one-hit wonder kan noemen. Want ze scoorden ook hit na hit. En over one-hit wonders gesproken, die komen er straks weer aan. En jij mag

0: De energieke versie van Tiffany, I Think We're Alone Now. Met een jaren 80 glansje erover. Terwijl het origineel natuurlijk uit de 60's komt, hè? Gezongen werd door Tommy James en de Shondells. Trouwens, deze versie die hoor je ook regelmatig wel eens bij onze digitale vrienden van Joe Gold. Die je kan luisteren of beluisteren via de site joegold.be. Maar ook in je Joe-app natuurlijk. Het is bijna 8:30 op maandagavond. Als je nog de baan op moet, dan heb ik bijzonder goed nieuws. Het is rustig op de baan. Geen enkel verkeersprobleem. Geen enkele file van meer dan 5 minuten. En nu heb ik een van de grootste Nederlandstalige hits aller tijden. Het klinkt als een heel vrolijk nummer, ook heel meezingbaar. Terwijl het verhaal onderliggend eigenlijk behoorlijk droevig is. Want het gaat over iemand die op zoek is naar iemand die eigenlijk wanhopig iemand kwijt is en die probeert terug te vinden. Ik heb het over Hans de Boy en Annabel.
1: Dit is Joe.
2: Met Kenneth Stevens.

0: hit me back.
1: Het is weer tijd om je Joe-app erbij te halen.
2: One hit wonder battle. One hit wonder battle.
1: Want de meest meedogenloze battle van de maandagavond, die gaat weer beginnen. Ja, meedogenloos natuurlijk, omdat het over een one hit wonder gaat. En dan worden er twee tegenover elkaar gezet. Dus ja, als artiest in kwestie heb je nog maar één kans op twee om het dan ook nog eens te halen met je one hit wonder. We gaan ervoor straks naar Duitsland. Maar eerst ga ik het bij een paar sisters zoeken. The Sisters with Voices, SWV. Cheryl, Tamara en Lianne, zo heten ze. Ze braken door in de eerste helft van de 90s met een remix van Human Nature van Michael Jackson. Dat hoor je wel, hè. En het is ook een jonge Pharrell Williams die meezingt met deze Right Here Human Nature. Hij is de man die SW2V meezingt in dit nummer. Everything's gonna be alright. En ik zet ze tegenover deze dames. Duitsers van Sweetbox, ook al met een geleende melodie, namelijk Air van Johann Sebastian Bach, zijn beroemde derde orkestsuite. Het lijkt hier wel Radio Clara vanavond. Welke wil jij horen? SWV, Right Here, Human Nature of toch Sweetbox? And Everything's Gonna Be Alright. De One Hit Wonder Battle, die wordt nu gestreden in de Joe-app. Daar kan je stemmen.

You Ain't Seen Nothing Yet. Als ik de Joe heb bekijkt, dan wordt er niet alleen fel gestemd. Oftewel op SWV, Right Here, Human Nature. Een klein beetje Michael Jackson erin verwerkt, maar ook

dat die inner smile maar een dikke, vette bulderlach mag worden. Texas bij Joe. One hit wonder battle. De voorbije minuten is er gebatteld en gestreden. En ik druk nu op de stopknop. De battle, de One Hit Wonder Battle, die zit erop in de Joe-app. Met als resultaat 70% tegenover 30%. Dat is nog eens duidelijk gestemd. We zoeken het in Duitsland met Sweetbox and Everything's Gonna Be Alright.

Je moet niet in dubio staan. Je moet geen risico's nemen. Je moet nergens naartoe gaan. Je kan gewoon hier bij Joe blijven. Want straks tussen 9 en 10 zit je hier ook goed voor bakken goede muziek. En natuurlijk ook voor het hitarchief. Want dat heb je ook nog te goed. En je mag zelfs ook nog eens mee de muziek bepalen tussen 9 en 10. Kortom, het wordt weer één groot feest. Ook in het laatste uur dat we vanavond nog samen zijn.

0: Zometeen bij Joe.
1: De band die in oktober naar ons land komt, Duran Duran, is erbij zo meteen na 9 uur met The Reflex. En deze nummer 1 van Michael Jackson zit ook in de playlist Black or White. En voor het hitarchief gaan we naar het jaar waarin Dustin Hoffman en Tom Cruise schitterden in de film Rain Man. Dat is allemaal voor zometeen. Eerste nieuws van 9 uur krijg je van Aline Katreels.
2: Goedenavond. Het parket geeft uitleg over het lichaam in Onet. In Brussel zijn twee transvrouwen aangevallen en Iran zou een zoon van Netanyahu hebben proberen te vermoorden. Rond deze tijd geeft het parket van Namen meer uitleg over het gevonden lichaam in Onet. Het gaat om het lichaam van een kind dat gevonden werd in de buurt van het plaatselijke voetbalterrein. Mogelijk is het lichaam van de vermiste Timeo van 5 jaar oud. Collega Louise Buket is ter plaatse.
3: Ik moet zeggen, de vermoedens zijn wel groot, of de kans is wel groot dat het om hem gaat. En opvallend, dat lichaampje is gevonden door de eigenaar van het voetbalterrein. Die persoon, man of vrouw, weten we niet, heeft spullen gevonden waarvan die persoon dacht, dit zou wel eens kunnen leiden tot Timeo en vader.
2: Want ook die vader is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn twee transvrouwen aangevallen en beroofd. Dat gebeurde zaterdagnacht, maar het raakt nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de twee slachtoffers aangevallen werden door minstens twee personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de twee transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. En Iran zou een van de zonen van Israëlisch premier Netanyahu hebben proberen te vermoorden. Dat zegt toch Netanyahu zelf in een gesprek met een televisiezender. Meer details wou hij er niet over kwijt. Wellicht deed Netanyahu de uitspraak om een beveiligingsregeling te verdedigen. Netanyahu, zijn vrouw en hun twee zonen worden minstens 5 jaar lang beveiligd, zelfs als Netanyahu de verkiezingen van oktober zou verliezen. Vanavond en vannacht droog, minima rond 14 graden. Morgen in de loop van de dag regen bij 23 graden. Woensdag en donderdag warmer, rond 27 graden. Maar wel kans op regen en onweer.
0: Dit is Joe. Met Kenneth Stevens.

Duran Duran en The Reflex. Op 26 oktober dan treden ze op in ons land. In Brussel kan je ze dan live aan het werk zien, die van Duran Duran. Want ja, nu het festival stilaan richting het einde van het seizoen gaat, is het weer uitkijken naar leuke optredens en concerten. En daar is dus Duran Duran zeker één van. Alhoewel, nu Pukkelpop nog maar net gedaan is, kunnen we eigenlijk ook wel vooruitblikken naar volgende zomer. Want vandaag heeft Rock Werchter hun eerste headliner voor komende zomer. De zomer van 2027 al bekend gemaakt. Op 4 juli volgend jaar sluit Tame Impala de Werchterdag af. En Tame Impala die maken hele mooie, een beetje dromerige muziek zelfs. Is een bekende van Tame Impala, Let It Happen. En misschien ken jij ook wel The Less I Know The Better. 4 juli 2027. Het is een datum die vanaf vandaag geblokkeerd staat in de favoriete agendas van Tame Impala op Rock Werchter dus. En nu, schril contrast op de radio de komende 7 minuten. Zometeen loeiende gitaren van Aerosmith na een rustig nummer over The City That Never Sleeps.

0: het bewijs wat er allemaal mogelijk is in een lift door Aerosmith en Love in an Elevator. Straks duiken we samen het hitarchief van Joey en dan katapulteren we onszelf terug naar het jaar van Steffi Graaf en het ontstaan van KRC Genk. Na Calet.
1: Kom

0: Het ontstaan van voetbalclub KRC Genk. Het was een fusie van Tor Waterschei en FC Winterslag. En dat brengt ons in 1988.
1: Het Hitarchief.
0: En dat is ook meteen het jaar dat Steffi Graaf haar eerste Australian Open won. En dat de Republikein George Bush Senior zijn democratische tegenkandidaat versloeg. En zo dus één jaar later, in januari 89, president van Amerika werd. En trouwens, Dustin Hoffman en Tom Cruise, die schitterden ook in 1988 in Rain Man. Maar hoe zat het bij ons in de hitparade? Wel, op nummer 3 stond een nummer dat zijn oorsprong vond in de 60s.
1: Nummer 3.
0: Een remake van Chubby Checker, zijn twist door The Fat Boys. Chubby Checker die zong het nummer volledig in, maar zij goten er een nieuwe hip-hop saus over. En dat klonk dan zo. Op nummer 2 ook hip-hop.
1: Nummer 2.
0: Push it real good. Maar dan wel vermengd met dance en met pop. Salt and Pepper en Push It. Eigenlijk was het een B-kantje van een andere single die nooit een hit is geworden. Tramp, maar de radiostations die begonnen die B-kant, deze kant dus te draaien. En toen werd deze dus bekend bij het grote publiek. De nummer 2 vandaag in 1988. En dan gaan we naar de nummer 1. En daarvoor moeten we naar Groot-Brittannië. Naar de Pasadena's, die in het begin van de jaren 80 bij elkaar kwamen. En enorm geïnteresseerd waren in Amerikaanse soul. En eigenlijk wilden ze die muziek opnieuw onder de aandacht brengen bij een jong publiek. En daarom hebben ze zichzelf dus de Pasadena's genoemd. Naar Pasadena in California. Dat was dus hun link met de Amerikaanse soul. En ze deden het bijzonder goed met ja, toch wel die invloeden van Motown dat erin zat. Een beetje funk, een beetje disco, een beetje soul. En ze scoorden een dikke vette.
1: Nummer 1.
2: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

0: Music from the past, music for the young and old. De nummer 1 vandaag, 38 jaar geleden. De Pasadena's en Tribute, Ride On. Zometeen ga ik de jarige van vandaag nog eens op een rij zetten. En daar zit ook een hele mooie muzikale jarige tussen. Die ga ik straks volledig draaien. En jij gaat ook de playlist mee mogen bepalen. Zometeen al in De Lestes en De Beste. Na Justin Timberlake.
1: Dit is Joe.
2: Met Kenneth Stevens.

0: Joe.
1: De leste zijn de beste.
0: Als jij nu net Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake wilde aanvragen, dan heb ik goed nieuws. Ik heb hem net gedraaid. Maar ook Outfield bijvoorbeeld en Your Love. Als je dacht, ja, die wil ik horen, dan heb ik ook goed nieuws. Want die hoor je al zo meteen. Het is dus weer aan jou. Hè. Je begrijpt het al om dat laatste gat in de playlist net voor 10 uur hier in te vullen. In de leste zijn de beste. Wat wil jij horen net voor 10 uur? Het mag iets uptempo zijn. Als je bijvoorbeeld iets te vieren hebt vandaag, dat op deze maandag 24 augustus je vakantie begonnen is bijvoorbeeld. Terwijl iedereen stilaan aan het afronden is. Of misschien heb jij wel nood aan een rustig nummer, aan een chille song om de maandag van je af te schudden. Welk nummer mag ik straks net voor 10 uur voor jou draaien en waarom? Laat mij dat nu eens weten in de app van Joe. En dat kan trouwens ook met een voiceberichtje.
1: De leste zijn de beste.

tonight. We reden heel even mee met de train. Hey Soul Sister. 9:40, terwijl alle suggesties binnenkomen voor de leste zen, de beste, heb ik ook nog een jarige die ik ga vieren. Eerst de niet-muzikale jarigen. Voormalig wielrenner en veldrijder Roger de Vlaming, die is jarig vandaag. 79 jaar oud wordt hij. En muzikant en ook televisiepresentator. In de jaren 80 zelfs op MTV gepresenteerd. Marcel van Tilt, die is ook jarig en wordt 10 jaar jonger dan Roger de Vlaming, namelijk 69. Maar dan de muzikale jarige van vandaag. Maakt muziek die perfect past op een avond zoals deze. Dromerige elektronische muziek. Het is een Franse pionier, mag je wel zeggen, op dat vlak van die elektronische muziek. Geboren vandaag in 1948. Dat wil zeggen dat hij 78 jaar oud wordt. En dan heb ik het over Jean-Michel Jarre. Ja, de man is niet alleen bekend omwille van zijn hele mooie muziek, maar ook om zijn grote spectaculaire concerten, hè, met synthesizers, met lichtshows, met lasers, met projecties. En als je dat allemaal in gedachten neemt en je sluit je ogen en je hoort dan deze muziek erbij, dat is toch wel fantastisch, hè? De jarige Jean-Michel Jarre nu bij Joe en Oxygène 4.

0: Jean-Michel Jarre, hij is jarig vandaag. Dit was nog eens een bekendste eigenlijk. Oxygène 4.
1: Dit is Joe.
0: En Claude die stuurt nog een bericht. Dat was bij ons vroeger, zegt hij, het nummer waarop de dia's van het KSA-kamp altijd werden getoond. Ja, zo ging dat inderdaad. Maar het is ook fantastische elektronische synthesizer-muziek dat de man maakt. Zometeen, net voor 10 uur, heb ik nog 1 plaatsje vrij in de playlist. En dat zou misschien wel met deze kunnen opgevuld worden. Deze zit al in de suggesties en dus ook in de pot om voor 10 uur gedraaid te worden. Dankzij Peter, Leila van de Kreuners. Voor Christian mag het een beetje vooruit gaan met deze van Sash. Hij stuurt een prachtig land voor een al even prachtige vakantie. Ik neem hem mee, Christian. En als het van Martin afhangt, dan wordt er straks net voor 10 uur meegezongen met deze van Mosedades en Eres Tu. Het was haar openingsdans 34 jaar geleden en ze krijgt er nog altijd kippenvel van als ze die Eres Tu hoort. Want na zoveel jaren zie ik mijn Peter nog altijd even graag, stuurt ze. Dankjewel Martin, Christian, Peter en alle andere suggesties die al zijn binnengekomen. Blijf maar sturen, hè. Je hebt nog een paar minuten de tijd en dan wordt er straks eentje uitgekozen voor de lestes en de beste. Nu Believe, dit is Cher.

Vandaag kwam er vanuit Nederland bericht over het komende Eurovisie Songfestival volgend jaar in mei 2027. Avrotros, dat is de omroep die in Nederland het Eurovisie Songfestival uitzendt, maar ook de kandidaat stuurt, die hebben gezegd dat ze omwille van de politieke verdeeldheid en van de geopolitieke problemen die er momenteel zijn, volgend jaar niet zullen deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Maar een andere omroep kan natuurlijk voor Nederland ook nog altijd een artiest sturen. Nu gaan we naar het Eurovisie Songfestival van 1979 met deze Mattia Bazaar.

0: Het was dus 1979 wanneer ze deelnam aan het Eurovisie Songfestival. Deze Mattia Bazar met Radio di Luna. En deze is van 7 jaar later. Ticento.
1: De lesten zijn de beste.
0: 3 minuten voor 10. Dankjewel voor alle inzendingen voor de lesten zijn de beste. Maar ja, ik kan er maar eentje uitpikken. Helaas, mijn excuses daarvoor. We gaan er tegelijkertijd voor naar Oostende. En ook naar de Ardennen.
2: Goedenavond, Marvin uit Oostende. Ik had graag Simple Minds met Glittering Price gehoord om het einde van ons lang weekend af te sluiten hier in de Ardennen. Alvast bedankt, groetjes daar.
1: Jo, de listen zijn de beste.

0: die Glittering Prize van Simple Minds brengt ons al een beetje in de goede mood voor Joe Easy zometeen. Onder andere met The Verve en The Fray. Maar eerst het nieuws van 10 uur krijg je van Aline Katreels.
1: Goedenavond. Aanwijzingen dat het lichaam in Onet dat van de kleine Timeo is. In Brussel zijn 2 transvrouwen aangevallen en de toegangswegen naar de Hoge Venen gaan weer open. Er zijn sterke aanwijzingen dat het gevonden lichaam in Onet dat van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd op een persconferentie. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de buurt van een voetbalterrein. Thierry van Loek van de cel vermiste personen.
2: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu, of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan, of eerdere getuigenissen. En daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
1: Ook de vader van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van hetzelfde voetbalterrein. In het centrum van Brussel zijn 2 transvrouwen aangevallen en beroofd. Dat gebeurde zaterdagnacht, maar het raakt nu pas bekend. Volgens de politie was er eerst een woordenwisseling, waarna de 2 slachtoffers aangevallen werden door minstens 2 personen. De daders namen een gsm en een handtas mee. Even later werden de 2 transvrouwen opnieuw aangevallen. De politie is een onderzoek gestart. En op de Hoge Venen gaan alle toegangswegen morgen opnieuw open. Dat meldt de provincie-gouverneur. Die waren daar de afgelopen 10 dagen afgesloten door de grote natuurbrand. Het domein zelf blijft wel nog steeds verboden terrein. Bij de brand ging 3000 hectare natuur in vlammen op. De hulpdiensten zijn er ook nog steeds aan het nablussen. Vannacht blijft het droog bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.
3: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

Nog tot middernacht hier bij Joe. Nog meer en non-stop easy hits op onze digitale zender Joe Easy. Via je Joe-app of je DAB+ radio.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Er zijn sterke aanwijzingen dat het gevonden lichaam in Onet dat van de vermiste Timeo is. Dat heeft het parket van Namen gezegd. Een autopsie morgen moet dat wel nog formeel bevestigen. Het lichaam werd vanmiddag gevonden in de buurt van een voetbalterrein. Gerry van Dook van de zelfvermiste personen.
2: Het is een beboste zone aan de kant van een snelweg. Dus het typische talu, of de helling die naast een snelweg heel vaak aanwezig is. Het is eigenlijk het werk van een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan, of eerdere getuigenissen. En daardoor is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind.
1: Ook de vader van Timeo is nog steeds spoorloos. Zijn auto werd een dag na de verdwijning wel al gevonden op de parking van het voetbalterrein. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen door een tornado. 5 van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldde Franse media. 2 mensen zouden ook nog vermist zijn. In totaal zijn 100 woningen beschadigd. Door het stormweer zitten ook al verschillende dorpen en steden zonder stroom. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen van Argentinië. De hockeyvrouwen bleven steken op een 0-0 gelijkspel. Daarmee eindigen ze tweede in hun groep en stoten ze door naar de halve finale. Donderdag nemen ze het in Amstelveen op tegen regerend wereldkampioen Nederland. Vannacht blijft het droog bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Joe Easy.
1: Nog tot middernacht hier bij Joe. Nog meer en non-stop easy hits op onze digitale zender Joe Easy. Joe Easy, dit is Joe. Via je Joe-app.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam dat werd gevonden in Onet. Dat heeft het parket laten weten. Er zijn sterke aanwijzingen dat het om de kleine Timeo gaat. Hij verdween in juni samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de Cel Vermiste Personen.
2: Het identificatieproces loopt, kan nu alleen bevestigen dat er vandaag het lichaam van een kind is gevonden in Onet. En dat is de gemeente waar ook Timeo is verdwenen. Dus ja, alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat morgen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert, zodanig dat we een effectieve identiteit kunnen hebben.
1: De vader van Timeo is nog steeds niet gevonden. De man wordt opgespoord. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen door een tornado. 5 van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldde Franse media. 2 mensen zouden ook nog vermist zijn. In totaal zijn 100 woningen beschadigd. Door het stormweer zitten ook verschillende dorpen en steden zonder stroom. Op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen van Argentinië. De hockeyvrouwen bleven steken op een 0-0 gelijkspel. Daarmee eindigen ze 2e in hun groep en stoten ze door naar de halve finale. Donderdag nemen ze het in Amstelveen op tegen regerend wereldkampioen Nederland. Vannacht blijft het droog bij minima rond 14 graden. Morgen geleidelijk regen, maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag kans op regen en onweer bij zo'n 27 graden.

0: Dit is Nieuw bij Joe.
1: Hi, I'm Sienna Spyro. This is my song.
0: Sienna Spyro.

jou ontzettend nietig. De stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.